0: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor

0: plaatselijk mist mogelijk. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. De wind is zwak. Aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het zuidwesten. Vanochtend trekt de mist geleidelijk weg. Het blijft droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het zuiden, iets frisser in het noorden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond wordt het bewolkt en kan er aan het einde van de avond in het westen wat regen vallen. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe regen. De wind komt uit het zuidwesten en wordt vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden. Correcti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics

0: is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen. Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek en legde in mei haar werkzaamheden neer. Klaassen werd in 1969 geboren en was sinds 2013 zakelijk leider van het Boijmans en sinds 2019 directeur van het museum. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw en de komst van het depot. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone.
2: Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. Rafael Glucksmann is verkozen tot kandidaat van de Sociaaldemocraten voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De Europarlementariër kreeg meer dan 66% van de stemmen in de eerste ronde van de voorverkiezingen. Ruim 120.000 kiezers namen deel aan de voorverkiezingen. De verkiezingen worden gehouden op 24 april. De huidige president, Emmanuel Macron, mag na 2 termijnen niet meer meedoen. De rechtsradicale Marine Le Pen staat er momenteel in de peilingen het best voor. En nu het economisch nieuws. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zegen ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot, Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noorden een enkele bui vallen. De rest van het land blijft droog. In het oosten en zuidoosten is plaatselijk mist mogelijk. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. De wind is zwak. Aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het zuidwesten. Vanochtend trekt de mist geleidelijk weg. Het blijft droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het zuiden, iets frisser in het noorden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond wordt het bewolkt en kan er aan het einde van de avond in het westen wat regen vallen. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe regen. De wind komt uit het zuidwesten en wordt vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0 uur een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dicht hield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren twee auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De twee andere inzittenden van een van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden. Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel 070-4141-411. Buitenland 070-4141-404. Economie 070-4141-139. Sport 070-4141-3020. Data en Graphics 070-4141-401. Entertainment Royalty 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Rotterdam en Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op het internationale vliegveld van Riyadh is zondag een Pakistaan om het leven gekomen. Ook raakten 11 mensen gewond. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De luchtvaartautoriteiten van Saoedi-Arabië melden dat er ook materiële schade is. Zondag werd ook het vliegveld van Dammam geraakt, 400 kilometer ten oosten van Riyadh. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. En nu het economisch nieuws. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft. De Verenigde Staten geven toestemming om maximaal 4 miljoen vaten ruwe olie vrij te geven uit de strategische reserves. Daarmee worden leveringsproblemen opgevangen die storm Isaias in het zuidoosten van het land heeft veroorzaakt. De storm kwam vrijdagavond aan als orkaan in Florida. De olieproductie in de Golfkustregio is ernstig verstoord. Energieminister Chris Wright zegt dat ExxonMobil en BP elk maximaal 2 miljoen vaten krijgen. Zo kunnen ze de raffinaderijactiviteiten in stand houden. Volgend jaar moeten ze de olie terugleveren met een premie bovenop de geleende hoeveelheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen.
3: de 46-jarige Nederlander, eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op een enkele bui. En vooral in het zuidoosten en oosten kan er mist ontstaan. De rest van het land blijft droog. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist geleidelijk op. Daarna is het droog met zonnige perioden, al is het in het noorden wat bewolkter. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het blijft droog, met maxima rond de 16 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Vanavond wordt het bewolkt en kan er aan het einde van de avond in het westen wat regen vallen. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd regen. De wind is matig tot vrij krachtig, aan de kust af en toe krachtig. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden. Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13.10 uur toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Naar aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op het internationale vliegveld van Riyadh is zondag een Pakistaan om het leven gekomen. Ook raakten 11 mensen gewond. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De luchtvaartautoriteiten van Saoedi-Arabië melden dat er ook materiële schade is. Zondag werd ook het vliegveld van Dammam geraakt, 400 kilometer ten oosten van Riyadh. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. En nu het economisch nieuws. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten
6: en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
7: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong.
9: Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internazionale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op een enkele bui. Verder blijft het droog. In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het zuidwesten tot westen. Vanochtend lost de mist in het oosten geleidelijk op. Het blijft droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De middag wordt 16 graden in het zuiden, in het noorden wat kouder. Vanavond wordt het bewolkt en kan er laat op de avond in het westen wat regen vallen. Morgen valt er af en toe lichte regen, met in de middag rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond droogt het op en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0 uur een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
11: Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy.
6: Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141.

0: www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op het internationale vliegveld van Riyadh is zondag een Pakistaan om het leven gekomen. Ook raakten 11 mensen gewond. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De luchtvaartautoriteiten van Saoedi-Arabië melden dat er ook materiële schade is. Zondag werd ook het vliegveld van Dammam geraakt, 400 kilometer ten oosten van Riyadh. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. Door luchtaanvallen op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn zaterdag tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot 200 doden. Soedanese mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Op sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen en verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Egypte steunt officieel de Soedanese strijdkrachten in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen.

0: op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
1: En nu het economisch nieuws. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op een enkele bui. Verder blijft het droog. In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het zuidwesten tot westen. Vanochtend lost de mist in het oosten geleidelijk op. Het blijft droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De middag wordt 16 graden in het zuiden, in het noorden wat kouder. Vanavond wordt het bewolkt en kan er laat op de avond in het westen wat regen vallen. Morgen valt er af en toe lichte regen, met in de middag rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Morgenavond droogt het op en klaart het op.
2: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
5: Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen. Bij een aanval op het internationale vliegveld van Riyadh is zondag een Pakistaan om het leven gekomen. Ook raakten 11 mensen gewond. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De luchtvaartautoriteiten van Saoedi-Arabië melden dat er ook materiële schade is. Zondag werd ook het vliegveld van Dammam geraakt, 400 kilometer ten oosten van Riyadh. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd. En nu het economisch nieuws. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen.
0: Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internazionale 16 punten heeft.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op een enkele bui. In het zuidoosten en oosten mogelijk wat mist. Het wordt zo'n 4 graden in het oosten en rond de 10 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Boven land is er weinig wind. Morgenochtend lost de mist geleidelijk op. Overdag is het droog met zonnige perioden, vooral in het oosten. In het noorden wat meer bewolking. Middagtemperatuur rond de 16 graden. In het zuiden iets koeler in het noorden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen. De wind wordt steviger, aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
2: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0 uur een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
5: Correcti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezil Gus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september.
0: Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Naar aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen. Bij een aanval op het internationale vliegveld van Riyadh is zondag een Pakistaan om het leven gekomen. Ook raakten 11 mensen gewond. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De luchtvaartautoriteiten van Saoedi-Arabië melden dat er ook materiële schade is. Zondag werd ook het vliegveld van Dammam geraakt, 400 kilometer ten oosten van Riyadh. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh.
0: Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten.
8: Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het Filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël.
9: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
10: En nu het economisch nieuws. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers.
11: Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
12: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
13: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
14: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven.
15: Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
16: De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op enkele buien. Verder blijft het droog. In het zuidoosten en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. Weinig wind boven land. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het zuidwesten tot westen. Vanochtend lost de mist in het oosten op. Het blijft droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking. Zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. Het blijft droog.
20: De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden enkele graden lager. Vanavond wordt het bewolkt en aan het einde van de avond kan het in het uiterste westen wat gaan regenen.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren twee auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De twee andere inzittenden van een van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
22: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9:00. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teuny de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief
1: beeld en infographics is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
3: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
4: Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen.
25: Bij een aanval op het internationale vliegveld van Riyad is zondag een Pakistaan om het leven gekomen. Ook raakten 11 mensen gewond. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De luchtvaartautoriteiten van Saoedi-Arabië melden dat er ook materiële schade is. Zondag werd ook het vliegveld van Dammam geraakt, 400 kilometer ten oosten van Riyad.
26: Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyad. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten.
27: Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het Filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël.
28: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale in Kiev heeft aangevallen met een drone. Ook voerde Rusland aanvallen uit op energievoorzieningen in de regio Kharkiv.
0: Dit gebeurde nadat de Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne waren overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energieinfrastructuur. Zelensky liet weten dat dit nieuws voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
2: En nu het economisch nieuws. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer

0: inflatie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbankpresident Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter

0: oorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden. Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141 3020. Data en graphics. 070 4141 401. Entertainment Royalty. 070 4141 200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 17:45 op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
2: Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen. Bij een aanval op het internationale vliegveld van Riyadh is zondag een Pakistaan om het leven gekomen. Ook raakten 11 mensen gewond. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De luchtvaartautoriteiten van Saoedi-Arabië melden dat er ook materiële schade is. Zondag werd ook het vliegveld van Dammam geraakt, 400 kilometer ten oosten van Riyadh. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. Algerije heeft eerder deze maand 61 Marokkaanse staatsburgers gearresteerd. Volgens het Algemeen Directoraat voor Nationale Veiligheid stonden ze op het punt sabotagedaden te plegen die de veiligheid en openbare orde zouden ondermijnen. De dienst spreekt van een internationaal Marokkaans crimineel netwerk. De Marokkanen zouden Algerije zijn binnengekomen via bergpaden vanuit Tunesië. De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren gespannen en de gemeenschappelijke landgrens is sinds 1994 gesloten. Premier Benjamin Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. De stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat zijn daarmee aan de slag gegaan. In de film komen 24 niet bij naam genoemde Israëlische klokkenluiders uit het leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij stellen dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Onder meer met op kunstmatige intelligentie gebaseerde systemen. De documentaire won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië en veroorzaakte veel ophef in Israël.
3: En nu het economisch nieuws. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad.
2: Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. de 46-jarige Nederlander, eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in

0: heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internazionale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden kans op enkele buien. Verder blijft het droog. Landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 4 graden in het zuidoosten. Aan de kust blijft het rond de 10 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vanochtend lost de mist in het oosten geleidelijk op. Het wordt droog met zonnige perioden. Al is er in het noorden wat meer bewolking. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar in het oosten blijft het nog lang zonnig. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het zuiden, in het noorden iets koeler. De wind komt uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond wordt het bewolkt en kan er aan het einde van de avond in het uiterste westen wat regen vallen.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden. Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9:00. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezil Gus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de

0: Ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kunnen er in het noorden wat buien vallen. Verder blijft het droog. Landinwaarts kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur zakt uit naar 4 graden in het zuidoosten en rond de 10 graden aan de kust. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het zuidwesten tot westen. Vanochtend lost de mist in het oosten geleidelijk op. Het is droog met zonnige perioden, in het noorden wat meer bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe. In het oosten blijft het nog lang zonnig. Het blijft droog met maxima rond de 16 graden in het zuiden, iets kouder in het noorden. De wind komt uit het zuiden, zwak tot matig, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond wordt het bewolkt en aan het einde van de avond kan er in het uiterste westen wat regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en maxima rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 00:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 22:45 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
5: Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9:00.
4: De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een

0: organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 4:15 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
3: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
4: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië.
3: De Britse ambassade raadt

Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad. Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes, waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek, omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond. En nu het economisch nieuws. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken

0: in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
1: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken. De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist. De Wereldbank voert gesprekken met 30 tot 40 landen over mogelijke crisishulp om de energieschokken en prijsstijgingen door de Iran-oorlog op te vangen. Dat zegt Wereldbank-president Ajay Banga in een interview met persbureau Reuters. De oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz hebben geleid tot prijsstijgingen van onder meer energie, diesel en kunstmest. Dat heeft veel ontwikkelingslanden hard geraakt. Banga verwacht dat de komende maanden meer landen een beroep zullen doen op de 50 tot 60 miljard dollar aan crisisgeld die de Wereldbank beschikbaar heeft.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internazionale 16 punten heeft.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekt eventuele mist geleidelijk weg. Daarna is het droog met zonnige perioden. Alleen in het noorden wat meer bewolking en mogelijk een enkel buitje. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog met zon. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden in het zuiden. In het noorden iets frisser. De wind uit het zuiden is zwak tot matig. Later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er daar later wat regen vallen. Vannacht volgt plaatselijk lichte regen of motregen bij temperaturen tussen 7 en 15 graden. De wind blijft matig, aan de kust iets krachtiger. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0 uur een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden. Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Naar aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141 3020. Data en Graphics. 070 4141 401. Entertainment Royalty. 070 4141 200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland. Op de Dam in Amsterdam is het nationaal pro-Palestijns protest geëindigd. Ongeveer 1000 demonstranten arriveerden rond 16:45 middags op de Dam na een mars door de binnenstad. Ze riepen leuzen als Amsterdam is saying no to genocide en Free Palestine. Eerder op de middag was er een podiumprogramma en kwamen motorrijders van Free Palestine Bikers hun steun betuigen. De politie hield een man aan voor het dragen van een beledigend spandoek en sprak de organisatie aan op beledigende vlaggen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond. Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad. Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was.
0: Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek, omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
5: Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen.
6: Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond.
7: En nu het economisch nieuws. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
8: Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers.
9: Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
10: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
11: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
12: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend lost eventuele mist op. Daarna is het overwegend droog met zonnige perioden. Al kan er in het noorden nog een enkel buitje vallen. Vanmiddag blijft het droog met zon. De temperatuur loopt op tot rond de zijte in het zuiden, in het noorden iets koeler. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er later wat regen vallen. Vannacht is het wisselend bewolkt met hier en daar lichte regen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen. Het wordt zo'n 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 00:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
14: Korrektie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9:00. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aghion en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teuny de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel 070 4141411. Buitenland 070 4141404. Economie 070 4141139. Sport 070 4141 3020. Data en graphics 070 4141 401. Entertainment Royalty 070 4141 200.
15: Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
16: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
20: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
21: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
22: Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
23: Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen.
24: Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd.
0: De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond.
1: En nu het economisch nieuws. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
5: Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers.
6: Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
7: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
25: Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
26: De Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Zijn campagneteam zegt dat berichten op Facebook en Instagram zijn geblokkeerd of minder bereik kregen. Het team vermoedt dat Meta de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro bevoordeelt. Het hoogste verkiezingstribunaal heeft Meta 48 uur gegeven om uitleg te geven. Meta ontkent de beschuldigingen en noemt ze onjuist.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekt eventuele mist geleidelijk weg. Daarna wordt het droog met zonnige perioden. Al blijft het in het noorden wat meer bewolkt met kans op een enkel buitje. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig en blijft het droog. Het wordt 16 graden in het zuiden en iets koeler in het noorden. De wind komt uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan het in het uiterste westen wat gaan regenen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen is het bewolkt met af en toe regen en wordt het rond de 18 graden.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0 uur een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 's avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken.
19: De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De twee andere inzittenden van een van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.
4: Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
8: Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141 3020. Data en graphics. 070 4141 401. Entertainment Royalty. 070 4141 200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
9: Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan verwacht, meldt ProRail. Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarbij raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand. ProRail en aannemer Asset Rail hebben de herstelwerkzaamheden aan het treinbeveiligingssysteem sneller afgerond dan gepland.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd.
13: De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
14: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
15: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
16: Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
17: Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen.
18: Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond.
20: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal kampen sinds zondag met een IT-incident. Daarom zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice van de supermarktketen, drogisterij en slijterij zijn tijdelijk niet beschikbaar. Ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open.
21: Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
0: Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers.

0: opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. De oplichters beschikken over volledige namen, telefoonnummers, hotelboekingen en exacte reisdatums. Nederlandse klanten lijken niet te zijn geraakt door het datalek. TUI neemt de kwestie naar eigen zeggen uiterst serieus en behandelt dit met de hoogste prioriteit. De reisorganisatie geeft geen informatie over de omvang van het lek of welke gegevens precies zijn betrokken.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.

0: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekt de mist langzaam weg. Daarna is het overwegend droog met geregeld zon. In het noorden wat meer bewolking en misschien nog een enkel buitje. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog met sommige momenten. Het wordt in het zuiden ongeveer 16 graden, in het noorden iets frisser. De wind uit het zuiden is zwak tot matig, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en valt er in de loop van de avond in het uiterste westen wat regen. Vannacht plaatselijk wat lichte regen of motregen met temperaturen tussen 7 en 15 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie belangrijk. Maar bijna een derde praat daar nooit over. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting onder ruim 1000 Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Deze week is de week van het donorgesprek. Volgens de stichting is het belangrijk om van elkaar te weten hoe je over donatie denkt en welke keuze je in het donorregister hebt gemaakt. 4 op de 5 Nederlanders heeft veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel af te staan. Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden. Korkti in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9:00. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 5:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070 4141 411. Buitenland. 070 4141 404. Economie. 070 4141 139. Sport. 070 4141 3020. Data en Graphics. 070 4141 401. Entertainment Royalty. 070 4141 200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond. Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad. Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek, omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
4: Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen. Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond.
5: En nu het economisch nieuws. Het aantal faillissementen is afgelopen maand opnieuw toegenomen. In september gingen 320 bedrijven failliet. Dat zijn er 44 meer dan een jaar eerder. De toename van 16% is de grootste stijging van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De faillissementsgraad ligt op 8,5 per 100.000 bedrijven, het hoogste niveau sinds juni vorig jaar. In de sector vervoer en opslag gingen relatief de meeste bedrijven failliet, terwijl de faillissementsgraad in de horeca juist daalde. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal kampen sinds zondag met een IT-incident. Een aantal systemen is uit voorzorg uitgeschakeld, waardoor de websites, apps en klantenservice tijdelijk niet beschikbaar zijn. Ook kunnen er geen online bestelde boodschappen worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Het bedrijf onderzoekt het incident en werkt aan het herstellen van de diensten. Maar het is nog niet duidelijk wanneer die weer beschikbaar zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
6: Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers.
7: Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
8: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland.
9: Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst hier en daar wat mist, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het droog met zonnige perioden. Al is er in het noorden iets meer bewolking en kan daar nog een lichte bui vallen. Vanmiddag blijft het droog met zon. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 16 graden in het zuiden en iets frisser in het noorden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Aan de noordwestkust later af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er in het uiterste westen wat regen vallen. Vannacht is het plaatselijk motregenerig bij temperaturen tussen de 7 en 15 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen, vooral in de middag. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
0: Talk Radio. Binnen 20
11: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie belangrijk. Maar bijna een derde praat daar nooit over. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting onder ruim 1000 Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Deze week is de week van het donorgesprek. Volgens de stichting is het belangrijk om van elkaar te weten hoe je over donatie denkt en welke keuze je in het donorregister hebt gemaakt. 4 op de 5 Nederlanders heeft veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel af te staan. Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 00:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
13: Korktie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9:00. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkiewicz licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkiewicz. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de 3 wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker.
14: Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en Graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond. Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
17: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
18: Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
19: Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen.
20: Saoedi-Arabië en Iran hebben gesproken over de recente escalatie in de regio. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan al-Saud, sprak met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi
1: over pogingen om de spanningen te verminderen. Iran zegt bereid te zijn de dialoog tussen Saoedi-Arabië en Jemen te bevorderen. Het was het eerste publieke contact tussen beide ministers sinds de Houthis hun aanvallen op Saoedi-Arabië hebben opgevoerd. De Houthis vielen de afgelopen week meerdere keren Saoedi-Arabië aan. Zaterdag troffen ze de luchthaven van Riyadh. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 gewond.
21: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Het is de grootste toename van de goederenexport dit jaar. Ook de invoer van goederen steeg in augustus met 2% op jaarbasis.
22: Albert Heijn, Ethos en Gan en Gal kampen sinds zondag met een IT-incident. De websites, apps en klantenservers van de ketens zijn daarom tijdelijk niet beschikbaar. Ook kunnen er geen online bestelde boodschappen worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk.
23: Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
24: Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers.
25: Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
26: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk wat mist, maar die trekt snel op. Daarna wordt het droog, met zonnige perioden. In het noorden wat meer bewolking en mogelijk een lichte bui. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 16 graden in het zuiden, in het noorden wat kouder. De wind waait matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan het daar later gaan regeren. Morgen blijft het bewolkt met af en toe motregen, in de middag meer regen. Het wordt dan rond de 18 graden.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 3/4 van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie belangrijk. Maar bijna een derde praat daar nooit over. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting onder ruim 1000 Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Deze week is de week van het donorgesprek. Volgens de stichting is het belangrijk om van elkaar te weten hoe je over donatie denkt en welke keuze je in het donorregister hebt gemaakt. 4 op de 5 Nederlanders heeft veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel af te staan.
3: Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 0:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.
0: Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten.
4: Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren twee auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De twee andere inzittenden van een van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.
5: Op het strand van Scheveningen is zondag een verdacht object aangespoeld. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan en vastgesteld dat het om een stalen bal gaat, geen zeemijn. Mogelijk is het een oude boei. Een deel van het strand werd uit voorzorg afgezet nadat het object in de middag was gevonden.
6: Correctie in hoofdlijn van Buitenland van maandag. EU-ministers bespreken visabeperkingen voor Russen. Maandag, Buitenland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de toenemende hybride aanvallen en chantage van Rusland in Europa. In dat licht wordt gedacht aan uitbreiding van visabeperkingen voor Russen, waaronder voor Russische diplomaten en ex-strijders. De situatie in het Midden-Oosten staat eveneens op de agenda. Doorlopende berichtgeving vanaf 9 uur. De generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt, presenteert een nieuwe overwinningsstrategie om een aanval van Rusland af te slaan. Sakeur Alexis Grinkevich licht het plan vanaf 13:10 toe op een veiligheidsconferentie in Warschau. Ook de Oekraïense president en defensieminister Jezilgus zijn er. Berichtgeving rond het gesprek met Grinkevich. Economie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de economie wint. Vorig jaar wonnen Joël Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt die prijs. Volgens de organisatie lieten de drie wetenschappers zien hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan duurzame economische groei. Berichtgeving in de loop van de dag. Data en graphics. Het CBS publiceert cijfers over het aantal bedrijven dat failliet is gegaan in september. Aansluitend bij berichtgeving verschijnt om 17:30 een graphic met het aantal faillissementen per maand in de feed Graphics Algemeen. Buzzy. Na aanleiding van het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen spreekt het ANP met de hoofdrolspelers. Onder andere Linda de Mol, Suzanne Visser, Lies Visgedijk, Tjitske Rijdinga, Teunie de Brouwer en Tommy van Lent keren in het 8e seizoen terug. Berichtgeving met interviews in de loop van de middag via de webfeed Buzzy. Tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Pulifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Lisa Osterman, Ruud Smulders en Sarah Janne. Ook wordt de Nederlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende maker. Berichtgeving over de winnaar in de loop van de avond via de webfeed Buzzy. Voor vragen aan de redactie. Binnenland Politiek Brussel. 070-4141-411. Buitenland. 070-4141-404. Economie. 070-4141-139. Sport. 070-4141-3020. Data en graphics. 070-4141-401. Entertainment Royalty. 070-4141-200. Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. www.amp.nl/start.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bass, legt haar functie neer. Ook treedt ze terug als medevoorzitter van de Sociaaldemocratische SPD. Bas wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken.
8: Ze schrijft dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bas is sinds mei dit jaar minister en sinds juni medevoorzitter van de SPD.
9: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
10: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
11: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
12: Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
13: Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen.
14: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Het is de grootste toename van de goederenexport dit jaar. Ook de invoer van goederen steeg in augustus met 2% op jaarbasis.
15: Albert Heijn, Ethos en Gan en Gal kampen sinds zondag met een IT-incident. De websites, apps en klantenservers van de ketens zijn daarom tijdelijk niet beschikbaar. Ook kunnen er geen online bestelde boodschappen worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk.
16: Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen.
1: Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
17: Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers.
18: Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
19: Het Internationaal Energieagentschap wil dat landen kijken of het nodig is om aanvullende dieselvoorraden vrij te geven. Directeur Fatih Birol heeft dat voorgesteld aan alle lidstaten, waaronder Nederland. Woensdag maakte het IEA bekend dat landen versneld vaten uit hun strategische oliereserves gaan vrijgeven die in maart waren beloofd. Daarbij spraken ze af prioriteit te geven aan diesel vanwege de schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Het IEA komt met de verzoeken in aanloop naar een vergadering komende donderdag.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de 2e keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als

0: in het noorden iets kouder. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen en kan het in het uiterste westen gaan regenen. Vannacht plaatselijk wat motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt met motregen en later regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Er zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan droogtemaatregelen. Het gaat om tijdelijke pompen, dijkinspecties, extra maairondes, herstel van scheuren en het opruimen van dode vissen. Hollandse Delta gaf zeker 1 miljoen euro uit aan technische maatregelen en extra personeel. De Stichtse Rijnlanden telde 660.000 euro en Rijn en IJssel ongeveer 300.000 euro. De meeste waterschappen kunnen nog geen exacte bedragen noemen, omdat een deel van de werkzaamheden nog doorloopt. Staatssecretaris Silvio Erkens vindt dat dierentuinen met verouderde vergunningen moeten gaan vernieuwen. Sommige dierentuinen voldoen niet aan huidige standaarden voor dierenwelzijn, omdat zij daar alleen bij een nieuwe vergunningaanvraag op worden getoetst. Vergunningen zijn voor onbepaalde tijd afgegeven, waardoor dierentuinen vernieuwing jarenlang kunnen uitstellen. Erkens wil hen hierop aanspreken, maar dat kan in het huidige stelsel nog niet. Tegelijkertijd hebben dierentuinen die wel willen vernieuwen last van verregaande administratie die vernieuwing in de weg zit. Ruim 3/4 van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie belangrijk. Maar bijna een derde praat daar nooit over. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting onder ruim 1000 Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Deze week is de week van het donorgesprek. Volgens de stichting is het belangrijk om van elkaar te weten hoe je over donatie denkt en welke keuze je in het donorregister hebt gemaakt. 4 op de 5 Nederlanders heeft veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel af te staan. Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 00:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 22:45 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bass, legt haar functie neer. Ook treedt ze terug als medevoorzitter van de Sociaaldemocratische SPD. Bass wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze schrijft dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bass is sinds mei dit jaar minister en sinds juni medevoorzitter van de SPD. Saudi-Arabië.

0: Je heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyad. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond. Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad. Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd na de aardbeving van vrijdag met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De kracht van de naschokken neemt af en de intervallen ertussen worden langer, meldt het Instituut voor Geowetenschappen van de Universiteit van Panama. Er zijn geen doden gemeld, maar tenminste 27 mensen raakten gewond. Bijna 900 huizen zijn beschadigd. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. President José Raúl Mulino bezocht de getroffen gebieden en riep op tot spoedige herstelwerkzaamheden aan wegen en bruggen. En nu het economisch nieuws. Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. De fabriek moet rekenkracht beschikbaar maken voor bedrijven, onderzoekers en publieke instellingen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van €7 miljard. De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Het is de grootste toename van de goederenexport dit jaar. Ook de invoer van goederen steeg in augustus met 2% op jaarbasis. Albert Heijn, Ethos en Gan en Gal kampen sinds zondag met een IT-incident. De websites, apps en klantenservers van de ketens zijn daarom tijdelijk niet beschikbaar. Ook kunnen er geen online bestelde boodschappen worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend voor een groot deel van het geplande datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte, schrijft het Financiële Dagblad. Nebius levert rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta. Het datacenter moet een capaciteit krijgen van 600 megawatt. Anne de Groot van ontwikkelaar Volt noemt de overeenkomst een belangrijke stap, maar de realisatie is nog geen zekerheid. Volt wil de helft van de capaciteit reserveren voor Nederlandse en Europese gebruikers. Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of aannames uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt brancheorganisatie FME na een peiling onder meer dan 100 ondernemingen. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwachten de komende 6 maanden problemen in de toeleveringsketen als de onrust aanhoudt. Ondernemers kampen met hogere energie- en transportkosten, opgelopen inkoopprijzen en vertragingen van leveringen. FME roept het kabinet op het bedrijfsleven te helpen. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland niet hoger mogen zijn dan in omringende landen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de 2e keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst hier en daar wat mist, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het droog, met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking en mogelijk een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog met zon. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden wat frisser. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en in de loop van de avond kan het daar wat gaan regenen. Er zijn op dit moment geen waarschuwingen van kracht. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of motregen en wordt het rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het ANP heeft een rondgang gemaakt langs de 21 waterschappen in Nederland. Daaruit blijkt dat de waterschappen afgelopen zomer miljoenen euro's hebben uitgegeven aan droogtemaatregelen. Het gaat onder meer om tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maairondes, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. Waterschap Hollandse Delta heeft zeker 1 miljoen euro uitgegeven. De Stichtse Rijnlanden 660.000 euro. Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit, waardoor waterschappen allerlei maatregelen moesten nemen om dijken en natuur te beschermen. Staatssecretaris Silvio Erkens vindt dat dierentuinen met verouderde vergunningen moeten gaan vernieuwen. Sommige dierentuinen voldoen niet aan huidige standaarden voor dierenwelzijn, omdat zij daar alleen bij een nieuwe vergunningaanvraag op worden getoetst. Vergunningen zijn voor onbepaalde tijd afgegeven, waardoor dierentuinen vernieuwing jarenlang kunnen uitstellen. Erkens wil hen hierop aanspreken, maar dat kan in het huidige stelsel nog niet. Tegelijkertijd hebben dierentuinen die wel willen vernieuwen last van verregaande administratie die vernieuwing in de weg zit. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie belangrijk. Maar bijna een derde praat daar nooit over. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting onder ruim 1000 Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Deze week is de week van het donorgesprek. Volgens de stichting is het belangrijk om van elkaar te weten hoe je over donatie denkt en welke keuze je in het donorregister hebt gemaakt. 4 op de 5 Nederlanders heeft veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel af te staan. Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 00:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 22:45 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden. De 2 andere inzittenden van 1 van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: Europees buitenlandschef Kaya Kallas zegt dat de EU-sancties tegen Rusland veel beter zouden werken als de Verenigde Staten dezelfde lijn volgen. Ze riep de VS maandag op om sancties tegen Rusland in te stellen. Volgens Kallas helpt de Amerikaanse deal met Rusland over dieselleveringen niet om de druk op Moskou te vergroten. Ze benadrukte dat alleen druk op Rusland werkt en dat Rusland deze oorlog is begonnen. Kallas verwelkomt het energiebestand, maar zegt dat nog niet is gezien dat Rusland zich eraan houdt. Volgens president Trump is afgesproken dat Rusland en Oekraïne elkaars raffinaderijen niet meer bestoken. Rusland heeft die afspraak volgens Oekraïne al geschonden.
6: De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bass, legt haar functie neer. Ook treedt ze terug als medevoorzitter van de Sociaaldemocratische SPD. Bass wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze schrijft dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bass is sinds mei dit jaar minister en sinds juni medevoorzitter van de SPD.
7: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
8: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
9: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
10: Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
11: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds zondag last van een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem in het netwerk. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd.
12: Belgische vakbonden staken maandag tot 10 uur 's avonds tegen bezuinigingen van de Vlaamse regering. Op het Belgische spoor rijden minder treinen en ook bussen, trams en metro's worden geraakt. Spoormaatschappij NMBS adviseert reizigers vlak voor vertrek de reisplanner te checken. De NS waarschuwt dat de staking ook gevolgen kan hebben voor Nederlandse treinreizigers die van, via of naar België reizen.
4: Bij de Vlaamse omroep VRT zijn de journaals ingekort en is op de radio alleen muziek te horen.
13: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten.
14: Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. De fabriek moet rekenkracht beschikbaar maken voor bedrijven, onderzoekers en publieke instellingen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro.
15: De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Het is de grootste toename van de goederenexport dit jaar. Ook de invoer van goederen steeg in augustus met 2% op jaarbasis. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de Marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internazionale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst hier en daar wat mist, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het droog met zonnige perioden. Al is er in het noorden wat meer bewolking en kan er een enkele lichte bui vallen. Vanmiddag blijft het droog met zon. Het wordt 16 graden in het zuiden, in het noorden iets koeler. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er in het westen wat regen vallen. Vannacht plaatselijk wat motregen bij 7 tot 15 graden. Morgen bewolkt met af en toe motregen en later regen tot 18 graden. De wind wordt dan vrij krachtig, aan de kust af en toe krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt dat dierentuinen met verouderde vergunningen die moeten gaan vernieuwen. Sommige dierentuinen voldoen niet aan huidige standaarden voor dierenwelzijn, omdat zij daar alleen op worden getoetst bij een nieuwe vergunningaanvraag. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven, kunnen dierentuinen dit jarenlang uitstellen. Erkens wil dierentuinen hierop aanspreken en gaat de plannen verder uitwerken met de sector. De dierenbescherming reageert blij en wil dat dierentuinen zich vooral richten op het in stand houden van soorten en onderzoek.
17: De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan droogtemaatregelen. Het gaat onder meer om tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaierondes en het opruimen van dode vissen. Waterschap Hollandse Delta gaf zeker 1 miljoen euro uit. De Stichtse Rijnlanden 660.000 euro. Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. In delen van het zuiden en oosten geldt nog steeds een onttrekkingsverbod. En vanuit Utrecht wordt nog altijd 6.000 liter water per seconde aangevoerd naar het westen. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie belangrijk. Maar bijna een derde praat daar nooit over. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting onder ruim 1000 Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Deze week is de week van het donorgesprek. Volgens de stichting is het belangrijk om van elkaar te weten hoe je over donatie denkt en welke keuze je in het donorregister hebt gemaakt. 4 op de 5 Nederlanders heeft veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel af te staan.
18: Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. In Vlaardingen heeft zondagavond rond 00:00 een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak aan de Westhavenkade. Door de explosie is de gevel beschadigd en een ruit gebarsten. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Omroep Rijnmond berichtte afgelopen zomer over een kappersoorlog in Vlaardingen, waarbij de burgemeester in augustus een kapperszaak aan het Liesveld langer dichthield na meerdere geweldsincidenten. Op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond bij een ernstig verkeersongeluk 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 s'avonds. Er waren 2 auto's bij betrokken. De bestuurders van beide voertuigen zijn overleden.
19: De twee andere inzittenden van een van de auto's zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas is ook medevoorzitter van de sociaal-democratische SPD en stopt ook met die functie. Ze zegt dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bas kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege pensioenhervormingen en uitspraken over culturele diversiteit die migranten met zich meebrengen.
21: Europees buitenlandschef Kaja Kallas zegt dat de EU-sancties tegen Rusland veel beter zouden werken als de Verenigde Staten dezelfde lijn volgen. Ze riep de VS maandag op om sancties tegen Rusland in te stellen. Volgens Kallas helpt de Amerikaanse deal met Rusland over dieselleveringen niet om de druk op Moskou te vergroten. Ze benadrukte dat alleen druk op Rusland werkt en dat Rusland deze oorlog is begonnen. Kallas verwelkomt het energiebestand, maar zegt dat nog niet is gezien dat Rusland zich eraan houdt. Volgens president Trump is afgesproken dat Rusland en Oekraïne elkaars raffinaderijen niet meer bestoken. Rusland heeft die afspraak volgens Oekraïne al geschonden.
22: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyad. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
23: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
24: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
25: Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten.
0: Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds zondag last van een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem in het netwerk. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd.
5: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten.
6: Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. De fabriek moet rekenkracht beschikbaar maken voor bedrijven, onderzoekers en publieke instellingen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro.
7: De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Het is de grootste toename van de goederenexport dit jaar. Ook de invoer van goederen steeg in augustus met 2% op jaarbasis.
8: Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. en scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk wat mist, maar die trekt snel op. Daarna wordt het droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking en mogelijk een lichte bui. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 16 graden in het zuiden. In het noorden enkele graden koeler. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, met daar later wat regen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe motregen en regen. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen over de IJssel varen tussen Arnhem en Zutphen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de waterstand is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen vanuit Duitsland moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 300 kilometer. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat opnieuw maatregelen nodig zijn, want de droogteperiode is nog niet voorbij. Nederland staat open voor visa-restricties van de Europese Unie tegen Russen. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenland bij aankomst in Luxemburg. Hij hoopt dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag echt een stap kunnen zetten. Er wordt gesproken over restricties voor Russische diplomaten, voormalige soldaten en burgers. De roep om visa-restricties is toegenomen na de mislukte drone-aanval van augustus op het vliegveld van Leipzig, waarbij een van de 2 verdachten met een toeristenvisum de EU was binnengekomen. De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan droogtemaatregelen. Het gaat onder meer om tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaierondes en het opruimen van dode vissen. Waterschap Hollandse Delta gaf zeker 1 miljoen euro uit. De Stichtse Rijnlanden 660.000 euro. Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. In delen van het zuiden en oosten geldt nog steeds een onttrekkingsverbod. En vanuit Utrecht wordt nog altijd 6.000 liter water per seconde aangevoerd naar het westen.
11: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt dat dierentuinen met verouderde vergunningen die moeten gaan vernieuwen. Sommige dierentuinen voldoen niet aan huidige standaarden voor dierenwelzijn, omdat zij daar alleen op worden getoetst bij een nieuwe vergunningaanvraag. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven, kunnen dierentuinen dit jarenlang uitstellen. Erkens wil dierentuinen hierop aanspreken en gaat de plannen verder uitwerken met de sector. De dierenbescherming reageert blij en wil dat dierentuinen zich vooral richten op het instand houden van soorten en onderzoek. Ruim 3/4 van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie belangrijk. Maar bijna 1/3 praat daar nooit over.
12: Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting onder ruim 1000 Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Deze week is de week van het donorgesprek. Volgens de stichting is het belangrijk om van elkaar te weten hoe je over donatie denkt en welke keuze je in het donorregister hebt gemaakt. 4 op de 5 Nederlanders heeft veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel af te staan.
13: Een 26-jarige Belg, die als tiener een talentvolle voetballer was, speelde een sturende rol bij de dodelijke aanslag in Overasselt op 1 september. Joas N. ronselde onder de schuilnaam Risico aanslagplegers via chatberichten, schrijft de politie in het strafdossier. Bij de aanslag, waarbij ongeveer 30 gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. De Belg kreeg in juni nog 4 jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas is ook medevoorzitter van de Sociaal-Democratische SPD en stopt ook met die functie. Ze zegt dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bas kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege pensioenhervormingen en uitspraken over culturele diversiteit die migranten met zich meebrengen.
16: Europees buitenlandschef Kaja Kallas zegt dat de EU-sancties tegen Rusland veel beter zouden werken als de Verenigde Staten dezelfde lijn volgen. Ze riep de VS maandag op om sancties tegen Rusland in te stellen. Volgens Kallas helpt de Amerikaanse deal met Rusland over dieselleveringen niet om de druk op Moskou te vergroten. Ze benadrukte dat alleen druk op Rusland werkt en dat Rusland deze oorlog is begonnen. Kallas verwelkomt het energiebestand, maar zegt dat nog niet is gezien dat Rusland zich eraan houdt. Volgens president Trump is afgesproken dat Rusland en Oekraïne elkaars raffinaderijen niet meer bestoken. Rusland heeft die afspraak volgens Oekraïne al geschonden.
17: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
18: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
19: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
28: Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden dat omstreden tv-spotjes met president Donald Trump nog langer worden uitgezonden. De reclames waren betaald met belastinggeld en sinds eind september te zien in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand.
1: Rechter Jennifer Roshan deed uitspraak in een zaak van burgerrechtenbeweging Common Cause. Volgens CNN gaf de regering Trump $19 miljoen aan belastinggeld uit aan de spotjes waarin Trump veelvuldig te zien was. Het Witte Huis noemde de spotjes publieke voorlichtingscampagnes. Maar zowel democraten als republikeinen uiten kritiek omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de Verenigde Staten verboden is.
20: En nu het economisch nieuws. Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van €7 miljard. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
21: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten.
22: Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal hebben sinds zondag last van een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem in het netwerk. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd.
23: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten.
24: De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Het is de grootste toename van de goederenexport dit jaar. Ook de invoer van goederen steeg in augustus met 2% op jaarbasis.
25: Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter kan helpen. Bij bestaanszekerheid moet niet alleen naar financiële problemen worden gekeken, maar ook naar sociale en gezondheidsaspecten. Het planbureau pleit voor een buurtverbinder in elke wijk met bestaansonzekerheid. Die moet structureel aanwezig zijn en mensen snel aan de juiste ondersteuning helpen. Ook moeten ambtenaren geregeld met de doelgroep processen doorlopen. Zo wordt regelmatig contact tussen inwoners en ambtenaren in alle lagen van de overheid normaal.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Hawi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe

0: Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst hier en daar wat mist, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het droog, met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking en mogelijk een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog met zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 16 graden in het zuiden. In het noorden een paar graden koeler. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Later aan de noordwestkust iets krachtiger. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er in het uiterste westen wat regen vallen. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen en regen. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen roept zijn EU-collega's maandag op het internationaal strafhof onverkort te steunen. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele ICC. Nederland vraagt de Europese Commissie opnieuw de EU-blokkeringsverordening klaar te zetten om de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen te gaan. Berendsen wil ook naar nieuwe mogelijkheden kijken om het hof te beschermen. Nederland is gastland van het ICC, maar heeft volgens de minister veel andere verdragspartijen nodig om het hof voldoende te kunnen beschermen. Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de stand van de rivier is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen vanuit Duitsland moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 300 kilometer. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de komende tijd opnieuw maatregelen nodig zijn, omdat de droogteperiode nog niet voorbij is. Spoorbedrijven beginnen maandag de campagne Levens tot Stilstand, om zelfdoding op het spoor te voorkomen. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Volgens de bedrijven raakt een zelfdoding gemiddeld ongeveer 135 mensen, waaronder nabestaanden en spoormedewerkers. De campagne bestaat uit een film en persoonlijke verhalen waarin onder andere machinisten, hoofdconducteurs, incidentenbestrijders en nabestaanden aan het woord komen. Nederland staat open voor visa-restricties van de Europese Unie tegen Russen. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenland bij aankomst in Luxemburg. Hij hoopt dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag echt een stap kunnen zetten. Er wordt gesproken over restricties voor Russische diplomaten, voormalige soldaten en burgers. De roep om visa-restricties is toegenomen na de mislukte drone-aanval van augustus op het vliegveld van Leipzig, waarbij een van de twee verdachten met een toeristenvisum de

0: EU was binnengekomen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt dat dierentuinen met verouderde vergunningen die moeten gaan vernieuwen. Sommige dierentuinen voldoen niet aan huidige standaarden voor dierenwelzijn, omdat zij daar alleen op worden getoetst bij een nieuwe vergunningaanvraag. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven, kunnen dierentuinen dit jarenlang uitstellen. Erkens wil dierentuinen hierop aanspreken en gaat de plannen verder uitwerken met de sector. De dierenbescherming reageert blij en wil dat dierentuinen zich vooral richten op het in stand houden van soorten en onderzoek. De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan droogtemaatregelen. Het gaat onder meer om tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaierondes en het opruimen van dode vissen. Waterschap Hollandse Delta gaf zeker 1 miljoen euro uit. De Stichtse Rijnlanden 660.000 euro. Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. In delen van het zuiden en oosten geldt nog steeds een onttrekkingsverbod. En vanuit Utrecht wordt nog altijd 6.000 liter water per seconde aangevoerd naar het westen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De oudste overdekte markt van Parijs, de Marché des Enfants Rouges, is volledig verwoest door een brand. Het vuur woedde in de nacht van zondag op maandag. De burgemeester van het centrum van Parijs zegt dat de brand onder controle is. De markt is niet meer te redden. De metalen constructie is van binnen gedeeltelijk ingestort. De markt werd in de 17e eeuw geopend. In 1982 werd de markt tot historisch monument verklaard. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas is ook medevoorzitter van de Sociaal-Democratische SPD en stopt ook met die functie. Ze zegt dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bas kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege pensioenhervormingen en uitspraken over culturele diversiteit die migranten met zich meebrengen. Europees buitenlandschef Kaya Kallas zegt dat de EU-sancties tegen Rusland veel beter zouden werken als de Verenigde Staten dezelfde lijn volgen. Ze riep de VS maandag op om sancties tegen Rusland in te stellen. Volgens Kallas helpt de Amerikaanse deal met Rusland over dieselleveringen niet om de druk op Moskou te vergroten. Ze benadrukte dat alleen druk op Rusland werkt en dat Rusland deze oorlog is begonnen. Kallas verwelkomt het energiebestand, maar zegt dat nog niet is gezien dat Rusland zich eraan houdt. Volgens president Trump is afgesproken dat Rusland en Oekraïne elkaars raffinaderijen niet meer bestoken. Rusland heeft die afspraak volgens Oekraïne al geschonden. Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond. Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
2: En nu het economisch nieuws. Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten. Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal hebben sinds zondag last van een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem in het netwerk. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Het is de grootste toename van de goederenexport dit jaar. Ook de invoer van goederen steeg in augustus met 2% op jaarbasis.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen. In 2 uur 1 minuut en 9 seconden. De vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden. De vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk wat mist, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het droog met sommige perioden. Al is er in het noorden wat meer bewolking en kan daar nog een lichte bui vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog met zon. Het wordt zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden iets frisser. De wind waait matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en in de loop van de avond valt er in het uiterste westen wat regen. De wind blijft matig, aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht plaatselijk wat motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen wordt het een bewolkte dag met af en toe motregen en regen. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de waterstand is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen vanuit Duitsland moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 300 kilometer. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat opnieuw maatregelen nodig zijn, want de droogteperiode is nog niet voorbij. Spoorbedrijven starten maandag de campagne Levens tot Stilstand, om zelfdoding op het spoor te voorkomen. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt gemiddeld ongeveer 135 mensen, waaronder nabestaanden en spoormedewerkers, zoals machinisten en hoofdconducteurs. De campagne bestaat uit een film, persoonlijke verhalen en informatie over hulp. Buitenlandminister Tom Berendsen roept zijn EU-collega's maandag op het internationaal strafhof onverkort te steunen. De Verenigde Staten kondigde vrijdag sancties aan tegen het hele ICC. Nederland vraagt de Europese Commissie opnieuw de EU-blokkeringsverordening klaar te zetten om de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen te gaan. Berendsen wil ook naar nieuwe mogelijkheden kijken om het hof te beschermen. Nederland is gastland van het ICC, maar heeft volgens de minister veel andere verdragspartijen nodig om het hof voldoende te kunnen beschermen.
5: Nederland staat open voor visa-restricties van de Europese Unie tegen Russen. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenland bij aankomst in Luxemburg. Hij hoopt dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag echt een stap kunnen zetten. Er wordt gesproken over restricties voor Russische diplomaten, voormalige soldaten en burgers. De roep om visa-restricties is toegenomen na de mislukte drone-aanval van augustus op het vliegveld van Leipzig, waarbij een van de twee verdachten met een toeristenvisum de EU was binnengekomen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt dat dierentuinen met verouderde vergunningen die moeten gaan vernieuwen. Sommige dierentuinen voldoen niet aan huidige standaarden voor dierenwelzijn, omdat zij daar alleen op worden getoetst bij een nieuwe vergunningaanvraag. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven, kunnen dierentuinen dit jarenlang uitstellen. Erkens wil dierentuinen hierop aanspreken en gaat de plannen verder uitwerken met de sector. De dierenbescherming reageert blij en wil dat dierentuinen zich vooral richten op het in stand houden van soorten en onderzoek.
6: De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan droogtemaatregelen. Het gaat onder meer om tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaierondes en het opruimen van dode vissen. Waterschap Hollandse Delta gaf zeker 1 miljoen euro uit. De Stichtse Rijnlanden 660.000 euro. Nederland had te maken met een van de droogste zomers ooit. In delen van het zuiden en oosten geldt nog steeds een onttrekkingsverbod. En vanuit Utrecht wordt nog altijd 6.000 liter water per seconde aangevoerd naar het westen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De oudste overdekte markt van Parijs, de Marché des Enfants Rouges, is volledig verwoest door een brand. Het vuur woedde in de nacht van zondag op maandag. De burgemeester van het centrum van Parijs zegt dat de brand onder controle is. De markt is niet meer te redden. De metalen constructie is van binnen gedeeltelijk ingestort. De markt werd in de 17e eeuw geopend. In 1982 werd de markt tot historisch monument verklaard. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas is ook medevoorzitter van de Sociaal-Democratische SPD en stopt ook met die functie. Ze zegt dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bas kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege pensioenhervormingen en uitspraken over culturele diversiteit die migranten met zich meebrengen.
5: Europees buitenlandschef Kaya Kallas zegt dat de EU-sancties tegen Rusland veel beter zouden werken als de Verenigde Staten dezelfde lijn volgen. Ze riep de VS maandag op om sancties tegen Rusland in te stellen. Volgens Kallas helpt de Amerikaanse deal met Rusland over dieselleveringen niet om de druk op Moskou te vergroten. Ze benadrukte dat alleen druk op Rusland werkt en dat Rusland deze oorlog is begonnen. Kallas verwelkomt het energiebestand, maar zegt dat nog niet is gezien dat Rusland zich eraan houdt. Volgens president Trump is afgesproken dat Rusland en Oekraïne elkaars raffinaderijen niet meer bestoken. Rusland heeft die afspraak volgens Oekraïne al geschonden.
8: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij twee Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
9: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
10: Zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor aanhoudende aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit roept Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op voorzichtig te zijn bij vluchten naar of boven Saoedi-Arabië. De Britse ambassade raadt Britse burgers af te reizen naar Jeddah, Dammam en alle luchthavens in het Koninkrijk, behalve Medina. De Amerikaanse ambassade in Riyadh vraagt overheidsmedewerkers uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van grote luchthavens. Lufthansa heeft zijn vluchten naar Riyadh opgeschort en ook KLM vliegt momenteel niet naar de Saoedische hoofdstad.
11: En nu het economisch nieuws. Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
12: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten.
13: Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal hebben sinds zondag last van een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem in het netwerk. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd.
14: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten.
15: De Nederlandse goederenexport is in augustus met bijna 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. Het is de grootste toename van de goederenexport dit jaar. Ook de invoer van goederen steeg in augustus met 2% op jaarbasis.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de 5e snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de 2e keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de 4e tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de 2e keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst wat plaatselijke mist, maar die trekt snel weg. Daarna wordt het droog met zonnige perioden. In het noorden iets meer bewolking en eventueel een lichte bui. Vanmiddag ook zon en droog weer. De temperatuur loopt op tot 16 graden in het zuiden, iets frisser in het noorden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Later aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, met mogelijk wat regen in het uiterste westen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe motregen en later regen. Het wordt zo'n 18 graden.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Kallandbrug bij Rozenburg is in beide richtingen dicht door een technische storing. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een oplossing. De Kallandbrug verbindt het Botlekgebied met de Europoort. Autoverkeer wordt omgeleid via de Thomassentunnel. Fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen kunnen via de Rozenburgse sluis rijden. Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de waterstand is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen vanuit Duitsland moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 300 kilometer.
18: Rijkswaterstaat sluit niet uit dat opnieuw maatregelen nodig zijn, want de droogteperiode is nog niet voorbij.
19: Spoorbedrijven starten maandag de campagne Levens tot Stilstand, om zelfdoding op het spoor te voorkomen. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt gemiddeld ongeveer 135 mensen, waaronder nabestaanden en spoormedewerkers, zoals machinisten en hoofdconducteurs. De campagne bestaat uit een film, persoonlijke verhalen en informatie over hulp.
20: Buitenlandminister Tom Berendsen roept zijn EU-collega's maandag op het internationaal strafhof onverkort te steunen. De Verenigde Staten kondigde vrijdag sancties aan tegen het hele ICC. Nederland vraagt de Europese Commissie opnieuw de EU-blokkeringsverordening klaar te zetten om de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen te gaan. Berendsen wil ook naar nieuwe mogelijkheden kijken om het hof te beschermen. Nederland is gastland van het ICC, maar heeft volgens de minister veel andere verdragspartijen nodig om het hof voldoende te kunnen beschermen.
21: Nederland staat open voor visa-restricties van de Europese Unie tegen Russen. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenland bij aankomst in Luxemburg. Hij hoopt dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag echt een stap kunnen zetten. Er wordt gesproken over restricties voor Russische diplomaten, voormalige soldaten en burgers. De roep om visa-restricties is toegenomen na de mislukte drone-aanval van augustus op het vliegveld van Leipzig, waarbij een van de twee verdachten met een toeristenvisum de EU was binnengekomen.
22: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt dat dierentuinen met verouderde vergunningen die moeten gaan vernieuwen. Sommige dierentuinen voldoen niet aan huidige standaarden voor dierenwelzijn, omdat zij daar alleen op worden getoetst bij een nieuwe vergunningaanvraag. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven, kunnen dierentuinen dit jarenlang uitstellen. Erkens wil dierentuinen hierop aanspreken en gaat de plannen verder uitwerken met de sector. De dierenbescherming reageert blij en wil dat dierentuinen zich vooral richten op het in stand houden van soorten en onderzoek.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Human Rights Watch waarschuwt voor verregaande internetbeperkingen die Turkije recent heeft opgelegd aan media en organisaties. De mensenrechtenorganisatie spreekt van belemmering van de vrijheid van meningsuiting en roept de Turkse autoriteiten op de censuur te staken. Het grote onafhankelijke nieuwsmedium T24 is sinds deze maand niet meer bereikbaar voor Turken. Een journalist van T24 zegt tegen persbureau Reuters dat de censuur samenhangt met LHBTI-berichtgeving, die volgens de autoriteiten neerkomt op LHBTI-propaganda. Ook organisaties als persvrijheidsorganisatie IFÖD en de Turkse tak van Amnesty zijn niet langer bereikbaar. Turkije grondt veel censuurbesluiten op wetgeving rond nationale veiligheid.
25: De oudste overdekte markt van Parijs, de Marché des Enfants Rouges, is volledig verwoest door een brand. Het vuur woedde in de nacht van zondag op maandag. De burgemeester van het centrum van Parijs zegt dat de brand onder controle is. De markt is niet meer te redden. De metalen constructie is van binnen gedeeltelijk ingestort. De markt werd in de 17e eeuw geopend. In 1982 werd de markt tot historisch monument verklaard.
26: De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas is ook medevoorzitter van de sociaal-democratische SPD en stopt ook met die functie. Ze zegt dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bas kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege pensioenhervormingen en uitspraken over culturele diversiteit die migranten met zich meebrengen.
27: Europees buitenlandschef Kaya Kallas zegt dat de EU-sancties tegen Rusland veel beter zouden werken als de Verenigde Staten dezelfde lijn volgen. Ze riep de VS maandag op om sancties tegen Rusland in te stellen. Volgens Kallas helpt de Amerikaanse deal met Rusland over dieselleveringen niet om de druk op Moskou te vergroten. Ze benadrukte dat alleen druk op Rusland werkt en dat Rusland deze oorlog is begonnen. Kallas verwelkomt het energiebestand, maar zegt dat nog niet is gezien dat Rusland zich eraan houdt. Volgens president Trump is afgesproken dat Rusland en Oekraïne elkaars raffinaderijen niet meer bestoken. Rusland heeft die afspraak volgens Oekraïne al geschonden.
0: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
1: Noord-Korea heeft maandagochtend meerdere ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raketten vanuit de regio Pyongyang zijn gelanceerd en meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. De spanningen tussen beide landen nemen de laatste tijd weer toe. Vorige week woonde de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de eerste testlancering van een hypersonische raket bij. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
2: En nu het economisch nieuws. Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er jaarlijks maximaal 350.000 hybride auto's vanuit China naar de Europese Unie mogen worden geïmporteerd. De deal geldt voor 4 jaar en staat een jaarlijkse groei van maximaal 6% toe. Daarnaast schrappen de Chinezen vanaf 1 januari bepaalde tarieven voor Europese producten. Dat geldt voor 4 jaar. Dit levert de EU ongeveer 4 miljard euro op. Eurocommissaris Maro Šefčovič en de Chinese minister van Handel Wang Wentao sloten de overeenkomst vrijdag. De gevolgen kunnen mogelijk al in december merkbaar zijn.
5: Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen.
6: Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
7: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten.
8: Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal hebben sinds zondag last van een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem in het netwerk. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd.
9: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag.
3: Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. De Keniaan Amos Kipruto heeft de marathon van Chicago gewonnen in 2 uur 1 minuut en 9 seconden, de vijfde snelste tijd ooit gelopen. Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Havi Feza voor de tweede keer op rij in 2 uur 13 minuten en 33 seconden, de vierde tijd ooit. De marathon van Chicago staat bekend om het snelle parcours, waar Sifan Hassan vorig jaar het Nederlandse record liep. Komend jaar wordt de lijst van 7 prestigieuze major marathons uitgebreid met de marathon van Kaapstad, de eerste op het Afrikaanse continent. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden in het zuiden. In het noorden een paar graden koeler. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Aan de noordwestkust later af en toe vrij krachtig. Vanavond trekt vanuit het westen bewolking op en kan het in het uiterste westen een beetje gaan regenen. Vannacht is er hier en daar wat motregen. Morgen wordt het grijs en regenachtig met af en toe regen, vooral 's middags. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De waterschappen zeggen dat de droogte van afgelopen zomer heeft aangetoond dat het vasthouden van water in natte periodes cruciaal is. Meerdere waterbeheerders stellen dat de grenzen zijn bereikt van maatregelen die ze tijdens droogte kunnen nemen. Waterschap Brabantse Delta zegt dat droogtebestendigheid niet alleen draait om handelen tijdens droogte, maar juist om het vasthouden van water en aanvullen van grondwater in natte periodes. Wetterschip Friesland hield dit voorjaar regenwater vast in sloten en profiteerde daar later in de zomer van. Waterschap Scheldestromen sorteert nu al voor op de zomer van 2027 door water meer en langer vast te houden.
12: De Kallandbrug bij Rozenburg is in beide richtingen dicht door een technische storing. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een oplossing. De Kallandbrug verbindt het Botlekgebied met de Europoort. Autoverkeer wordt omgeleid via de Thomassentunnel. Fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen kunnen via de Rozenburgse sluis rijden.
13: Spoorbedrijven starten maandag de campagne Levens tot Stilstand om zelfdoding op het spoor te voorkomen. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt gemiddeld ongeveer 135 mensen, waaronder nabestaanden en spoormedewerkers, zoals machinisten en hoofdconducteurs. De campagne bestaat uit een film, persoonlijke verhalen en informatie over hulp.
14: Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de waterstand is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen vanuit Duitsland moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 300 kilometer. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat opnieuw maatregelen nodig zijn, want de droogteperiode is nog niet voorbij.
15: Buitenlandminister Tom Berendsen roept zijn EU-collega's maandag op het internationaal strafhof onverkort te steunen. De Verenigde Staten kondigde vrijdag sancties aan tegen het hele ICC. Nederland vraagt de Europese Commissie opnieuw de EU-blokkeringsverordening klaar te zetten om de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen te gaan. Berendsen wil ook naar nieuwe mogelijkheden kijken om het hof te beschermen. Nederland is gastland van het ICC, maar heeft volgens de minister veel andere verdragspartijen nodig om het hof voldoende te kunnen beschermen.
16: Nederland staat open voor visa-restricties van de Europese Unie tegen Russen. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenland bij aankomst in Luxemburg. Hij hoopt dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag echt een stap kunnen zetten. Er wordt gesproken over restricties voor Russische diplomaten, voormalige soldaten en burgers. De roep om visa-restricties is toegenomen na de mislukte drone-aanval van augustus op het vliegveld van Leipzig, waarbij een van de twee verdachten met een toeristenvisum de EU was binnengekomen.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Europa legt de grootste uitbreiding ooit van sancties op tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken stemden maandag formeel in met de sanctielijst. Het gaat om 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen.
28: Human Rights Watch waarschuwt voor verregaande internetbeperkingen die Turkije recent heeft opgelegd aan media en organisaties. De mensenrechtenorganisatie spreekt van belemmering van de vrijheid van meningsuiting en roept de Turkse autoriteiten op de censuur te staken. Het grote onafhankelijke nieuwsmedium T24 is sinds deze maand niet meer bereikbaar voor Turken.
19: Een journalist van T24 zegt tegen persbureau Reuters dat de censuur samenhangt met LHBTI-berichtgeving, die volgens de autoriteiten neerkomt op LHBTI-propaganda. Ook organisaties als persvrijheidsorganisatie IFED en de Turkse tak van Amnesty zijn niet langer bereikbaar. Turkije grondt veel censuurbesluiten op wetgeving rond nationale veiligheid.
20: De oudste overdekte markt van Parijs, de Marché des Enfants Rouges, is volledig verwoest door een brand. Het vuur woedde in de nacht van zondag op maandag. De burgemeester van het centrum van Parijs zegt dat de brand onder controle is. De markt is niet meer te redden. De metalen constructie is van binnen gedeeltelijk ingestort. De markt werd in de 17e eeuw geopend. In 1982 werd de markt tot historisch monument verklaard.
21: De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas is ook medevoorzitter van de Sociaal-Democratische SPD en stopt ook met die functie. Ze zegt dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Bas kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege pensioenhervormingen en uitspraken over culturele diversiteit die migranten met zich meebrengen.
22: Europees buitenlandschef Kaya Kallas zegt dat de EU-sancties tegen Rusland veel beter zouden werken als de Verenigde Staten dezelfde lijn volgen. Ze riep de VS maandag op om sancties tegen Rusland in te stellen. Volgens Kallas helpt de Amerikaanse deal met Rusland over dieselleveringen niet om de druk op Moskou te vergroten. Ze benadrukte dat alleen druk op Rusland werkt en dat Rusland deze oorlog is begonnen. Kallas verwelkomt het energiebestand, maar zegt dat nog niet is gezien dat Rusland zich eraan houdt. Volgens president Trump is afgesproken dat Rusland en Oekraïne elkaars raffinaderijen niet meer bestoken. Rusland heeft die afspraak volgens Oekraïne al geschonden.
23: Saoedi-Arabië heeft een raket neergeschoten die door de Houthis vanuit Jemen was afgevuurd op Khamis Mushait. Dat is een stad in het zuiden van Saoedi-Arabië met een belangrijke militaire basis. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat de ballistische raket is onderschept en vernietigd. De coalitie steunt de regeringstroepen in Jemen in hun strijd tegen de pro-Iraanse Houthis. Afgelopen weekend vielen 14 doden bij 2 Houthi-aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh. Daarbij raakten ook meer dan 300 mensen gewond.
24: En nu het economisch nieuws. Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er jaarlijks maximaal 350.000 hybride auto's vanuit China naar de Europese Unie mogen worden geïmporteerd. De deal geldt voor 4 jaar en staat een jaarlijkse groei van maximaal 6% toe. Daarnaast schrappen de Chinezen vanaf 1 januari bepaalde tarieven voor Europese producten. Dat geldt voor 4 jaar. Dit levert de EU ongeveer 4 miljard euro op. Eurocommissaris Maro Sefcovic en de Chinese minister van Handel Wang Wentao sloten de overeenkomst vrijdag. De gevolgen kunnen mogelijk al in december merkbaar zijn.
25: Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen.
26: Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
27: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn,
0: Ethos en Gal en Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf

0: Sites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het droog met zonnige perioden en een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt 16 graden in het zuiden, in het noorden iets koeler. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan het daar aan het eind van de avond wat gaan regenen. Vannacht valt er hier en daar wat motregen. Het wordt tussen de 7 en 15 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen en regen. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige zuidwestenwind, later krachtig aan de noordkust.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een frontale botsing op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Arnhem

0: en een 48-jarige man uit Zetten. Beide slachtoffers waren bestuurder van een auto. Twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De waterschappen zeggen dat de droogte van afgelopen zomer heeft aangetoond dat het vasthouden van water in natte periodes cruciaal is. Meerdere waterbeheerders stellen dat de grenzen zijn bereikt van maatregelen die ze tijdens droogte kunnen nemen. Waterschap Brabantse Delta zegt dat droogtebestendigheid niet alleen draait om handelen tijdens droogte, maar juist om het vasthouden van water en aanvullen van grondwater in natte periodes. Wetterschip Friesland hield dit voorjaar regenwater vast in sloten en profiteerde daar later in de zomer van. Waterschap Scheldestromen sorteert nu al voor op de zomer van 2027 door water meer en langer vast te houden. De Kallandbrug bij Rozenburg is in beide richtingen dicht door een technische storing. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een oplossing. De Kallandbrug verbindt het Botlekgebied met de Europoort. Autoverkeer wordt omgeleid via de Thomassentunnel. Fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen kunnen via de Rozenburgse sluis rijden. Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de waterstand is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen vanuit Duitsland moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 300 kilometer. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat opnieuw maatregelen nodig zijn, want de droogteperiode is nog niet voorbij. Spoorbedrijven starten maandag de campagne Levens tot Stilstand, om zelfdoding op het spoor te voorkomen. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt gemiddeld ongeveer 135 mensen, waaronder nabestaanden en spoormedewerkers, zoals machinisten en hoofdconducteurs. De campagne bestaat uit een film, persoonlijke verhalen en informatie over hulp. Buitenlandminister Tom Berendsen roept zijn EU-collega's maandag op het internationaal strafhof onverkort te steunen. De Verenigde Staten kondigde vrijdag sancties aan tegen het hele ICC. Nederland vraagt de Europese Commissie opnieuw de EU-blokkeringsverordening klaar te zetten om de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen te gaan. Berendsen wil ook naar nieuwe mogelijkheden kijken om het hof te beschermen. Nederland is gastland van het ICC, maar heeft volgens de minister veel andere verdragspartijen nodig om het hof voldoende te kunnen beschermen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Pakistanse autoriteiten hebben 278 leden van de partij van oud-premier Imran Khan opgepakt. Het gaat om leden van Pakistan Tehreek-e-Insaf uit de noordelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa. Daar kondigde de landelijke regering zondag de noodtoestand af. In die provincie wordt al dagen geprotesteerd tegen de regering. Demonstranten eisen de vrijlating van Khan. Die zit inmiddels 3 jaar gevangen op beschuldiging van onder meer corruptie. De regering heeft het regiobestuur als niet functionerend verklaard, tot de veiligheidssituatie verbetert. Rusland heeft zich niet gehouden aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Trump zondag afkondigde. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Oekraïne heeft het staakt het vuren voor aanvallen op energievoorzieningen juist wel gerespecteerd. Zelensky zegt dat Oekraïne afgelopen nacht niet heeft aangevallen, maar Rusland gaat gewoon door. De aankondiging van Trump was niet met de regering in Kiev besproken. China heeft bij wijze van waarschuwing sancties opgelegd aan 2 ministers uit Paraguay en Belize. Volgens Beijing dienen zij moedwillig als pion voor de Taiwanese autoriteiten. China beweert dat de bewindslieden onder meer desinformatie hebben verspreid. Taiwan wordt door China beschouwd als afvallige provincie. De maatregel geldt goed deels als symbolisch. Europa legt de grootste uitbreiding ooit van sancties op tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken stemden maandag formeel in met de sanctielijst. Het gaat om 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen. Human Rights Watch waarschuwt voor verregaande internetbeperkingen die Turkije recent heeft opgelegd aan media en organisaties. De mensenrechtenorganisatie spreekt van belemmering van de vrijheid van meningsuiting en roept de Turkse autoriteiten op de censuur te staken. Het grote onafhankelijke nieuwsmedium T24 is sinds deze maand niet meer bereikbaar voor Turken. Een journalist van T24 zegt tegen persbureau Reuters dat de censuur samenhangt met LHBTI-berichtgeving, die volgens de autoriteiten neerkomt op LHBTI-propaganda. Ook organisaties als persvrijheidsorganisatie IFÖD en de Turkse tak van Amnesty zijn niet langer bereikbaar. Turkije grondt veel censuurbesluiten op wetgeving rond nationale veiligheid. De oudste overdekte markt van Parijs, de Marché des Enfants Rouges, is volledig verwoest door een brand. Het vuur woedde in de nacht van zondag op maandag. De burgemeester van het centrum van Parijs zegt dat de brand onder controle is. De markt is niet meer te redden. De metalen constructie is van binnen gedeeltelijk ingestort. De markt werd in de 17e eeuw geopend. In 1982 werd de markt tot historisch monument verklaard. En nu het economisch nieuws. Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op. Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's gekocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. Een AI-fabriek, die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds zondag last van een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem in het netwerk. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag is het droog met zonnige perioden. Het wordt in het zuiden rond 16 graden, in het noorden wat kouder. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond trekt vanuit het westen bewolking op en in het uiterste westen kan wat regen vallen. Vannacht plaatselijk wat motregen met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen en regen en wordt het rond de 18 graden. De wind neemt geleidelijk toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een frontale botsing op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Arnhem en een 48-jarige man uit Zetten. Beide slachtoffers waren bestuurder van een auto. Twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De waterschappen zeggen dat de droogte van afgelopen zomer heeft aangetoond dat het vasthouden van water in natte periodes cruciaal is. Meerdere waterbeheerders stellen dat de grenzen zijn bereikt van maatregelen die ze tijdens droogte kunnen nemen. Waterschap Brabantse Delta zegt dat droogtebestendigheid niet alleen draait om handelen tijdens droogte, maar juist om het vasthouden van water en aanvullen van grondwater in natte periodes. Wetterschip Friesland hield dit voorjaar regenwater vast in sloten en profiteerde daar later in de zomer van. Waterschap Scheldestromen sorteert nu al voor op de zomer van 2027 door water meer en langer vast te houden.
4: De Kallandbrug bij Rozenburg is in beide richtingen dicht door een technische storing. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een oplossing. De Kallandbrug verbindt het Botlekgebied met de Europoort. Autoverkeer wordt omgeleid via de Thomassentunnel. Fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen kunnen via de Rozenburgse sluis rijden.
0: Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de waterstand is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen vanuit Duitsland moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 300 kilometer. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat opnieuw maatregelen nodig zijn, want de droogteperiode is nog niet voorbij. Spoorbedrijven starten maandag de campagne Levens tot Stilstand, om zelfdoding op het spoor te voorkomen. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt gemiddeld ongeveer 135 mensen, waaronder nabestaanden en spoormedewerkers, zoals machinisten en hoofdconducteurs. De campagne bestaat uit een film, persoonlijke verhalen en informatie over hulp.
4: Buitenlandminister Tom Berendsen roept zijn EU-collega's maandag op het internationaal strafhof onverkort te steunen.
0: De Verenigde Staten kondigde vrijdag sancties aan tegen het hele ICC. Nederland vraagt de Europese Commissie opnieuw de EU-blokkeringsverordening klaar te zetten om de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen te gaan. Berendsen wil ook naar nieuwe mogelijkheden kijken om het hof te beschermen. Nederland is gastland van het ICC, maar heeft volgens de minister veel andere verdragspartijen nodig om het hof voldoende te kunnen beschermen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. China heeft bij wijze van waarschuwing sancties opgelegd aan twee ministers uit Paraguay en Belize. Volgens Beijing dienen zij moedwillig als pion voor de Taiwanese autoriteiten. China beweert dat de bewindslieden onder meer desinformatie hebben verspreid. Taiwan wordt door China beschouwd als afvallige provincie. De maatregel geldt goeddeels als symbolisch. De Pakistanse autoriteiten hebben 278 leden van de partij van oud-premier Imran Khan opgepakt. Het gaat om leden van Pakistan Tehreek-e-Insaf uit de noordelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa. Daar kondigde de landelijke regering zondag de noodtoestand af. In die provincie wordt al dagen geprotesteerd tegen de regering. Demonstranten eisen de vrijlating van Khan. Die zit inmiddels 3 jaar gevangen op beschuldiging van onder meer corruptie. De regering heeft het regiobestuur als niet functionerend verklaard, tot de veiligheidssituatie verbetert. Rusland heeft zich niet gehouden aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Trump zondag afkondigde. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Oekraïne heeft het staakt het vuren voor aanvallen op energievoorzieningen juist wel gerespecteerd. Zelensky zegt dat Oekraïne afgelopen nacht niet heeft aangevallen, maar Rusland gaat gewoon door. De aankondiging van Trump was niet met de regering in Kiev besproken. Europa legt de grootste uitbreiding ooit van sancties op tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken stemden maandag formeel in met de sanctielijst. Het gaat om 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen. Human Rights Watch waarschuwt voor verregaande internetbeperkingen die Turkije recent heeft opgelegd aan media en organisaties. De mensenrechtenorganisatie spreekt van belemmering van de vrijheid van meningsuiting en roept de Turkse autoriteiten op de censuur te staken. Het grote onafhankelijke nieuwsmedium T24 is sinds deze maand niet meer bereikbaar voor Turken. Een journalist van T24 zegt tegen persbureau Reuters dat de censuur samenhangt met LHBTI-berichtgeving, die volgens de autoriteiten neerkomt op LHBTI-propaganda. Ook organisaties als persvrijheidsorganisatie IFÖD en de Turkse tak van Amnesty zijn niet langer bereikbaar. Turkije grondt veel censuurbesluiten op wetgeving rond nationale veiligheid. De oudste overdekte markt van Parijs, de Marché des Enfants Rouges, is volledig verwoest door een brand. Het vuur woedde in de nacht van zondag op maandag. De burgemeester van het centrum van Parijs zegt dat de brand onder controle is. De markt is niet meer te redden. De metalen constructie is van binnen gedeeltelijk ingestort. De markt werd in de 17e eeuw geopend. In 1982 werd de markt tot historisch monument verklaard. En nu het economisch nieuws. Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op. Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's gekocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. Een AI-fabriek, die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Albert Heijn, Ethos en Gal&Gal hebben sinds zondag last van een IT-incident. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem in het netwerk. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn tijdelijk niet beschikbaar en online bestellingen kunnen niet worden bezorgd. De winkels blijven wel open en de kassa's werken. Klanten die persoonlijke kortingen mislopen, worden later gecompenseerd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag is het droog met zonnige perioden. Vanmiddag blijft het droog en schijnt de zon regelmatig. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden in het zuiden. In het noorden enkele graden kouder. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er in het uiterste westen wat regen vallen. Vannacht plaatselijk wat motregen met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen, later ook regen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, aan de kust af en toe krachtig.
1: Dit is Talk Radio.
5: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een losgeraakte ballast van een kraanwagen heeft maandagochtend zware schade toegebracht aan een RR reislijnbus in Nijmegen. Het incident gebeurde even na 7 uur 's ochtends op de Industrieweg. De kraanwagen was aan het rijden en de ballast raakte eerst enkele lantaarnpalen voordat de bus aan de achterkant werd geraakt. Eén passagier is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bus is inmiddels weggesleept en de dienstregeling loopt weer normaal. De droogte van afgelopen zomer heeft de waterschappen duidelijk gemaakt dat water vasthouden in natte periodes cruciaal wordt. Meerdere waterbeheerders zeggen dat de grenzen zijn bereikt qua maatregelen die ze in droge periodes kunnen nemen. De sleutel tot droogtebestendigheid ligt volgens Brabantse Delta niet alleen in het handelen tijdens droogte, maar juist ook in het vasthouden van water en het aanvullen van grondwater in natte periodes. De Stichtse Rijnlanden stelt dat de grenzen van wat technisch kan worden opgelost zijn bereikt. Waterschappen roepen het kabinet op meer geld beschikbaar te stellen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Bij een frontale botsing op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Arnhem en een 48-jarige man uit Zetten. Beide slachtoffers waren bestuurder van een auto. 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.
4: De Kallandbrug bij Rozenburg is in beide richtingen dicht door een technische storing. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een oplossing. De Kallandbrug verbindt het Botlekgebied met de Europoort. Autoverkeer wordt omgeleid via de Thomassentunnel. Fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen kunnen via de Rozenburgse sluis rijden. Spoorbedrijven starten maandag de campagne Levens tot Stilstand om zelfdoding op het spoor te voorkomen. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt gemiddeld ongeveer 135 mensen, waaronder nabestaanden en spoormedewerkers zoals machinisten en hoofdconducteurs. De campagne bestaat uit een film, persoonlijke verhalen en informatie over hulp. Schepen kunnen vanaf maandag weer in beide richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Rijkswaterstaat heft het eenrichtingsverkeer op omdat de waterstand is gestegen. Sinds 25 september konden schepen alleen richting Arnhem varen. Schepen vanuit Duitsland moesten omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 300 kilometer. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat opnieuw maatregelen nodig zijn, want de droogteperiode is nog niet voorbij.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft de afgelopen dagen meerdere Russische datacentra van Yandex aangevallen. President Zelensky zegt dat er daardoor minder Russische bots actief zijn op sociale media. Hij stelt dat er nu minder haat, verdeeldheid en provocaties zijn. Westerse overheden waarschuwen al langer dat Rusland nepnieuws en propaganda verspreidt via nepprofielen op sociale media. De Zweedse en Estse ministers van Buitenlandse Zaken willen dat bevroren Russische tegoeden worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. De Zweedse minister vraagt de Europese Commissie om concrete voorstellen die geen onevenredige risico's meebrengen voor bepaalde lidstaten. België is fel gekant tegen het gebruik van die miljarden, omdat het land vreest voor Russische represailles. De tegoeden staan geparkeerd bij een financiële instelling in België. De Pakistanse autoriteiten hebben 278 leden van de partij van oud-premier Imran Khan opgepakt. Het gaat om leden van Pakistan Tehreek-e-Insaf uit de noordelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa. Daar kondigde de landelijke regering zondag de noodtoestand af. In die provincie wordt al dagen geprotesteerd tegen de regering.
6: Demonstranten eisen de vrijlating van Kaan. Die zit inmiddels 3 jaar gevangen op beschuldiging van onder meer corruptie. De regering heeft het regiobestuur als niet functionerend verklaard, tot de veiligheidssituatie verbetert. Rusland heeft zich niet gehouden aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Trump zondag afkondigde. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Oekraïne heeft het staakt het vuren voor aanvallen op energievoorzieningen juist wel gerespecteerd. Zelensky zegt dat Oekraïne afgelopen nacht niet heeft aangevallen, maar Rusland gaat gewoon door. De aankondiging van Trump was niet met de regering in Kiev besproken. China heeft bij wijze van waarschuwing sancties opgelegd aan 2 ministers uit Paraguay en Belize. Volgens Beijing dienen zij moedwillig als pion voor de Taiwanese autoriteiten. China beweert dat de bewindslieden onder meer desinformatie hebben verspreid. Taiwan wordt door China beschouwd als afvallige provincie. De maatregel geldt goeddeels als symbolisch. Europa legt de grootste uitbreiding ooit van sancties op tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken stemden maandag formeel in met de sanctielijst. Het gaat om 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen. En nu het economisch nieuws. KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyadh geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op. Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's gekocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. Een AI-fabriek, die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten.
7: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen.
10: Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag blijft het droog met sommige perioden. Vanmiddag wordt het zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden een paar graden kouder. De wind is zwak tot matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, met mogelijk wat regen in het uiterste westen. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen wordt het bewolkt met af en toe motregen, later ook regen. Het wordt dan rond de 18 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist TBS met voorwaarden tegen de 68-jarige Johannes F. uit Utrecht voor een reeks aanrandingen in 2023 en 2024. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Ook eist het OM een celstraf gelijk aan het voorarrest en een alcoholverbod van 5 jaar. Deskundigen concluderen dat F. zwak begaafd is en al 50 jaar verslaafd aan alcohol, waardoor hij hersenschade opliep. Volgens hen is het gevaar voor herhaling hoog, vooral als F weer gaat drinken. Een losgeraakte ballast van een kraanwagen heeft maandagochtend zware schade toegebracht aan een RR-reislijnbus in Nijmegen. Het incident gebeurde even na 7 uur 's ochtends op de Industrieweg. De kraanwagen was aan het rijden en de ballast raakte eerst enkele lantaarnpalen voordat de bus aan de achterkant werd geraakt. 1 passagier is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bus is inmiddels weggesleept en de dienstregeling loopt weer normaal. De droogte van afgelopen zomer heeft de waterschappen duidelijk gemaakt dat water vasthouden in natte periodes cruciaal wordt. Meerdere waterbeheerders zeggen dat de grenzen zijn bereikt qua maatregelen die ze in droge periodes kunnen nemen. De sleutel tot droogtebestendigheid ligt volgens Brabantse Delta niet alleen in het handelen tijdens droogte, maar juist ook in het vasthouden van water en het aanvullen van grondwater in natte periodes. De Stichtse Rijnlanden stelt dat de grenzen van wat technisch kan worden opgelost zijn bereikt. Waterschappen roepen het kabinet op meer geld beschikbaar te stellen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Bij een frontale botsing op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Arnhem en een 48-jarige man uit Zetten. Beide slachtoffers waren bestuurder van een auto. 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.
12: De Kallandbrug bij Rozenburg is in beide richtingen dicht door een technische storing. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een oplossing. De Kallandbrug verbindt het Botlekgebied met de Europoort. Autoverkeer wordt omgeleid via de Thomassentunnel. Fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen kunnen via de Rozenburgse sluis rijden. Spoorbedrijven starten maandag de campagne Levens tot Stilstand om zelfdoding op het spoor te voorkomen. Jaarlijks overlijden bijna 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt gemiddeld ongeveer 135 mensen, waaronder nabestaanden en spoormedewerkers zoals machinisten en hoofdconducteurs. De campagne bestaat uit een film, persoonlijke verhalen en informatie over hulp.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne zegt zich te houden aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Trump zondag afkondigde. Maar Rusland doet dat niet. President Zelensky zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat Oekraïne afgelopen nacht geen energievoorzieningen heeft aangevallen. Rusland viel wel Oekraïnse gasfaciliteiten aan in de regio Kharkiv, meldt staatsbedrijf Naftogaz. Zelensky zegt bereid te zijn een energiewapenstilstand te tekenen. De aankondiging van Trump was niet met Kiev besproken. De bevroren Russische tegoeden moeten worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Dat vinden de Zweedse en Estse ministers van Buitenlandse Zaken. De Zweedse minister Malmer Stenergard wil concrete voorstellen van de Europese Commissie. Die mogen geen onevenredige risico's meebrengen voor bepaalde lidstaten. België is fel gekant tegen het gebruik van de miljarden. Die staan bij een financiële instelling in België. Veel ministers bekritiseerden de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Nederlandse minister Berendsen zei dat de Europese Unie de druk op Rusland moet opvoeren. Ook moet de steun aan Oekraïne worden verhoogd.
15: Een 14-jarige leerling heeft een rector en een docent neergeschoten op een middelbare school in Aubagne bij Marseille.
16: De schutter zou met een wapen met een groot kaliber op hen hebben geschoten, mogelijk een jachtgeweer of shotgun. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. Over een motief is nog niets bekend. De schietpartij houdt geen verband met de onderwijsdemonstraties in Frankrijk.
17: Oekraïne heeft de afgelopen dagen meerdere Russische datacentra van Yandex aangevallen. President Zelensky zegt dat er daardoor minder Russische bots actief zijn op sociale media. Hij stelt dat er nu minder haat, verdeeldheid en provocaties zijn. Westerse overheden waarschuwen al langer dat Rusland nepnieuws en propaganda verspreidt via nepprofielen op sociale media. De Pakistanse autoriteiten hebben 278 leden van de partij van oud-premier Imran Khan opgepakt. Het gaat om leden van Pakistan Tehreek-e-Insaf uit de noordelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa. Daar kondigde de landelijke regering zondag de noodtoestand af. In die provincie wordt al dagen geprotesteerd tegen de regering. Demonstranten eisen de vrijlating van Khan. Die zit inmiddels 3 jaar gevangen op beschuldiging van onder meer corruptie. De regering heeft het regiobestuur als niet functionerend verklaard, tot de veiligheidssituatie verbetert. China heeft bij wijze van waarschuwing sancties opgelegd aan 2 ministers uit Paraguay en Belize. Volgens Beijing dienen zij moedwillig als pion voor de Taiwanese autoriteiten. China beweert dat de bewindslieden onder meer desinformatie hebben verspreid. Taiwan wordt door China beschouwd als afvallige provincie. De maatregel geldt goeddeels als symbolisch.
18: En nu het economisch nieuws.
19: KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyadh geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
20: Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op.
21: Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen.
22: Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
23: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten.
0: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de

0: Aansluiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag geniet je van zonnige perioden en het blijft lekker droog. De temperatuur komt uit op zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden iets frisser. De wind is matig, later aan de noordwestkust soms vrij krachtig uit het zuiden. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen en in het uiterste westen kan het wat gaan regenen. Vannacht valt er hier en daar wat motregen. Het wordt niet echt koud, tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt, met vooral in de ochtend motregen. In de middag valt er af en toe regen, bij rond de 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidelijke richting, aan de kust soms krachtig.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreiging of risico's. Dat is het hoogste aantal sinds 2022, blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van veiligheidscoördinator NCTV. Het aanleggen van een noodpakket met drinkwater, contant geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Ook digitale weerbaarheid, zoals virusscanners en sterkere wachtwoorden, valt onder de genomen maatregelen. Meer dan de helft deed nog steeds niets, omdat ze dat niet nodig vonden, dachten dat het niet nuttig is, verwachten dat de risico's klein zijn of zeiden geen tijd te hebben. Het Openbaar Ministerie eist TBS met voorwaarden tegen de 68-jarige Johannes F. uit Utrecht voor een reeks aanrandingen in 2023 en 2024. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Ook eist het OM een celstraf gelijk aan het voorarrest en een alcoholverbod van 5 jaar. Deskundigen concluderen dat F. zwak begaafd is en al 50 jaar verslaafd aan alcohol, waardoor hij hersenschade opliep. Volgens hen is het gevaar voor herhaling hoog, vooral als F weer gaat drinken.

0: Een losgeraakte ballast van een kraanwagen heeft maandagochtend zware schade toegebracht aan een RR reislijnbus in Nijmegen. Het incident gebeurde even na 7 uur 's ochtends op de Industrieweg. De kraanwagen was aan het rijden en de ballast raakte eerst enkele lantaarnpalen voordat de bus aan de achterkant werd geraakt. Eén passagier is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bus is inmiddels weggesleept en de dienstregeling loopt weer normaal. De droogte van afgelopen zomer heeft de waterschappen duidelijk gemaakt dat water vasthouden in natte periodes cruciaal wordt. Meerdere waterbeheerders zeggen dat de grenzen zijn bereikt qua maatregelen die ze in droge periodes kunnen nemen. De sleutel tot droogtebestendigheid ligt volgens Brabantse Delta niet alleen in het handelen tijdens droogte, maar juist ook in het vasthouden van water en het aanvullen van grondwater in natte periodes. De Stichtse Rijnlanden stelt dat de grenzen van wat technisch kan worden opgelost zijn bereikt. Waterschappen roepen het kabinet op meer geld beschikbaar te stellen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Bij een frontale botsing op de N233 bij Kesteren zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Arnhem en een 48-jarige man uit Zetten. Beide slachtoffers waren bestuurder van een auto. 2 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De Kallandbrug bij Rozenburg is in beide richtingen dicht door een technische storing. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een oplossing. De Kallandbrug verbindt het Botlekgebied met de Europoort. Autoverkeer wordt omgeleid via de Thomassentunnel. Fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen kunnen via de Rozenburgse sluis rijden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een bijna 32 jaar oude moordzaak in Duitsland is opgelost met de aanhouding van een verdachte. Het gaat om de moord op een 24-jarige filiaalmanager van een Lidl-supermarkt in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. Op 25 januari 1995 werd de vrouw vastgebonden en gewurgd tijdens een overval. De daders namen duizenden D-marken mee uit de kluis. De politie nam de zaak onlangs opnieuw in behandeling en stelde met moderne methoden nieuwe DNA-sporen veilig. De bevroren Russische tegoeden moeten worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Dat vinden de Zweedse en Estse ministers van Buitenlandse Zaken. De Zweedse minister Malmer Stenergard wil concrete voorstellen van de Europese Commissie. Die mogen geen onevenredige risico's meebrengen voor bepaalde lidstaten. België is fel gekant tegen het gebruik van de miljarden. Die staan bij een financiële instelling in België. Veel ministers bekritiseerden de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Nederlandse minister Berendsen zei dat de Europese Unie de druk op Rusland moet opvoeren. Ook moet de steun aan Oekraïne worden verhoogd. Een 14-jarige leerling heeft een rector en een docent neergeschoten op een middelbare school in Aubagne bij Marseille. De schutter zou met een wapen met een groot kaliber op hen hebben geschoten, mogelijk een jachtgeweer of shotgun. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. Over een motief is nog niets bekend. De schietpartij houdt geen verband met de onderwijsdemonstraties in Frankrijk. Oekraïne zegt zich te houden aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Trump zondag afkondigde. Maar Rusland doet dat niet. President Zelensky zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat Oekraïne afgelopen nacht geen energievoorzieningen heeft aangevallen. Rusland viel wel Oekraïnse gasfaciliteiten aan in de regio Kharkiv, meldt staatsbedrijf Naftogaz. Zelensky zegt bereid te zijn een energiewapenstilstand te tekenen. De aankondiging van Trump was niet met Kiev besproken. Oekraïne heeft de afgelopen dagen meerdere Russische datacentra van Yandex aangevallen. President Zelensky zegt dat er daardoor minder Russische bots actief zijn op sociale media. Hij stelt dat er nu minder haat, verdeeldheid en provocaties zijn. Westerse overheden waarschuwen al langer dat Rusland nepnieuws en propaganda verspreidt via nepprofielen op sociale media. De Pakistanse autoriteiten hebben 278 leden van de partij van oud-premier Imran Khan opgepakt. Het gaat om leden van Pakistan Tehreek-e-Insaf uit de noordelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa. Daar kondigde de landelijke regering zondag de noodtoestand af. In die provincie wordt al dagen geprotesteerd tegen de regering. Demonstranten eisen de vrijlating van Khan. Die zit inmiddels 3 jaar gevangen op beschuldiging van onder meer corruptie. De regering heeft het regiobestuur als niet functionerend verklaard, tot de veiligheidssituatie verbetert.
2: En nu het economisch nieuws. KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyadh geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op. Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. Een AI-fabriek, die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het IT-incident. Daardoor zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3% lager. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers en stond 1,3% lager. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk. De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1% hoger op 1132,36 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt 16 graden in het zuiden en een paar graden frisser in het noorden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en helemaal in het westen kan wat regen vallen. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuiden. Vannacht plaatselijk wat motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het noordoosten. In het zuidwesten blijft het zachter, met rond de 15 graden. Morgen bewolkt met af en toe wat motregen. In de middag meer regen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en steekt op. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist TBS met voorwaarden tegen de 68-jarige Johannes F. uit Utrecht voor een serie aanrandingen in 2023 en 2024. Het merendeel van zijn slachtoffers was minderjarig. F. zou 3 kinderen jonger dan 12 jaar hebben betast in parken in Utrecht en de Meren en in een steegje in de Utrechtse binnenstad. Ook zou hij een meisje van 15 jaar hebben betast, een vrouw hebben betast in een bushokje en aan een ander zijn geslachtsdeel hebben getoond. Deskundigen concludeerden dat F. zwak begaafd is, 50 jaar verslaafd aan alcohol en een antisociale gedragsstoornis heeft. Het OM eist ook een celstraf gelijk aan het voorarrest en een alcoholverbod van 5 jaar. De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak.
6: In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Tot maandag hebben 202 gemeenten aangekondigd dat ze geen ontheffingen verlenen. Daaronder zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen. De meeste gemeenten zeggen te weinig tijd te hebben om aanvragen te beoordelen en niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar te hebben. Tot nu toe hebben 27 gemeenten laten weten dat ze wel ontheffingen willen verlenen, zoals Wassenaar, Ede en Westland. Het afsteken van consumentenvuurwerk is landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreigingen of risico's. Dat is het hoogste aantal sinds 2022, blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van veiligheidscoördinator NCTV. Het aanleggen van een noodpakket met onder meer drinkwater, contant geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Ook digitale weerbaarheid, zoals virusscanners en sterkere wachtwoorden, valt onder de acties. Nog steeds zijn meer dan de helft niets te hebben gedaan om zich voor te bereiden op een crisis. Inwoners van Nederland zien cyberdreigingen als het meest waarschijnlijk, gevolgd door spanningen tussen bevolkingsgroepen, extremisme en georganiseerde criminaliteit. Tienermeiden hebben vorig jaar vaker een zwangerschap afgebroken dan in de jaren daarvoor. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus. Dat is met afstand het hoogste aantal in jaren en ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename van 6%. Het ging om 2918 zwangerschapsafbrekingen in 2025 in deze leeftijdsgroep. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt geen verklaring te kunnen geven voor de toenames. Een losgeraakte ballast van een kraanwagen heeft maandagochtend zware schade toegebracht aan een RR-reislijnbus in Nijmegen. Het incident gebeurde even na 7 uur 's ochtends op de Industrieweg. De kraanwagen was aan het rijden en de ballast raakte eerst enkele lantaarnpalen voordat de bus aan de achterkant werd geraakt. Eén passagier is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bus is inmiddels weggesleept en de dienstregeling loopt weer normaal. De droogte van afgelopen zomer heeft de waterschappen duidelijk gemaakt dat water vasthouden in natte periodes cruciaal wordt. Meerdere waterbeheerders zeggen dat de grenzen zijn bereikt qua maatregelen die ze in droge periodes kunnen nemen. De sleutel tot droogtebestendigheid ligt volgens Brabantse Delta niet alleen in het handelen tijdens droogte, maar juist ook in het vasthouden van water en het aanvullen van grondwater in natte periodes. De Stichtse Rijnlanden stelt dat de grenzen van wat technisch kan worden opgelost zijn bereikt. Waterschappen roepen het kabinet op meer geld beschikbaar te stellen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, roept de Europese Unie op om zijn toekomst in eigen hand te nemen en met één stem te spreken. Hij zegt dat Europa president Poetin moet stoppen in Oekraïne, omdat hij al voor de deur van Europa staat. Sybiha wil dat de bevroren Russische tegoeden worden ingezet voor defensie en dat Europa niet langer passief blijft kijken. Oekraïne heeft volgens hem betere bescherming van het luchtruim nodig, nieuwe defensiepakketten en steun voor de energievoorziening. Hoe groter de druk op Rusland, des te dichterbij komt een rechtvaardige vrede, zegt de minister. Een bijna 32 jaar oude moordzaak in Duitsland is opgelost met de aanhouding van een verdachte. Het gaat om de moord op een 24-jarige filiaalmanager van een Lidl-supermarkt in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. Op 25 januari 1995 werd de vrouw vastgebonden en gewurgd tijdens een overval. De daders namen duizenden D-marken mee uit de kluis. De politie nam de zaak onlangs opnieuw in behandeling en stelde met moderne methoden nieuwe DNA-sporen veilig. Oekraïne zegt zich te houden aan het energiebestand dat de Amerikaanse president Trump zondag afkondigde.
2: maar Rusland doet dat niet. President Zelensky zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat Oekraïne afgelopen nacht geen energievoorzieningen heeft aangevallen. Rusland viel wel Oekraïnse gasfaciliteiten aan in de regio Kharkiv, meldt staatsbedrijf Naftogaz. Zelensky zegt bereid te zijn een energiewapenstilstand te tekenen. De aankondiging van Trump was niet met Kiev besproken.
0: De bevroren Russische tegoeden moeten worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Dat vinden de Zweedse en Estse ministers van Buitenlandse Zaken. De Zweedse minister Malmer Stenergard wil concrete voorstellen van de Europese Commissie. Die mogen geen onevenredige risico's meebrengen voor bepaalde lidstaten. België is fel gekant tegen het gebruik van de miljarden. Die staan bij een financiële instelling in België. Veel ministers bekritiseerden de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Nederlandse minister Berendsen zei dat de Europese Unie de druk op Rusland moet opvoeren. Ook moet de steun aan Oekraïne worden verhoogd.
8: Een 14-jarige leerling heeft een rector en een docent neergeschoten op een middelbare school in Aubagne bij Marseille. De schutter zou met een wapen met een groot kaliber op hen hebben geschoten, mogelijk een jachtgeweer of shotgun. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. Over een motief is nog niets bekend. De schietpartij houdt geen verband met de onderwijsdemonstraties in Frankrijk.
9: Oekraïne heeft de afgelopen dagen meerdere Russische datacentra van Yandex aangevallen. President Zelensky zegt dat er daardoor minder Russische bots actief zijn op sociale media. Hij stelt dat er nu minder haat, verdeeldheid en provocaties zijn. Westerse overheden waarschuwen al langer dat Rusland nepnieuws en propaganda verspreidt via nepprofielen op sociale media.
10: En nu het economisch nieuws. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokier, Philippe Arion en Peter Howitt de prijs voor hun onderzoek naar technologie en economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht, maar later is toegevoegd door de Zweedse Centrale Bank.
11: Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting. Dat schrijven de BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten, waardoor bezittingen van de oud-eigenaar van voetbalclub Chelsea uit het zicht van belastingautoriteiten bleven. Toen Abramovich belasting dreigde te moeten betalen over zijn Cypriotische onderneming Craven Investments, adviseerde Merit Servers in 2005 na overleg met Deloitte om de boekhouding aan te passen. Daardoor leken de bezittingen zich op de Britse Maagdeneilanden te bevinden.
12: KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyadh geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
13: Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op.
14: Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's gekocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen.
15: Een AI-fabriek, die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. De temperatuur ligt rond de 16 graden in het zuiden en iets lager in het noorden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de noordwestkust later af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. In het uiterste westen kan er wat regen vallen. Vannacht volgt er plaatselijk wat motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd motregen. In de middag kan het af en toe regenen, bij ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind wordt matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal overnachtingen in de nachtopvanglocaties voor asielzoekers is gestegen tot boven de 10.000. Het Rode Kruis verzorgt de nachtopvang voor nieuwe asielzoekers die nog geen plek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Sinds eind mei zijn de nachtopvanglocaties in gebruik. De meeste overnachtingen waren in Zuidwolde, namelijk 4.079. Het Rode Kruis ziet dat mensen tegenwoordig langer in de nachtopvang moeten blijven, soms wel 10 nachten achter elkaar.
19: Het Openbaar Ministerie heeft maandag TBS met voorwaarden geëist tegen de 68-jarige Johannes F. uit Utrecht voor een serie aanrandingen in 2023 en 2024. Het merendeel van zijn slachtoffers was minderjarig. Ook eist het OM een celstraf gelijk aan de dagen die F. doorbracht in voorarrest en een alcoholverbod van 5 jaar. Deskundigen concludeerden dat F. zwak begaafd is en al 50 jaar verslaafd aan alcohol, waardoor hij hersenschade opliep. De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak.
20: Tienermeiden hebben vorig jaar vaker een zwangerschap afgebroken dan in de jaren daarvoor. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus. Dat is met afstand het hoogste aantal in jaren en ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename van 6%. Het ging om 2918 zwangerschapsafbrekingen in 2025 in deze leeftijdsgroep. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt geen verklaring te kunnen geven voor de toenames.
21: In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Tot maandag hebben 202 gemeenten aangekondigd dat ze geen ontheffingen verlenen. Daaronder zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen. De meeste gemeenten zeggen te weinig tijd te hebben om aanvragen te beoordelen en niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar te hebben. Tot nu toe hebben 27 gemeenten laten weten dat ze wel ontheffingen willen verlenen, zoals Wassenaar, Ede en Westland. Het afsteken van consumentenvuurwerk is landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes.
22: Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreigingen of risico's. Dat is het hoogste aantal sinds 2022, blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van veiligheidscoördinator NCTV. Het aanleggen van een noodpakket met onder meer drinkwater, contant geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Ook digitale weerbaarheid, zoals virusscanners en sterkere wachtwoorden, valt onder de acties. Nog steeds zijn meer dan de helft niets te hebben gedaan om zich voor te bereiden op een crisis. Inwoners van Nederland zien cyberdreigingen als het meest waarschijnlijk, gevolgd door spanningen tussen bevolkingsgroepen, extremisme en georganiseerde criminaliteit.
23: Een losgeraakte ballast van een kraanwagen heeft maandagochtend zware schade toegebracht aan een RR-reislijnbus in Nijmegen. Het incident gebeurde even na 7 uur 's ochtends op de Industrieweg. De kraanwagen was aan het rijden en de ballast raakte eerst enkele lantaarnpalen voordat de bus aan de achterkant werd geraakt. 1 passagier is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bus is inmiddels weggesleept en de dienstregeling loopt weer normaal.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het Kremlin wil niet bevestigen of Rusland heeft ingestemd met het energiebestand dat president Trump zondag aankondigde. Woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat de contacten verder gaan. Trump schreef op Truth Social dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. President Zelensky zegt verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen, maar wil zich aan het bestand houden als Rusland dat ook doet.
1: Zelensky vroeg ook om een totaal staakt het vuren van 60 dagen. Peskov wijst dat af en zegt dat Rusland geen staakt het vuren wil, maar vrede voor de lange termijn.
2: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, roept de Europese Unie op om zijn toekomst in eigen hand te nemen en met één stem te spreken. Hij zegt dat Europa president Poetin moet stoppen in Oekraïne, omdat hij al voor de deur van Europa staat. Sybiha wil dat de bevroren Russische tegoeden worden ingezet voor defensie en dat Europa niet langer passief blijft kijken. Oekraïne heeft volgens hem betere bescherming van het luchtruim nodig, nieuwe defensiepakketten en steun voor de energievoorziening. Hoe groter de druk op Rusland, des te dichterbij komt een rechtvaardige vrede, zegt de minister. Een bijna 32 jaar oude moordzaak in Duitsland is opgelost met de aanhouding van een verdachte. Het gaat om de moord op een 24-jarige filiaalmanager van een Lidl-supermarkt in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. Op 25 januari 1995 werd de vrouw vastgebonden en gewurgd tijdens een overval. De daders namen duizenden D-marken mee uit de kluis. De politie nam de zaak onlangs opnieuw in behandeling en stelde met moderne methoden nieuwe DNA-sporen veilig.
5: Een 14-jarige leerling heeft een rector en een docent neergeschoten op een middelbare school in Aubagne bij Marseille. De schutter zou met een wapen met een groot kaliber op hen hebben geschoten, mogelijk een jachtgeweer of shotgun. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. Over een motief is nog niets bekend. De schietpartij houdt geen verband met de onderwijsdemonstraties in Frankrijk.
6: De bevroren Russische tegoeden moeten worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Dat vinden de Zweedse en Estse ministers van Buitenlandse Zaken. De Zweedse minister Malmer Stenergard wil concrete voorstellen van de Europese Commissie. Die mogen geen onevenredige risico's meebrengen voor bepaalde lidstaten. België is fel gekant tegen het gebruik van de miljarden. Die staan bij een financiële instelling in België. Veel ministers bekritiseerden de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Nederlandse minister Berendsen zei dat de Europese Unie de druk op Rusland moet opvoeren. Ook moet de steun aan Oekraïne worden verhoogd.
7: Oekraïne heeft de afgelopen dagen meerdere Russische datacentra van Yandex aangevallen. President Zelensky zegt dat er daardoor minder Russische bots actief zijn op sociale media. Hij stelt dat er nu minder haat, verdeeldheid en provocaties zijn. Westerse overheden waarschuwen al langer dat Rusland nepnieuws en propaganda verspreidt via nepprofielen op sociale media.
25: En nu het economisch nieuws. Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting. Dat schrijven de BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten. Daardoor werden bezittingen van de voormalige eigenaar van voetbalclub Chelsea achteraf van locatie veranderd. Ze bleven uit het zicht van belastingautoriteiten. Deloitte laat weten niet te kunnen reageren. De documenten zouden zoveel jaar later niet meer beschikbaar zijn.
26: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokier, Philippe Arion en Peter Howitt de prijs voor hun onderzoek naar technologie en economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht, maar later is toegevoegd door de Zweedse Centrale Bank.
27: KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyad geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyad zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit.
0: Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
8: Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op.
9: Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen.
10: Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde.
13: De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen.
14: Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen.
28: Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft.
29: FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. Het wordt zo'n 16 graden in het zuiden en iets koeler in het noorden. De wind komt uit het zuiden, zwak tot matig. Aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. En helemaal in het westen kan wat regen vallen. Vannacht plaatselijk wat motregen. Met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen bewolkt met af en toe motregen en regen, rond 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidelijke richting. Morgenavond eerst nog regen in het midden en oosten, later overal droog.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreigingen of risico's. Dat is het hoogste aantal sinds 2022, blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van veiligheidscoördinator NCTV. Het aanleggen van een noodpakket met drinkwater, contant geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Ook digitale weerbaarheid, zoals virusscanners en sterkere wachtwoorden, valt onder de acties. Nog steeds zijn meer dan de helft niets te hebben gedaan, omdat ze dat niet nodig vonden of dachten dat het niet nuttig is.
16: 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Bijvoorbeeld wanneer zij symptomen aankaarten of behandelopties bespreken met een arts. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 1400 vrouwen vanaf 16 jaar. Slechts 1 op de 5 vrouwen vindt dat zorgprofessionals goed naar vrouwen luisteren. Ook blijkt het lastig om op het werk over gezondheidsklachten te praten. 1/4 van de vrouwen stopte hierdoor eerder met werken dan de bedoeling was.
18: Tienermeiden hebben vorig jaar vaker een zwangerschap afgebroken dan in de jaren daarvoor. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus. Ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename van 6%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt geen verklaring te kunnen geven voor de stijging. Het totale aantal abortussen in Nederland is met 1,25% gestegen tot net onder de 40.000.
19: Het aantal overnachtingen in de nachtopvanglocaties voor asielzoekers is gestegen tot boven de 10.000. Dat blijkt uit cijfers van het Rode Kruis dat de nachtopvang verzorgt. De nachtopvangen zijn eind mei in gebruik genomen voor nieuwe asielzoekers, wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel nog geen plek heeft. Het Rode Kruis ziet dat mensen momenteel langer in de noodnachtopvang moeten blijven, soms wel 10 nachten op rij. Dat komt doordat er geen goede doorstroom in de opvang is en gemeenten te weinig opvangplekken bieden.
20: Het Openbaar Ministerie heeft maandag TBS met voorwaarden geëist tegen de 68-jarige Johannes F. uit Utrecht voor een serie aanrandingen in 2023 en 2024. Het merendeel van zijn slachtoffers was minderjarig. Ook eist het OM een celstraf gelijk aan de dagen die F. doorbracht in voorarrest en een alcoholverbod van 5 jaar. Deskundigen concludeerden dat F. zwak begaafd is en al 50 jaar verslaafd aan alcohol, waardoor hij hersenschade opliep. De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak.
21: In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Tot maandag hebben 202 gemeenten aangekondigd dat ze geen ontheffingen verlenen. Daaronder zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen. De meeste gemeenten zeggen te weinig tijd te hebben om aanvragen te beoordelen en niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar te hebben. Tot nu toe hebben 27 gemeenten laten weten dat ze wel ontheffingen willen verlenen, zoals Wassenaar, Ede en Westland. Het afsteken van consumentenvuurwerk is landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse transportautoriteit heeft de olietanker Sea Owl 1 vrijgegeven. Het schip werd in maart in de Oostzee in beslag genomen omdat het vermoedelijk onder valse vlag voer. Nu is vastgesteld dat de registratie onder de vlag van Equatoriaal Guinea correct is. In mei werd de kapitein aangehouden voor valsheid in geschriften. De stuurman werd later vrijgelaten. Het schip werd eerder gelinkt aan de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties omzeilt.
5: Het Kremlin wil niet bevestigen of Rusland heeft ingestemd met het energiebestand dat president Trump zondag aankondigde. Woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat de contacten verder gaan. Trump schreef op Truth Social dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. President Zelensky zegt verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen, maar wil zich aan het bestand houden als Rusland dat ook doet. Zelensky vroeg ook om een totaal staakt het vuren van 60 dagen. Peskov wijst dat af en zegt dat Rusland geen staakt het vuren wil, maar vrede voor de lange termijn.
6: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, roept de Europese Unie op om zijn toekomst in eigen hand te nemen en met één stem te spreken. Hij zegt dat Europa president Poetin moet stoppen in Oekraïne, omdat hij al voor de deur van Europa staat. Sybiha wil dat de bevroren Russische tegoeden worden ingezet voor defensie en dat Europa niet langer passief blijft kijken. Oekraïne heeft volgens hem betere bescherming van het luchtruim nodig, nieuwe defensiepakketten en steun voor de energievoorziening. Hoe groter de druk op Rusland, des te dichterbij komt een rechtvaardige vrede, zegt de minister.
7: Een bijna 32 jaar oude moordzaak in Duitsland is opgelost met de aanhouding van een verdachte. Het gaat om de moord op een 24-jarige filiaalmanager van een Lidl-supermarkt in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. Op 25 januari 1995 werd de vrouw vastgebonden en gewurgd tijdens een overval. De daders namen duizenden D-marken mee uit de kluis. De politie nam de zaak onlangs opnieuw in behandeling en stelde met moderne methoden nieuwe DNA-sporen veilig.
17: De bevroren Russische tegoeden moeten worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Dat vinden de Zweedse en Estse ministers van Buitenlandse Zaken. De Zweedse minister Malmer Stenergard wil concrete voorstellen van de Europese Commissie. Die mogen geen onevenredige risico's meebrengen voor bepaalde lidstaten. België is fel gekant tegen het gebruik van de miljarden. Die staan bij een financiële instelling in België. Veel ministers bekritiseerden de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Nederlandse minister Berendsen zei dat de Europese Unie de druk op Rusland moet opvoeren. Ook moet de steun aan Oekraïne worden verhoogd.
22: Een 14-jarige leerling heeft een rector en een docent neergeschoten op een middelbare school in Aubagne bij Marseille. De schutter zou met een wapen met een groot kaliber op hen hebben geschoten, mogelijk een jachtgeweer of shotgun. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. Over een motief is nog niets bekend. De schietpartij houdt geen verband met de onderwijsdemonstraties in Frankrijk.
23: En nu het economisch nieuws. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
24: A
0: Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting. Dat schrijven de BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten. Daardoor werden bezittingen van de voormalige eigenaar van voetbalclub Chelsea achteraf van locatie veranderd. Ze bleven uit het zicht van belastingautoriteiten. Deloitte laat weten niet te kunnen reageren. De documenten zouden zoveel jaar later niet meer beschikbaar zijn,

0: aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op. Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen. Een AI-fabriek, die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen,

0: Robben en Rooney Barci. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. Het wordt rond 16 graden in het zuiden, in het noorden iets kouder. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen valt mogelijk wat regen. Vannacht blijft het overwegend droog, al kan er wat motregen vallen. Het wordt tussen de 7 en 15 graden. Morgen is het bewolkt met motregen, in de middag af en toe regen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait dan matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust af en toe krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft maandag 2 mannen aangehouden op gedenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Horen. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds aan de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Na een brand in een woning aan de Postmaat in Doesburg is een overleden persoon aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond dit overlijden. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-alert gegeven. Een groot aantal omliggende woningen moest worden ontruimd. Het getroffen pand is ernstig beschadigd en dreigt in te storten. Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreigingen of risico's. Dat is het hoogste aantal sinds 2022, blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van veiligheidscoördinator NCTV. Het aanleggen van een noodpakket met drinkwater, contant geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Ook digitale weerbaarheid, zoals virusscanners en sterkere wachtwoorden, valt onder de acties. Nog steeds zijn meer dan de helft niets te hebben gedaan, omdat ze dat niet nodig vonden of dachten dat het niet nuttig is. 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Bijvoorbeeld wanneer zij symptomen aankaarten of behandelopties bespreken met een arts. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 1400 vrouwen vanaf 16 jaar. Slechts 1 op de 5 vrouwen vindt dat zorgprofessionals goed naar vrouwen luisteren. Ook blijkt het lastig om op het werk over gezondheidsklachten te praten. Een kwart van de vrouwen stopte hierdoor eerder met werken dan de bedoeling was. Tienermeiden hebben vorig jaar vaker een zwangerschap afgebroken dan in de jaren daarvoor. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus. Ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename van 6%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt geen verklaring te kunnen geven voor de stijging. Het totale aantal abortussen in Nederland is met 1,25% gestegen tot net onder de 40.000. Het aantal overnachtingen in de nachtopvanglocaties voor asielzoekers is gestegen tot boven de 10.000. Dat blijkt uit cijfers van het Rode Kruis dat de nachtopvang verzorgt. De nachtopvangen zijn eind mei in gebruik genomen voor nieuwe asielzoekers, wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel nog geen plek heeft. Het Rode Kruis ziet dat mensen momenteel langer in de noodnachtopvang moeten blijven. Soms wel 10 nachten op rij. Dat komt doordat er geen goede doorstroom in de opvang is en gemeenten te weinig opvangplekken bieden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bass, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas schrijft aan haar partij dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Ze treedt ook terug als medevoorzitter van de sociaal-democratische SPD. Volgens Duitse media volgt partijgenoot Alexander Schweitzer haar op als minister. De Zweedse transportautoriteit heeft de olietanker Sea Owl 1 vrijgegeven. Het schip werd in maart in de Oostzee in beslag genomen omdat het vermoedelijk onder valse vlag voer. Nu is vastgesteld dat de registratie onder de vlag van Equatoriaal Guinea correct is. In mei werd de kapitein aangehouden voor valsheid in geschriften. De stuurman werd later vrijgelaten. Het schip werd eerder gelinkt aan de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties omzeilt.
4: Het Kremlin wil niet bevestigen of Rusland heeft ingestemd met het energiebestand dat president Trump zondag aankondigde. Woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat de contacten verder gaan. Trump schreef op Truth Social dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. President Zelensky zegt verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen, maar wil zich aan het bestand houden als Rusland dat ook doet. Zelensky vroeg ook om een totaal staakt het vuren van 60 dagen. Peskov wijst dat af en zegt dat Rusland geen staakt het vuren wil, maar vrede voor de lange termijn.
5: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, roept de Europese Unie op om zijn toekomst in eigen hand te nemen en met één stem te spreken. Hij zegt dat Europa president Poetin moet stoppen in Oekraïne, omdat hij al voor de deur van Europa staat. Sybiha wil dat de bevroren Russische tegoeden worden ingezet voor defensie en dat Europa niet langer passief blijft kijken. Oekraïne heeft volgens hem betere bescherming van het luchtruim nodig, nieuwe defensiepakketten en steun voor de energievoorziening. Hoe groter de druk op Rusland, des te dichterbij komt een rechtvaardige vrede, zegt de minister.
4: Een bijna 32 jaar oude moordzaak in Duitsland is opgelost met de aanhouding van een verdachte. Het gaat om de moord op een 24-jarige filiaalmanager van een Lidl-supermarkt in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. Op 25 januari 1995 werd de vrouw vastgebonden en gewurgd tijdens een overval. De daders namen duizenden D-marken mee uit de kluis. De politie nam de zaak onlangs opnieuw in behandeling en stelde met moderne methoden nieuwe DNA-sporen veilig.
6: De bevroren Russische tegoeden moeten worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Dat vinden de Zweedse en Estse ministers van Buitenlandse Zaken. De Zweedse minister Malmer Stenergard wil concrete voorstellen van de Europese Commissie. Die mogen geen onevenredige risico's meebrengen voor bepaalde lidstaten. België is fel gekant tegen het gebruik van de miljarden. Die staan bij een financiële instelling in België. Veel ministers bekritiseerden de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Nederlandse minister Berendsen zei dat de Europese Unie de druk op Rusland moet opvoeren. Ook moet de steun aan Oekraïne worden verhoogd.
7: En nu het economisch nieuws. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
8: Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting. Dat schrijven de BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten. Daardoor werden bezittingen van de voormalige eigenaar van voetbalclub Chelsea achteraf van locatie veranderd. Ze bleven uit het zicht van belastingautoriteiten. Deloitte laat weten niet te kunnen reageren. De documenten zouden zoveel jaar later niet meer beschikbaar zijn.
9: KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyadh geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
10: Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op.
11: Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen.
12: Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot rond de zuiden in het zuiden, iets frisser in het noorden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan het in het uiterste westen wat gaan regenen. De zuidenwind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht plaatselijk wat motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. De temperatuur bereikt zo'n 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Bijvoorbeeld bij het aankaarten van symptomen of het bespreken van behandelopties. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen vanaf 16 jaar. Slechts 1 op de 5 vrouwen vindt dat zorgprofessionals goed naar hen luisteren. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarde klachten ervaren dit. Ook op het werk praten vrouwen moeilijk over gezondheidsklachten, wat hun productiviteit en stressniveau negatief beïnvloedt. Na een brand in een woning aan de Postmaat in Doesburg is een overleden persoon aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond dit overlijden. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-alert gegeven. Een groot aantal omliggende woningen moest worden ontruimd. Het getroffen pand is ernstig beschadigd en dreigt in te storten. De politie heeft maandag 2 mannen aangehouden op gedenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Horen. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds aan de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreigingen of risico's. Dat is het hoogste aantal sinds 2022, blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van veiligheidscoördinator NCTV. Het aanleggen van een noodpakket met drinkwater, contant geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Ook digitale weerbaarheid, zoals virusscanners en sterkere wachtwoorden, valt onder de acties. Nog steeds zijn meer dan de helft niets te hebben gedaan, omdat ze dat niet nodig vonden of dachten dat het niet nuttig is. Tienermeiden hebben vorig jaar vaker een zwangerschap afgebroken dan in de jaren daarvoor. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus. Ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename van 6%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt geen verklaring te kunnen geven voor de stijging. Het totale aantal abortussen in Nederland is met 1,25% gestegen tot net onder de 40.000. Het aantal overnachtingen in de nachtopvanglocaties voor asielzoekers is gestegen tot boven de 10.000. Dat blijkt uit cijfers van het Rode Kruis dat de nachtopvang verzorgt. De nachtopvangen zijn eind mei in gebruik genomen voor nieuwe asielzoekers, wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel nog geen plek heeft. Het Rode Kruis ziet dat mensen momenteel langer in de noodnachtopvang moeten blijven, soms wel 10 nachten op rij.
16: Dat komt doordat er geen goede doorstroom in de opvang is en gemeenten te weinig opvangplekken bieden.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie bestaat uit een militair en een civiel deel. Het militaire deel gaat Libanese strijdkrachten adviseren en trainen bij onder meer grensbeveiliging en maritieme veiligheid. Het civiele deel ondersteunt de interne veiligheidstroepen met advies en training om cybercriminaliteit en smokkel te bestrijden. De missie krijgt in ieder geval een mandaat van 3 jaar.
19: De Ethiopische strijdkrachten en hun bondgenoten hebben de strategische plaats Adwa in de noordelijke regio Tigray ingenomen. De inname verliep zonder gevecht nadat de rebellen de stad hadden verlaten. Adwa is een van de grotere steden van Tigray en ligt op enkele tientallen kilometers van de grens met Eritrea. De rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront worden inmiddels steeds verder teruggedrongen richting de Eritrese grens. Tussen 2020 en 2022 werd een verwoestende burgeroorlog uitgevochten tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Daarbij kwamen zo'n 600.000 mensen om. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas schrijft aan haar partij dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Ze treedt ook terug als medevoorzitter van de sociaal-democratische SPD. Volgens Duitse media volgt partijgenoot Alexander Schweitzer haar op als minister. De Zweedse transportautoriteit heeft de olietanker Sea-Owl 1 vrijgegeven. Het schip werd in maart in de Oostzee in beslag genomen omdat het vermoedelijk onder valse vlag voer. Nu is vastgesteld dat de registratie onder de vlag van Equatoriaal Guinea correct is. In mei werd de kapitein aangehouden voor valsheid in geschriften. De stuurman werd later vrijgelaten. Het schip werd eerder gelinkt aan de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties omzeilt.
20: Het Kremlin wil niet bevestigen of Rusland heeft ingestemd met het energiebestand dat president Trump zondag aankondigde. Woordvoerder Dmitry Peskov zegt dat de contacten verder gaan. Trump schreef op Truth Social dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. President Zelensky zegt verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen, maar wil zich aan het bestand houden als Rusland dat ook doet. Zelensky vroeg ook om een totaal staakt het vuren van 60 dagen. Peskov wijst dat af en zegt dat Rusland geen staakt het vuren wil, maar vrede voor de lange termijn.
21: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, roept de Europese Unie op om zijn toekomst in eigen hand te nemen en met één stem te spreken. Hij zegt dat Europa president Poetin moet stoppen in Oekraïne, omdat hij al voor de deur van Europa staat. Sybiha wil dat de bevroren Russische tegoeden worden ingezet voor defensie en dat Europa niet langer passief blijft kijken. Oekraïne heeft volgens hem betere bescherming van het luchtruim nodig, nieuwe defensiepakketten en steun voor de energievoorziening. Hoe groter de druk op Rusland, des te dichterbij komt een rechtvaardige vrede, zegt de minister.
22: En nu het economisch nieuws. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht.
0: De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
3: Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting. Dat schrijven de BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten. Daardoor werden bezittingen van de voormalige eigenaar van voetbalclub Chelsea achteraf van locatie veranderd. Ze bleven uit het zicht van belastingautoriteiten. Deloitte laat weten niet te kunnen reageren. De documenten zouden zoveel jaar later niet meer beschikbaar zijn.
5: KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyadh geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
23: Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op.
24: Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen.
25: Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam. Initiatiefnemer Volt hoopt dat de bouw in 2028 kan beginnen. Voor de eerste bouwfase voorziet Volt een investering van 7 miljard euro. Nebius koopt de rekenkracht die de fabriek produceert. Volt ontwikkelt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Levski Sofia heeft de laatste wedstrijd voor het Europa League-duel met NEC gewonnen. De Bulgaarse koploper versloeg hekkensluiter Chernomor Varna met 0-2. Levski Sofia staat na 10 wedstrijden nog ongeslagen bovenaan met 28 punten. NEC ontvangt Levski Sofia donderdag om 9 uur 's avonds in de Europa League. Beide clubs verloren hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde.
28: De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen.
29: Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog. De temperatuur komt uit op 16 graden in het zuiden, wat kouder in het noorden. De wind is zwak tot matig, later aan de noordwestkust iets krachtiger uit het zuiden. Vanavond trekt er bewolking over en in het westen valt mogelijk wat regen. De wind blijft uit het zuiden komen en is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht plaatselijk wat motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen een bewolkte dag met motregen en later af en toe regen. Het wordt rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en kan aan de kust en op het IJsselmeer windkracht 6 bereiken.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Bijvoorbeeld bij het aankaarten van symptomen of het bespreken van behandelopties. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Slechts 1 op de 5 vrouwen vindt dat zorgprofessionals goed naar hen luisteren. Ook op het werk voelen 2 op de 3 vrouwen zich niet comfortabel om over gezondheidsklachten te praten. De onderzoeken zijn maandag aangeboden aan de Tweede Kamer. De rechtbank in Haarlem heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een voormalige taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De 56-jarige man uit Amsterdam reed vorig jaar augustus door rood licht op een kruising in Zwaagdijk-Oost. Daarbij kwamen 2 passagiers om het leven, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel. Naast de taakstraf kreeg de man een rijontzegging van een jaar. Na een brand in een woning aan de Postmaat in Doesburg is een overleden persoon aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond dit overlijden. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-alert gegeven. Een groot aantal omliggende woningen moest worden ontruimd. Het getroffen pand is ernstig beschadigd en dreigt in te storten. De politie heeft maandag 2 mannen aangehouden op gedenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Horen. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds aan de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreigingen of risico's. Dat is het hoogste aantal sinds 2022, blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van veiligheidscoördinator NCTV. Het aanleggen van een noodpakket met drinkwater, contant geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Ook digitale weerbaarheid, zoals virusscanners en sterkere wachtwoorden, valt onder de acties.
1: Nog steeds zijn meer dan de helft niets te hebben gedaan, omdat ze dat niet nodig vonden of dachten dat het niet nuttig is.
2: Tienermeiden hebben vorig jaar vaker een zwangerschap afgebroken dan in de jaren daarvoor. In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus. Ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename van 6%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt geen verklaring te kunnen geven voor de stijging. Het totale aantal abortussen in Nederland is met 1,25% gestegen tot net onder de 40.000.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag formeel ingestemd met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om sancties tegen 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen. Daarnaast zijn sancties opgelegd aan 77 personen die betrokken waren bij de Russische verkiezingen in bezette Oekraïnse gebieden.
9: De hoogste NAVO-commandant heeft maandag zijn overwinningsstrategie gepresenteerd om Rusland af te schrikken. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkevich zegt dat het bondgenootschap een aanval van de vijand zal blokkeren, bot maken en breken. Hij sprak tijdens een veiligheidsconferentie in Warschau. De generaal benadrukte dat elke aanval op een bondgenoot zinloos zal zijn.
10: De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie bestaat uit een militair en een civiel deel. Ze krijgt een mandaat van in ieder geval 3 jaar. Het militaire deel gaat Libanese strijdkrachten adviseren en trainen bij grensbeveiliging en maritieme veiligheid. Ook bij de bestrijding van smokkel. Het civiele deel ondersteunt de interne veiligheidstroepen met advies en training. Dat moet cybercriminaliteit en smokkel helpen bestrijden. Ook de havenbeveiliging wordt versterkt. De nieuwe EU-missie vervangt niet de VN-vredesmacht UNIFIL. Die is sinds 1978 actief in Libanon.
11: De Ethiopische strijdkrachten en hun bondgenoten hebben de strategische plaats Adwa in de noordelijke regio Tigray ingenomen. De inname verliep zonder gevecht nadat de rebellen de stad hadden verlaten. Adwa is een van de grotere steden van Tigray en ligt op enkele tientallen kilometers van de grens met Eritrea. De rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront worden inmiddels steeds verder teruggedrongen richting de Eritrese grens. Tussen 2020 en 2022 werd een verwoestende burgeroorlog uitgevochten tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Daarbij kwamen zo'n 600.000 mensen om. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas schrijft aan haar partij dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Ze treedt ook terug als medevoorzitter van de Sociaal-Democratische SPD. Volgens Duitse media volgt partijgenoot Alexander Schweitzer haar op als minister.
12: De Zweedse transportautoriteit heeft de olietanker Sea Owl 1 vrijgegeven. Het schip werd in maart in de Oostzee in beslag genomen omdat het vermoedelijk onder valse vlag voer. Nu is vastgesteld dat de registratie onder de vlag van Equatoriaal Guinea correct is. In mei werd de kapitein aangehouden voor valsheid in geschriften. De stuurman werd later vrijgelaten. Het schip werd eerder gelinkt aan de Russische schaduwvloot waarmee Rusland sancties omzeilt.
13: En nu het economisch nieuws. Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6%. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand.
14: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
13: Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting. Dat schrijven de BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten. Daardoor werden bezittingen van de voormalige eigenaar van voetbalclub Chelsea achteraf van locatie veranderd. Ze bleven uit het zicht van belastingautoriteiten. Deloitte laat weten niet te kunnen reageren. De documenten zouden zoveel jaar later niet meer beschikbaar zijn.
14: KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyadh geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
13: Brussel en Beijing hebben afgesproken dat er de komende 4 jaar maximaal 350.000 hybride auto's per jaar vanuit China naar de EU mogen worden geïmporteerd. Dat meldt een hoge EU-functionaris maandag. Elk jaar mag daar 6% bovenop komen. Ook worden vanaf januari bepaalde Chinese tarieven op EU-producten voor 4 jaar geschrapt, zoals op auto-onderdelen, schoenen, ijs en olijfolie. Dat levert de EU naar schatting 4 miljard euro op.
15: Volkswagen heeft in het derde kwartaal 14% minder auto's verkocht dan een jaar eerder. Het concern leverde van juli tot en met september 1,9 miljoen voertuigen af. Over heel dit jaar daalde de verkoop met 9%. Vooral in China gingen de verkopen hard achteruit, met 39%. Volkswagen kondigde eerder een grote reorganisatie aan, waarbij wereldwijd 100.000 banen verdwijnen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kühner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de 2e keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels.
29: Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel, dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt zo'n 16 graden in het zuiden en iets koeler in het noorden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. En in het uiterste westen kan wat regen vallen. Vannacht kan plaatselijk wat motregen voorkomen. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd motregen. Vooral in de middag en avond valt er af en toe regen. De wind is dan matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het parlement behandelt deze maandag een wetsvoorstel dat ernstige milieuschade strafbaar maakt. Ook als de gezondheid van mensen niet direct in gevaar komt. De wet zet een Europese richtlijn om in Nederlandse regelgeving. En kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens het Openbaar Ministerie is de wet een fundamentele koerswijziging. Omdat voor het eerst het strafrecht wordt gebruikt om het milieu op zichzelf te beschermen. In het debat klonken veel vragen over welke gevallen precies strafbaar worden. CDA-kamerlid Jeltje Straatman maakt zich zorgen of ondernemers met justitie te maken kunnen krijgen als ze zich houden aan een verouderde vergunning.
5: 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Bijvoorbeeld bij het aankaarten van symptomen of het bespreken van behandelopties. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Slechts 1 op de 5 vrouwen vindt dat zorgprofessionals goed naar hen luisteren. Ook op het werk voelen 2 op de 3 vrouwen zich niet comfortabel om over gezondheidsklachten te praten. De onderzoeken zijn maandag aangeboden aan de Tweede Kamer.
16: De rechtbank in Haarlem heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een voormalige taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De 56-jarige man uit Amsterdam reed vorig jaar augustus door rood licht op een kruising in Zwaagdijk-Oost. Daarbij kwamen 2 passagiers om het leven, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel. Naast de taakstraf kreeg de man een rijontzegging van een jaar. De politie heeft maandag 2 mannen aangehouden op gedenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven.
17: De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Horen. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds aan de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Na een brand in een woning aan de Postmaat in Doesburg is een overleden persoon aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond dit overlijden. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-alert gegeven. Een groot aantal omliggende woningen moest worden ontruimd. Het getroffen pand is ernstig beschadigd en dreigt in te storten. Ruim 4 op de 10 inwoners van Nederland hebben afgelopen jaar actie ondernomen om zich voor te bereiden op dreigingen of risico's. Dat is het hoogste aantal sinds 2022, blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van veiligheidscoördinator NCTV. Het aanleggen van een noodpakket met drinkwater, contant geld en batterijen werd het vaakst genoemd. Ook digitale weerbaarheid, zoals virusscanners en sterkere wachtwoorden, valt onder de acties. Nog steeds zijn meer dan de helft niets te hebben gedaan, omdat ze dat niet nodig vonden of dachten dat het niet nuttig is.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkevich presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. De NAVO is altijd uiterst zwijgzaam over haar verdedigingsplannen, maar geeft nu een signaal af aan Rusland en aan bange lidstaten in Oost-Europa. Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal van de NAVO. Zowel NAVO-topman Mark Rutte als Grinkevich benadrukten daarop dat de NAVO een louter defensieve alliantie is. Het Kremlin wilde maandag niet zeggen of het heeft ingestemd met het door president Trump aangekondigde energiebestand met Oekraïne. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de contacten verder gaan. Trump schreef zondag dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. De Oekraïense president Zelensky gaf aan verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet maandag weten dat Kiev, wat hem betreft, geen staakt het vuren verdient. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag formeel ingestemd met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om sancties tegen 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen. Daarnaast zijn sancties opgelegd aan 77 personen die betrokken waren bij de Russische verkiezingen in bezette Oekraïnse gebieden. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie bestaat uit een militair en een civiel deel. Ze krijgt een mandaat van in ieder geval 3 jaar. Het militaire deel gaat Libanese strijdkrachten adviseren en trainen bij grensbeveiliging en maritieme veiligheid. Ook bij de bestrijding van smokkel. Het civiele deel ondersteunt de interne veiligheidstroepen met advies en training. Dat moet cybercriminaliteit en smokkel helpen bestrijden. Ook de havenbeveiliging wordt versterkt. De nieuwe EU-missie vervangt niet de VN-vredesmacht UNIFIL. Die is sinds 1978 actief in Libanon. De Ethiopische strijdkrachten en hun bondgenoten hebben de strategische plaats Adwa in de noordelijke regio Tigray ingenomen. De inname verliep zonder gevecht nadat de rebellen de stad hadden verlaten. Adwa is een van de grotere steden van Tigray en ligt op enkele tientallen kilometers van de grens met Eritrea. De rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront worden inmiddels steeds verder teruggedrongen richting de Eritrese grens.
4: Tussen 2020 en 2022 werd een verwoestende burgeroorlog uitgevochten tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Daarbij kwamen zo'n 600.000 mensen om. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas schrijft aan haar partij dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Ze treedt ook terug als medevoorzitter van de Sociale

0: 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
1: Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6%. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank. Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovich jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting. Dat schrijven de BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten. Daardoor werden bezittingen van de voormalige eigenaar van voetbalclub Chelsea achteraf van locatie veranderd. Ze bleven uit het zicht van belastingautoriteiten. Deloitte laat weten niet te kunnen reageren. De documenten zouden zoveel jaar later niet meer beschikbaar zijn. KLM schrapt vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam tot en met 31 oktober. De luchtvaartmaatschappij zou aanvankelijk vanaf 25 oktober weer gaan vliegen. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyadh geannuleerd. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh zaterdag kwamen 13 mensen om het leven. Meer dan 300 personen raakten gewond. De Houthis in Jemen voerden de aanval uit. Zondag was de luchthaven opnieuw doelwit, waarbij 1 dode viel. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Springruiter Harry Smolders is goed begonnen aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De 46-jarige Nederlander eindigde in Oslo als tweede met zijn 17-jarige ruin Monaco. De zege ging naar de Oostenrijker Max Kuhner. De Zwitser Martin Fuchs werd derde. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League.

0: en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als Internazionale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel, dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. Het wordt zo'n 16 graden in het zuiden, iets koeler in het noorden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan het daar later wat gaan regenen. Vannacht wat motregen, met temperaturen tussen de 7 en 15 graden. Morgen wordt het bewolkt met af en toe regen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust vrij krachtig. In de avond trekt de regen vanuit het westen weg.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuwe wet maakt het strafbaar om ernstige milieuschade te veroorzaken. Ook als de gezondheid van mensen niet direct in gevaar komt. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel vandaag. Het gaat om een Europese richtlijn die Nederland moet omzetten in nationale wetgeving. Volgens het Openbaar Ministerie is de wet een fundamentele koerswijziging, omdat het strafrecht voor het eerst het milieu op zichzelf beschermt. Justitieminister David van Weel zegt dat ondernemers met een vergunning in beginsel niet strafbaar zijn, maar dat het OM kan ingrijpen als een vergunning overduidelijk niet meer strookt met milieuregels. Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer heeft veel materieel opgeroepen. Vooralsnog heeft de brand geen impact op Schiphol. Of er gevolgen zijn voor vertrekkende vluchten wordt momenteel in kaart gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een voormalig taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. De man reed op 24 augustus vorig jaar door rood licht en botste op een auto, waarbij zijn twee passagiers, een echtpaar van 87 en 88 jaar, zwaar gewond raakten en een aantal dagen na het ongeval om het leven kwamen. De rechtbank oordeelt dat de chauffeur onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden door op het laatste moment van rijstrook te wisselen. Naast de taakstraf is hij veroordeeld tot een rijontzegging van een jaar. Het vonnis valt milder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat een taakstraf van 240 uur had geëist. Ruim de helft van de vrouwen in Nederland voelt zich niet gehoord in de zorg, blijkt uit onderzoek van Kieskompas en de stichting Voices for Women. Vrouwen zeggen dat ze zich niet serieus genomen voelen of durven klachten niet bespreekbaar te maken. Belangenorganisatie Women Inc. vindt het onacceptabel dat de helft van de bevolking niet de juiste of geen passende zorg krijgt. De onderzoeken zijn vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Directeur Emma Lok pleit voor concrete maatregelen en zegt dat het tijd is voor een flinke omslag die het verschil maakt voor de gezondheid van vrouwen. 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Bijvoorbeeld bij het aankaarten van symptomen of het bespreken van behandelopties. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Slechts 1 op de 5 vrouwen vindt dat zorgprofessionals goed naar hen luisteren. Ook op het werk voelen 2 op de 3 vrouwen zich niet comfortabel om over gezondheidsklachten te praten. De onderzoeken zijn maandag aangeboden aan de Tweede Kamer. Na een brand in een woning aan de Postmaat in Doesburg is een overleden persoon aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond dit overlijden. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-alert gegeven. Een groot aantal omliggende woningen moest worden ontruimd. Het getroffen pand is ernstig beschadigd en dreigt in te storten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkevich presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. Hij zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat de NAVO ervoor zal zorgen dat elke aanval op een bondgenoot zinloos is. Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal en dreigende manoeuvres van de NAVO. Grinkevich benadrukte dat de NAVO een louter defensieve alliantie is en geen ander plan heeft dan de bescherming van haar eigen bevolking. Het Kremlin wilde maandag niet zeggen of het heeft ingestemd met het door president Trump aangekondigde energiebestand met Oekraïne. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de contacten verder gaan. Trump schreef zondag dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. De Oekraïense president Zelensky gaf aan verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet maandag weten dat Kiev wat hem betreft geen staakt het vuren verdient. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag formeel ingestemd met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om sancties tegen 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen. Daarnaast zijn sancties opgelegd aan 77 personen die betrokken waren bij de Russische verkiezingen in bezette Oekraïnse gebieden. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie bestaat uit een militair en een civiel deel. Ze krijgt een mandaat van in ieder geval 3 jaar. Het militaire deel gaat Libanese strijdkrachten adviseren en trainen bij grensbeveiliging en maritieme veiligheid. Ook bij de bestrijding van smokkel. Het civiele deel ondersteunt de interne veiligheidstroepen met advies en training. Dat moet cybercriminaliteit en smokkel helpen bestrijden. Ook de havenbeveiliging wordt versterkt. De nieuwe EU-missie vervangt niet de VN-vredesmacht UNIFIL. Die is sinds 1978 actief in Libanon. De Ethiopische strijdkrachten en hun bondgenoten hebben de strategische plaats Adwa in de noordelijke regio Tigray ingenomen. De inname verliep zonder gevecht nadat de rebellen de stad hadden verlaten. Adwa is een van de grotere steden van Tigray en ligt op enkele tientallen kilometers van de grens met Eritrea. De rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront worden inmiddels steeds verder teruggedrongen richting de Eritrese grens. Tussen 2020 en 2022 werd een verwoestende burgeroorlog uitgevochten tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Daarbij kwamen zo'n 600.000 mensen om. De Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken, Bärbel Bas, legt haar functie neer om persoonlijke redenen. Ze wil tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Bas schrijft aan haar partij dat het haar aan kracht ontbreekt om haar taken volledig uit te voeren. Ze treedt ook terug als medevoorzitter van de sociaal-democratische SPD. Volgens Duitse media volgt partijgenoot Alexander Schweitzer haar op als minister. En nu het economisch nieuws. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Boodschappenbezorger Picnic ziet sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf heeft de bezorgcapaciteit daarom opgeschaald. Bij Albert Heijn kunnen er online geen boodschappen worden besteld door een cybersecurity incident. Picnic verwacht enkele duizenden extra bestellingen. Meerdere merken van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, hebben last van het incident. Het concern heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt. Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6%. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende 2-punter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel, dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de 2e keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een 2-jarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog, met zonnige perioden. Het wordt 16 graden in het zuiden, in het noorden iets kouder. De wind waait matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er in het uiterste westen wat regen vallen. Vannacht is er plaatselijk motregen. Het koelt af tot 7 graden in het noordoosten. In het zuidwesten blijft het milder, rond 15 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer wordt de wind vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond trekt de regen weg en wordt het droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar hebben 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus ondergaan. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. En met afstand het hoogste aantal in jaren, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal zwangerschapsafbrekingen met 6% tot 2918. De inspectie kan geen verklaring geven voor de toename. Het totale aantal abortussen in Nederland steeg met 1,25% tot net onder de 40.000. Een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man zocht jarenlang ongeautoriseerd vertrouwelijke informatie op in politiesystemen en speelde een deel daarvan door aan 2 medeverdachten. Hij kreeg daarvoor cocaïne en geld. De rechtbank vindt dat hij direct gevaar veroorzaakte voor criminelen, andere personen en de samenleving. Hij mag 5 jaar lang niet werken voor de Rijksoverheid. Een nieuwe wet maakt het strafbaar om ernstige milieuschade te veroorzaken.

0: zaken, ook als de gezondheid van mensen niet direct in gevaar komt. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel vandaag. Het gaat om een Europese richtlijn die Nederland moet omzetten in nationale wetgeving. Volgens het Openbaar Ministerie is de wet een fundamentele koerswijziging, omdat het strafrecht voor het eerst het milieu op zichzelf beschermt. Justitieminister David van Weel zegt dat ondernemers met een vergunning in beginsel niet strafbaar zijn, maar dat het OM kan ingrijpen als een vergunning overduidelijk niet meer strookt met milieuregels.
1: De rechtbank in Haarlem heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een voormalig taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. De man reed op 24 augustus vorig jaar door rood licht en botste op een auto, waarbij zijn twee passagiers, een echtpaar van 87 en 88 jaar, zwaar gewond raakten en een aantal dagen na het ongeval om het leven kwamen. De rechtbank oordeelt dat de chauffeur onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden door op het laatste moment van rijstrook te wisselen. Naast de taakstraf is hij veroordeeld tot een rijontzegging van een jaar. Het vonnis valt milder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat een taakstraf van 240 uur had geëist. Ruim de helft van de vrouwen in Nederland voelt zich niet gehoord in de zorg, blijkt uit onderzoek van Kieskompas en de stichting Voices for Women. Vrouwen zeggen dat ze zich niet serieus genomen voelen of durven klachten niet bespreekbaar te maken. Belangenorganisatie Women Inc. vindt het onacceptabel dat de helft van de bevolking niet de juiste of geen passende zorg krijgt. De onderzoeken zijn vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Directeur Emma Lok pleit voor concrete maatregelen en zegt dat het tijd is voor een flinke omslag die het verschil maakt voor de gezondheid van vrouwen. Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer heeft veel materieel opgeroepen. Vooralsnog heeft de brand geen impact op Schiphol. Of er gevolgen zijn voor vertrekkende vluchten wordt momenteel in kaart gebracht.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Paus Leo wordt dinsdagochtend opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje dat onlangs bij hem is ontdekt. De paus maakte zondag zelf bekend dat hem iets mankeerde. De knobbel werd in een vroeg stadium gevonden en beperkt zich tot zijn long. Maar artsen vonden tijdig ingrijpen wel noodzakelijk. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week. De Europese Commissie wijst erop dat het livestreamen van een executie op grote social media platforms niet is toegestaan in de EU. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei vorige week dat de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een vuurpeloton publiek moet worden uitgezonden. Social media platforms zijn verplicht zich aan hun eigen voorwaarden te houden. Meta verbiedt het livestreamen van doodstraffen en zowel X als TikTok verbieden beelden die geweld verheerlijken. Hassan krijgt de doodstraf voor het doodschieten van 13 ongewapende militairen op een legerbasis in Texas in 2009. Benavo zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkiewicz presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. Hij zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat de NAVO ervoor zal zorgen dat elke aanval op een bondgenoot zinloos is. Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal en dreigende manoeuvres van de NAVO. Grinkiewicz benadrukte dat de NAVO een louter defensieve alliantie is en geen ander plan heeft dan de bescherming van haar eigen bevolking. Het Kremlin wilde maandag niet zeggen of het heeft ingestemd met het door president Trump aangekondigde energiebestand met Oekraïne. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de contacten verder gaan.
3: Trump schreef zondag dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. De Oekraïense president Zelensky gaf aan verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet maandag weten dat Kiev, wat hem betreft, geen staakt het vuren verdient.
4: De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag formeel ingestemd met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om sancties tegen 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen. Daarnaast zijn sancties opgelegd aan 77 personen die betrokken waren bij de Russische verkiezingen in bezette Oekraïnse gebieden.
5: De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie bestaat uit een militair en een civiel deel. Ze krijgt een mandaat van in ieder geval 3 jaar. Het militaire deel gaat Libanese strijdkrachten adviseren en trainen bij grensbeveiliging en maritieme veiligheid. Ook bij de bestrijding van smokkel. Het civiele deel ondersteunt de interne veiligheidstroepen met advies en training. Dat moet cybercriminaliteit en smokkel helpen bestrijden. Ook de havenbeveiliging wordt versterkt. De nieuwe EU-missie vervangt niet de VN-vredesmacht UNIFIL. Die is sinds 1978 actief in Libanon.
6: En nu het economisch nieuws. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyad. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyad en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyad op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Boodschappenbezorger Picnic ziet sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf heeft de bezorgcapaciteit daarom opgeschaald. Bij Albert Heijn kunnen er online geen boodschappen worden besteld door een cybersecurity incident. Picnic verwacht enkele duizenden extra bestellingen. Meerdere merken van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, hebben last van het incident. Het concern heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
7: Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6%. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand.
8: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University.
3: Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: De 3x3 basketballers van Amsterdam hebben in Boekarest voor de tweede keer dit seizoen een World Tour toernooi gewonnen. Worthy de Jong, Daan van Tilborg, Maarten Bouwknecht en Jan Driessen versloegen in de finale het Spaanse Fuengirola met 19-17. De Jong maakte de beslissende tweepunter en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Hij scoorde in totaal 46 punten. De Amsterdammers wonnen in juni ook al de World Tour in Wenen. Manchester City heeft zondag met 0-3 gewonnen bij Liverpool. De eerste wedstrijd sinds de club kleine 2 weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels. Trainer Enzo Maresca zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn spelers met de situatie zijn omgegaan. Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. Maresca hoopt over de situatie te kunnen praten zodra City het beroep heeft gewonnen. Lazio is na 6 speelronden gedeeld koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het team van trainer Gennaro Gattuso won thuis met 3-1 van Monza en profiteerde van het gelijkspel van AS Roma bij Como. Nuno Tavares opende de score met een afstandsschot. Gustav Eriksen verdubbelde de voorsprong. Monza moest vanaf de 35e minuut verder met een man minder, na rood voor Lorenzo Lucchesi. Monza kwam terug tot 2-1 via Saba Gokličice, maar Andrea Pinamonti bepaalde de eindstand. Kenneth Taylor, Danilo Duki en Tijani Noslin stonden alle drie in de basis bij Lazio, dat net als internationale 16 punten heeft. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel, dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de 2e keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een 2-jarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het gedeeltelijk zonnig en blijft het droog. De temperatuur komt uit op zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden iets frisser. De wind waait uit het zuiden, matig van kracht. Aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen, met mogelijk wat regen in het uiterste westen. Vannacht kan er plaatselijk wat motregen vallen, met een minimumtemperatuur tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. De temperatuur loopt op naar rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig.
2: Dit is Talk Radio.
12: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang ongeautoriseerd vertrouwelijke informatie op in politiesystemen en speelde die door aan 2 medeverdachten. Daarvoor kreeg hij cocaïne en geld. De rechtbank vindt dat hij direct gevaar veroorzaakte voor criminelen, andere personen en de samenleving. Hij mag 5 jaar lang niet werken voor de overheid.
14: De grote brand in een loods aan de Aalsmerenweg in Aalsmeer veroorzaakt een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. In de loods staan auto's. De brandweer zet volop in op het voorkomen van overslag naar omliggende panden. De brand heeft vooralsnog geen impact op Schiphol, maar eenheden van de brandweer voeren daar metingen uit.
15: Staatssecretaris Silvio Erkens wil volgend jaar een vaccinatieverplichting invoeren om salmonella-besmetting bij leghennen te bestrijden. De afgelopen jaren is het aantal besmettingen gestegen tot boven de Europese norm van 2%. De eerste helft van dit jaar laat een verbetering zien, maar nog geen substantiële daling. Als de maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, worden besmette kippen sneller gedood. De salmonella-bacterie wordt vaak via besmette eieren op mensen overgedragen. Vorig jaar hebben 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus ondergaan. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder en met afstand het hoogste aantal in jaren, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal zwangerschapsafbrekingen met 6%. Tot 2918. De inspectie kan geen verklaring geven voor de toename. Het totale aantal abortussen in Nederland steeg met 1,25% tot net onder de 40.000.
16: Een nieuwe wet maakt het strafbaar om ernstige milieuschade te veroorzaken, ook als de gezondheid van mensen niet direct in gevaar komt. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel vandaag. Het gaat om een Europese richtlijn die Nederland moet omzetten in nationale wetgeving. Volgens het Openbaar Ministerie is de wet een fundamentele koerswijziging, omdat het strafrecht voor het eerst het milieu op zichzelf beschermt. Justitieminister David van Weel zegt dat ondernemers met een vergunning in beginsel niet strafbaar zijn, maar dat het OM kan ingrijpen als een vergunning overduidelijk niet meer strookt met milieuregels.
17: De rechtbank in Haarlem heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een voormalig taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. De man reed op 24 augustus vorig jaar door rood licht en botste op een auto, waarbij zijn 2 passagiers... een echtpaar van 87 en 88 jaar, zwaar gewond raakte en een aantal dagen na het ongeval om het leven kwamen. De rechtbank oordeelt dat de chauffeur onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden door op het laatste moment van rijstrook te wisselen. Naast de taakstraf is hij veroordeeld tot een rijontzegging van 1 jaar. Het vonnis valt milder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat een taakstraf van 240 uur had geëist.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Paus Leo wordt dinsdagochtend opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje dat onlangs bij hem is ontdekt. De paus maakte zondag zelf bekend dat hem iets mankeerde. De knobbel werd in een vroeg stadium gevonden en beperkt zich tot zijn long. Maar artsen vonden tijdig ingrijpen wel noodzakelijk. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer 1 week. De Europese Commissie wijst erop dat het livestreamen van een executie op grote social media platforms niet is toegestaan in de EU. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei vorige week dat de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een vuurpeloton publiek moet worden uitgezonden.
3: Social media platforms zijn verplicht zich aan hun eigen voorwaarden te houden. Meta verbiedt het livestreamen van doodstraffen en zowel X als TikTok verbieden beelden die geweld verheerlijken. Hassan krijgt de doodstraf voor het doodschieten van 13 ongewapende militairen op een legerbasis in Texas in 2009. Benavo zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkevich presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. Hij zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat de NAVO ervoor zal zorgen dat elke aanval op een bondgenoot zinloos is. Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal en dreigende manoeuvres van de NAVO. Grinkevich benadrukte dat de NAVO een louter defensieve alliantie is en geen ander plan heeft dan de bescherming van haar eigen bevolking. Het Kremlin wilde maandag niet zeggen of het heeft ingestemd met het door president Trump aangekondigde energiebestand met Oekraïne. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de contacten verder gaan. Trump schreef zondag dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. De Oekraïense president Zelensky gaf aan verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet maandag weten dat Kiev, wat hem betreft, geen staakt het vuren verdient. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag formeel ingestemd met de omvangrijkste uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om sancties tegen 743 personen en 826 bedrijven of organisaties met banden met het Russisch militair-industrieel complex. Meer dan de helft van de sancties richt zich op de productieketen voor ballistische raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen. Daarnaast zijn sancties opgelegd aan 77 personen die betrokken waren bij de Russische verkiezingen in bezette Oekraïnse gebieden. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met een nieuwe EU-missie in Libanon. De missie bestaat uit een militair en een civiel deel. Ze krijgt een mandaat van in ieder geval 3 jaar. Het militaire deel gaat Libanese strijdkrachten adviseren en trainen bij grensbeveiliging en maritieme veiligheid. Ook bij de bestrijding van smokkel. Het civiele deel ondersteunt de interne veiligheidstroepen met advies en training. Dat moet cybercriminaliteit en smokkel helpen bestrijden. Ook de havenbeveiliging wordt versterkt. De nieuwe EU-missie vervangt niet de VN-vredesmacht UNIFIL. Die is sinds 1978 actief in Libanon.
19: En nu het economisch nieuws. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Boodschappenbezorger Picnic ziet sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf heeft de bezorgcapaciteit daarom opgeschaald. Bij Albert Heijn kunnen er online geen boodschappen worden besteld door een cybersecurity incident. Picnic verwacht enkele duizenden extra bestellingen. Meerdere merken van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, hebben last van het incident. Het concern heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen.
3: Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
20: Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6 procent. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand.
21: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokier, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel, dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een 2-jarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. Tennisser Carlos Alcaraz is in de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai uitgeschakeld door de Belg Zizou Bergs. Alcaraz verloor met 5-7, 6-7. Door de nederlaag wordt de Duitser Alexander Zverev in de komende weken voor het eerst de nummer 1 van de wereld. Zverev is de 2e Duitse tennisser die de 1e plaats op de wereldranglijst verovert na Boris Becker in de jaren 90. De Italiaan Jannik Sinner, de huidige nummer 1, komt dit seizoen niet meer in actie vanwege problemen met zijn knie. Botik van der Zandschulp heeft in de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de 1e set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de 2e set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de 4e ronde. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de 1e 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden in het zuiden, in het noorden iets frisser. De wind waait matig uit het zuiden, later aan de noordwestkust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de loop van de avond kan het daar wat gaan regenen. Vannacht plaatselijk wat motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen bewolkt met af en toe motregen in de ochtend. In de middag wat meer regen, bij 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenavond regen in het midden en oosten, later overal droog.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang ongeautoriseerd vertrouwelijke informatie op in politiesystemen en speelde die door aan 2 medeverdachten. Daarvoor kreeg hij cocaïne en geld. De rechtbank vindt dat hij direct gevaar veroorzaakte voor criminelen, andere personen en de samenleving. Hij mag 5 jaar lang niet werken voor de overheid.
1: De grote brand in een loods aan de Aalsmerenweg in Aalsmeer veroorzaakt een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. In de loods staan auto's. De brandweer zet volop in op het voorkomen van overslag naar omliggende panden. De brand heeft vooralsnog geen impact op Schiphol, maar eenheden van de brandweer voeren daar metingen uit.
4: Staatssecretaris Silvio Erkens wil volgend jaar een vaccinatieverplichting invoeren om salmonella-besmetting bij leghennen te bestrijden. De afgelopen jaren is het aantal besmettingen gestegen tot boven de Europese norm van 2%. De eerste helft van dit jaar laat een verbetering zien, maar nog geen substantiële daling. Als de maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, worden besmette kippen sneller gedood. De salmonella-bacterie wordt vaak via besmette eieren op mensen overgedragen.
5: Vorig jaar hebben 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus ondergaan. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder en met afstand het hoogste aantal in jaren, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal zwangerschapsafbrekingen met 6% tot 2918. De inspectie kan geen verklaring geven voor de toename. Het totale aantal abortussen in Nederland steeg met 1,25% tot net onder de 40.000.
24: Een nieuwe wet maakt het strafbaar om ernstige milieuschade te veroorzaken, ook als de gezondheid van mensen niet direct in gevaar komt. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel vandaag. Het gaat om een Europese richtlijn die Nederland moet omzetten in nationale wetgeving. Volgens het Openbaar Ministerie is de wet een fundamentele koerswijziging, omdat het strafrecht voor het eerst het milieu op zichzelf beschermt. Justitieminister David van Weel zegt dat ondernemers met een vergunning in beginsel niet strafbaar zijn, maar dat het OM kan ingrijpen als een vergunning overduidelijk niet meer strookt met milieuregels.
25: De rechtbank in Haarlem heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een voormalig taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. De man reed op 24 augustus vorig jaar door rood licht en botste op een auto, waarbij zijn 2 passagiers, een echtpaar van 87 en 88 jaar, zwaar gewond raakten en een aantal dagen na het ongeval om het leven kwamen. De rechtbank oordeelt dat de chauffeur onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden door op het laatste moment van rijstrook te wisselen. Naast de taakstraf is hij veroordeeld tot een rijontzegging van 1 jaar. Het vonnis valt milder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat een taakstraf van 240 uur had geëist.
2: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een schilderij van Pierre-Auguste Renoir heeft een scheurtje in het doek. Bij het andere werk is alleen de lijst beschadigd.

verborgen achter een betonnen muur. Justitie in Frankrijk opent een moordonderzoek naar het schietincident maandag op een middelbare school in Aubagne. Een 14-jarige leerling schoot met een jachtgeweer op een rector en een docent. Beiden raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De leerling had het wapen meegenomen in een gitaarkoffer en werd aangehouden. Het onderzoek wordt overgedragen aan een afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde en gespecialiseerde misdaad. De Europese Commissie wijst erop dat het livestreamen van een executie op grote social media platforms niet is toegestaan in de EU. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei vorige week dat de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een vuurpeloton publiek moet worden uitgezonden. Social media platforms zijn verplicht zich aan hun eigen voorwaarden te houden. Meta verbiedt het livestreamen van doodstraffen en zowel X als TikTok verbieden beelden die geweld verheerlijken. Hassan krijgt de doodstraf voor het doodschieten van 13 ongewapende militairen op een legerbasis in Texas in 2009. Paus Leo wordt dinsdagochtend opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje dat onlangs bij hem is ontdekt. De paus maakte zondag zelf bekend dat hem iets mankeerde. De knobbel werd in een vroeg stadium gevonden en beperkt zich tot zijn long. Maar artsen vonden tijdig ingrijpen wel noodzakelijk. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week. Benavo zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkiewicz presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. Hij zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat de NAVO ervoor zal zorgen dat elke aanval op een bondgenoot zinloos is. Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal en dreigende manoeuvres van de NAVO. Grinkiewicz benadrukte dat de NAVO een louter defensieve alliantie is en geen ander plan heeft dan de bescherming van haar eigen bevolking. Het Kremlin wilde maandag niet zeggen of het heeft ingestemd met het door president Trump aangekondigde energiebestand met Oekraïne. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de contacten verder gaan. Trump schreef zondag dat Oekraïne en Rusland akkoord waren met het stoppen van aanvallen op elkaars energiefaciliteiten. De Oekraïense president Zelensky gaf aan verrast te zijn en het nieuws via de media te hebben vernomen. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet maandag weten dat Kiev, wat hem betreft, geen staakt het vuren verdient. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten.

0: Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
1: Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6%. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray in de Champions League. De Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining hervat, maar is nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. Trainer Hansi Flick moet het ook stellen zonder Rafinha, Andreas Christensen en Rooney Barchi. Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden, 8 in de Spaanse competitie en 1 tegen Feyenoord in de Champions League. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel, dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een 2-jarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. Tennisser Carlos Alcaraz is in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai uitgeschakeld door de Belg Zizou Bergs. Alcaraz verloor met 5-7, 6-7. Door de nederlaag wordt de Duitser Alexander Zverev in de komende weken voor het eerst de nummer 1 van de wereld. Zverev is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats op de wereldranglijst verovert na Boris Becker in de jaren 90. De Italiaan Jannik Sinner, de huidige nummer 1, komt dit seizoen niet meer in actie vanwege problemen met zijn knie. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk.
2: Dit is is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het droog met zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 16 graden in het zuiden, iets frisser in het noorden. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de noordwestkust later af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en in de loop van de avond kan het daar wat gaan regenen. Vannacht valt hier en daar wat motregen bij temperaturen tussen de 7 en 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met van tijd tot tijd motregen. Later op de dag af en toe regen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg, waar auto's in staan. De rookpluim is in de wijde omgeving te zien. De brandweer heeft veel materieel opgeroepen en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden. Op Schiphol is de Buitenveldertbaan gesloten, maar dat heeft vooralsnog geen effect op vluchten. Brandweereenheden voeren metingen uit op de luchthaven om te controleren of er schadelijke concentraties zijn. Een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang ongeautoriseerd vertrouwelijke informatie op in politiesystemen en speelde die door aan 2 medeverdachten. Daarvoor kreeg hij cocaïne en geld. De rechtbank vindt dat hij direct gevaar veroorzaakte voor criminelen, andere personen en de samenleving. Hij mag 5 jaar lang niet werken voor de overheid. Staatssecretaris Silvio Erkens wil volgend jaar een vaccinatieverplichting invoeren om salmonella-besmetting bij leghennen te bestrijden. De afgelopen jaren is het aantal besmettingen gestegen tot boven de Europese norm van 2%. De eerste helft van dit jaar laat een verbetering zien, maar nog geen substantiële daling. Als de maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, worden besmette kippen sneller gedood. De salmonella-bacterie wordt vaak via besmette eieren op mensen overgedragen. Vorig jaar hebben 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus ondergaan. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder en met afstand het hoogste aantal in jaren, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal zwangerschapsafbrekingen met 6%. Tot 2918. De inspectie kan geen verklaring geven voor de toename. Het totale aantal abortussen in Nederland steeg met 1,25% tot net onder de 40.000. Een nieuwe wet maakt het strafbaar om ernstige milieuschade te veroorzaken, ook als de gezondheid van mensen niet direct in gevaar komt. De Tweede Kamer bespreekt het voorstel vandaag. Het gaat om een Europese richtlijn die Nederland moet omzetten in nationale wetgeving. Volgens het Openbaar Ministerie is de wet een fundamentele koerswijziging, omdat het strafrecht voor het eerst het milieu op zichzelf beschermt. Justitieminister David van Weel zegt dat ondernemers met een vergunning in beginsel niet strafbaar zijn, maar dat het OM kan ingrijpen als een vergunning overduidelijk niet meer strookt met milieuregels. De rechtbank in Haarlem heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een voormalig taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. De man reed op 24 augustus vorig jaar door rood licht en botste op een auto, waarbij zijn 2 passagiers... een echtpaar van 87 en 88 jaar, zwaar gewond raakte en een aantal dagen na het ongeval om het leven kwamen. De rechtbank oordeelt dat de chauffeur onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden door op het laatste moment van rijstrook te wisselen. Naast de taakstraf is hij veroordeeld tot een rijontzegging van 1 jaar. Het vonnis valt milder uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat een taakstraf van 240 uur had geëist.
6: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een 14-jarige leerling heeft maandag op een middelbare school in het Zuid-Franse Aubagne met een jachtgeweer geschoten op een rector en een docent. Beiden raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De jongen had het wapen meegenomen in een gitaarkoffer en werd aangehouden. Het Franse Openbaar Ministerie in Marseille opent een moordonderzoek en draagt de zaak over aan een afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde en gespecialiseerde misdaad. Een motief is nog niet duidelijk en de jongen heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd.
8: Door een explosie in het noorden van Israël zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie gebeurde niet ver van de Libanese grens en werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Soldaten van het Israëlische leger en legerhelikopters zijn naar het gebied gestuurd. Een schilderij van Pierre-Auguste Renoir heeft een scheurtje in het doek. Bij het andere werk is alleen de lijst beschadigd. De twee doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. Ze zijn overgebracht naar het Interdisciplinair Centrum voor de Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed in Marseille om onderzocht te worden. Vorige week werden 6 mensen opgepakt tijdens een grootschalige zoekactie. Op 8 oktober werden de gestolen werken teruggevonden tijdens een huiszoeking, verborgen achter een betonnen muur. De Europese Commissie wijst erop dat het livestreamen van een executie op grote social media platforms niet is toegestaan in de EU. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei vorige week dat de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een vuurpeloton publiek moet worden uitgezonden. Social media platforms zijn verplicht zich aan hun eigen voorwaarden te houden. Meta verbiedt het livestreamen van doodstraffen en zowel X als TikTok verbieden beelden die geweld verheerlijken. Hassan krijgt de doodstraf voor het doodschieten van 13 ongewapende militairen op een legerbasis in Texas in 2009. Paus Leo wordt dinsdagochtend opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje dat onlangs bij hem is ontdekt. De paus maakte zondag zelf bekend dat hem iets mankeerde. De knobbel werd in een vroeg stadium gevonden en beperkt zich tot zijn long. Maar artsen vonden tijdig ingrijpen wel noodzakelijk. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week. Benavo zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkevich presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. Hij zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat de NAVO ervoor zal zorgen dat elke aanval op een bondgenoot zinloos is. Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal en dreigende manoeuvres van de NAVO. Grinkevich benadrukte dat de NAVO een louter defensieve alliantie is en geen ander plan heeft dan de bescherming van haar eigen bevolking.
9: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond.
10: Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
11: Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen.
12: Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
13: Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6 procent. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand.
14: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokier, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel. Dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een 2-jarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de 4e ronde.
17: RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-7.
16: Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt in het zuiden rond 16 graden, in het noorden iets koeler. De wind waait uit het zuiden, zwak tot matig. Aan de noordwestkust later af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe en kan er daar wat regen vallen. De wind blijft matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vannacht valt er hier en daar wat motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen en later regen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust af en toe krachtig.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Ede is maandagmiddag felle brand uitgebroken in een rijtjeshuis aan de Wildforster. De brandweer voert sloopwerkzaamheden uit aan de daken van de aangrenzende woningen om verspreiding via de NOC te voorkomen. Het hele rijtje van 9 woningen is ontruimd. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hebben geen verdere zorg nodig.
19: Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen moet in elk geval de komende 2 weken dicht blijven, na een explosie zondagavond laat. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft de sluiting opgelegd om de veiligheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers te beschermen en om nieuwe incidenten te voorkomen. Het gebouw was vorig jaar meerdere keren beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker explosies bij kapperszaken. In mei en augustus waren er explosies bij een kapperszaak aan het Liesveld. Diezelfde salon was eind vorig jaar 2 keer besmeurd met witte verf. In augustus besloot de burgemeester om die zaak voor meerdere weken te sluiten. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg, waar auto's in staan. De rookpluim is in de wijde omgeving te zien. De brandweer heeft veel materieel opgeroepen en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden. Op Schiphol is de Buitenveldertbaan gesloten, maar dat heeft vooralsnog geen effect op vluchten. Brandweereenheden voeren metingen uit op de luchthaven om te controleren of er schadelijke concentraties zijn.
20: Een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij zocht jarenlang ongeautoriseerd vertrouwelijke informatie op in politiesystemen en speelde die door aan 2 medeverdachten. Daarvoor kreeg hij cocaïne en geld. De rechtbank vindt dat hij direct gevaar veroorzaakte voor criminelen, andere personen en de samenleving. Hij mag 5 jaar lang niet werken voor de overheid.
21: Staatssecretaris Silvio Erkens wil volgend jaar een vaccinatieverplichting invoeren om salmonella-besmetting bij leghennen te bestrijden. De afgelopen jaren is het aantal besmettingen gestegen tot boven de Europese norm van 2%. De eerste helft van dit jaar laat een verbetering zien, maar nog geen substantiële daling. Als de maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, worden besmette kippen sneller gedood. De salmonella-bacterie wordt vaak via besmette eieren op mensen overgedragen.
22: Vorig jaar hebben 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus ondergaan. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder en met afstand het hoogste aantal in jaren, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal zwangerschapsafbrekingen met 6% tot 2918.
0: De inspectie kan geen verklaring geven voor de toenname. Het totale aantal abortussen in Nederland steeg met 1,25% tot net onder de 40.000.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Door een explosie in het noorden van Israël zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie gebeurde niet ver van de Libanese grens en werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Soldaten van het Israëlische leger en legerhelikopters zijn naar het gebied gestuurd.
23: Een 14-jarige leerling heeft maandag op een middelbare school in het Zuid-Franse Aubagne met een jachtgeweer geschoten op een rector en een docent. Beide raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De jongen had het wapen meegenomen in een gitaarkoffer en werd aangehouden. Het Franse Openbaar Ministerie in Marseille opent een moordonderzoek en draagt de zaak over aan een afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde en gespecialiseerde misdaad. Een motief is nog niet duidelijk en de jongen heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd.
24: Een schilderij van Pierre-Auguste Renoir heeft een scheurtje in het doek. Bij het andere werk is alleen de lijst beschadigd. De twee doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. Ze zijn overgebracht naar het Interdisciplinair Centrum voor de Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed in Marseille om onderzocht te worden. Vorige week werden 6 mensen opgepakt tijdens een grootschalige zoekactie. Op 8 oktober werden de gestolen werken teruggevonden tijdens een huiszoeking, verborgen achter een betonnen muur. Paus Leo wordt dinsdagochtend opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje dat onlangs bij hem is ontdekt. De paus maakte zondag zelf bekend dat hem iets mankeerde. De knobbel werd in een vroeg stadium gevonden en beperkt zich tot zijn long. Maar artsen vonden tijdig ingrijpen wel noodzakelijk. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week. De Europese Commissie wijst erop dat het livestreamen van een executie op grote social media platforms niet is toegestaan in de EU. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei vorige week dat de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een vuurpeloton publiek moet worden uitgezonden. Social media platforms zijn verplicht zich aan hun eigen voorwaarden te houden. Meta verbiedt het livestreamen van doodstraffen en zowel X als TikTok verbieden beelden die geweld verheerlijken. Hassan krijgt de doodstraf voor het doodschieten van 13 ongewapende militairen op een legerbasis in Texas in 2009.
25: Benavo zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkevich presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. Hij zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat de NAVO ervoor zal zorgen dat elke aanval op een bondgenoot zinloos is. Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal en dreigende manoeuvres van de NAVO. Grinkevich benadrukte dat de NAVO een louter defensieve alliantie is en geen ander plan heeft dan de bescherming van haar eigen bevolking.
26: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam.
2: Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
5: Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6%. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand.
6: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University. Woodford is verbonden aan Columbia University. Vorig jaar wonnen Joel Mokyr, Philippe Aguillon en Peter Howitt de prijs. Zij kregen de prijs voor hun onderzoek naar de rol van nieuwe technologie bij duurzame economische groei. De Nobelprijs voor de Economie is de enige Nobelprijs die niet door Alfred Nobel zelf is bedacht. De prijs is later toegevoegd door een donatie van de Zweedse Centrale Bank.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel. Dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een 2-jarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de 4e ronde.
10: RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como.
4: PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam-toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het zonnig en droog. Het wordt rond de 16 graden in het zuiden, wat koeler in het noorden. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de noordwestkust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Mogelijk wat regen in het uiterste westen. Vannacht kan er hier en daar wat motregen vallen, met temperaturen tussen de 7 en 15 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust soms krachtig.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A16 bij Hendrikido Ambacht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen bij een botsing met 3 voertuigen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in de richting van Rotterdam. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Tijdens de spits zijn maar 2 rijstroken open richting Rotterdam. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 6 uur 's avonds weer vrij te geven.
14: Defensieminister Dilan Yeşilgöz is blij met de overwinningsstrategie die de hoogste commandant van de NAVO maandag presenteerde. De NAVO-generaal, die de verdediging van Europa leidt, verzekerde dat een aanval op de NAVO zinloos is. Het bondgenootschap zou zo'n aanval blokkeren, krachteloos maken en breken. Yeşilgöz zei op de veiligheidsconferentie in Warschau dat de urgentie niet minder wordt. Ze kan zich voorstellen dat mensen ervan schrikken, maar dat is volgens haar niet nodig.
16: De politie heeft 2 nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een minderjarige jongen in Venlo in juli 2025. De 2 mannen waren destijds 19 jaar oud en komen allebei uit Venlo. Ze zitten in beperkingen. In oktober hield de politie al 3 mannen aan in verband met het overlijden. Deze verdachten zitten nog vast en worden verdacht van betrokkenheid bij drugsproductie en mensenhandel. Eind juni 2025 werden een man en 2 jongens opgenomen in het ziekenhuis van Venlo. Een van de jongens overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.
17: Een grote brand in een loods aan de Aalsmerenweg in Aalsmeer veroorzaakt maandag een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. Het gaat om een loods waar auto's in staan. De brandweer zet volop in op het voorkomen van overslag naar omliggende panden. Op Schiphol is de buitenvelderbaan gesloten. Hoe lang dat duurt hangt af van hoe de brand zich ontwikkelt. Het heeft vooralsnog geen effect op aankomende of vertrekkende vluchten.
27: Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen moet in elk geval de komende 2 weken dicht blijven na een explosie zondagavond laat. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft de sluiting opgelegd om de veiligheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers te beschermen en om nieuwe incidenten te voorkomen. Het gebouw was vorig jaar meerdere keren beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker explosies bij kapperszaken. In mei en augustus waren er explosies bij een kapperszaak aan het Liesveld. Diezelfde salon was eind vorig jaar 2 keer besmeurd met witte verf. In augustus besloot de burgemeester om die zaak voor meerdere weken te sluiten.
28: In Ede is maandagmiddag felle brand uitgebroken in een rijtjeshuis aan de Wildforster.
0: De brandweer voert sloopwerkzaamheden uit aan de daken van de aangrenzende woningen om verspreiding via de NOC te voorkomen. Het hele rijtje van 9 woningen is ontruimd. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hebben geen verdere zorg nodig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Door een explosie in het noorden van Israël zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie gebeurde niet ver van de Libanese grens en werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Soldaten van het Israëlische leger en legerhelikopters zijn naar het gebied gestuurd.
18: Een 14-jarige leerling heeft maandag op een middelbare school in het Zuid-Franse Aubagne met een jachtgeweer geschoten op een rector en een docent. Beide raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De jongen had het wapen meegenomen in een gitaarkoffer en werd aangehouden. Het Franse Openbaar Ministerie in Marseille opent een moordonderzoek en draagt de zaak over aan een afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde en gespecialiseerde misdaad. Een motief is nog niet duidelijk en de jongen heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd.
19: Een schilderij van Pierre-Auguste Renoir heeft een scheurtje in het doek. Bij het andere werk is alleen de lijst beschadigd. De 2 doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. Ze zijn overgebracht naar het Interdisciplinair Centrum voor de Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed in Marseille om onderzocht te worden. Vorige week werden 6 mensen opgepakt tijdens een grootschalige zoekactie. Op 8 oktober werden de gestolen werken teruggevonden tijdens een huiszoeking, verborgen achter een betonnen muur. Paus Leo wordt dinsdagochtend opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje dat onlangs bij hem is ontdekt. De paus maakte zondag zelf bekend dat hem iets mankeerde. De knobbel werd in een vroeg stadium gevonden en beperkt zich tot zijn long. Maar artsen vonden tijdig ingrijpen wel noodzakelijk. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week.
20: De Europese Commissie wijst erop dat het livestreamen van een executie op grote social media platforms niet is toegestaan in de EU. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei vorige week dat de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een vuurpeloton publiek moet worden uitgezonden. Social media platforms zijn verplicht zich aan hun eigen voorwaarden te houden. Meta verbiedt het livestreamen van doodstraffen en zowel X als TikTok verbieden beelden die geweld verheerlijken. Hassan krijgt de doodstraf voor het doodschieten van 13 ongewapende militairen op een legerbasis in Texas in 2009.
21: Benavo zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Grinkevich presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. Hij zei op een veiligheidsconferentie in Warschau dat de NAVO ervoor zal zorgen dat elke aanval op een bondgenoot zinloos is. Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal en dreigende manoeuvres van de NAVO. Grinkevich benadrukte dat de NAVO een louter defensieve alliantie is en geen ander plan heeft dan de bescherming van haar eigen bevolking.
22: En nu het economisch nieuws.
28: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
29: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag.
2: Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt. Rabobank verhoogt woensdag de rente op de meeste spaarrekeningen met 0,1 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging in 3 maanden. De rente op rekeningen met maximaal 10.000 euro stijgt van 1,5 naar 1,6 procent. Bij langer vastgezet geld is de rentestijging hoger. De verhoging volgt op een renteverhoging van de Europese Centrale Bank vorige maand.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel. Dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een 2-jarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de 4e ronde. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de 3e ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Bergs met 5-7, 6-7.
4: Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog, met een temperatuur rond de 16 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuidelijke naar zuidoostelijke richting. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en kan het in het uiterste westen gaan regenen. De wind neemt aan de kust toe naar vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen en wordt het tussen de 7 en 15 graden. Morgen blijft het bewolkt met regelmatig regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, aan de kust soms krachtig. Morgenavond klaart het geleidelijk op en wordt het droog.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een minderjarige jongen in Venlo in juli 2025. De twee mannen waren destijds 19 jaar oud en komen allebei uit Venlo. Ze zitten in beperkingen. In oktober hield de politie al drie mannen aan in verband met het overlijden. Deze verdachten zitten nog vast en worden verdacht van betrokkenheid bij drugsproductie en mensenhandel. Eind juni 2025 werden een man en twee jongens opgenomen in het ziekenhuis van Venlo. Een van de jongens overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.
9: Op de A16 bij Hendrikido Ambacht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen bij een botsing met drie voertuigen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in de richting van Rotterdam. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Tijdens de spits zijn maar twee rijstroken open richting Rotterdam. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 6 uur 's avonds weer vrij te geven.
10: Defensieminister Dilan Yeşilgöz is blij met de overwinningsstrategie die de hoogste commandant van de NAVO maandag presenteerde. De NAVO-generaal, die de verdediging van Europa leidt, verzekerde dat een aanval op de NAVO zinloos is. Het bondgenootschap zou zo'n aanval blokkeren, krachteloos maken en breken. Yeşilgöz zei op de veiligheidsconferentie in Warschau dat de urgentie niet minder wordt. Ze kan zich voorstellen dat mensen ervan schrikken, maar dat is volgens haar niet nodig.
23: Een grote brand in een loods aan de Aalsmerenweg in Aalsmeer veroorzaakt maandag een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. Het gaat om een loods waar auto's in staan. De brandweer zet volop in op het voorkomen van overslag naar omliggende panden. Op Schiphol is de buitenvelderbaan gesloten. Hoe lang dat duurt hangt af van hoe de brand zich ontwikkelt. Het heeft vooralsnog geen effect op aankomende of vertrekkende vluchten.
24: Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen moet in elk geval de komende 2 weken dicht blijven na een explosie zondagavond laat. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft de sluiting opgelegd om de veiligheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers te beschermen en om nieuwe incidenten te voorkomen. Het gebouw was vorig jaar meerdere keren beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker explosies bij kapperszaken. In mei en augustus waren er explosies bij een kapperszaak aan het Liesveld. Diezelfde salon was eind vorig jaar 2 keer besmeurd met witte verf. In augustus besloot de burgemeester om die zaak voor meerdere weken te sluiten.
25: In Ede is maandagmiddag felle brand uitgebroken in een rijtjeshuis aan de Wildforster. De brandweer voert sloopwerkzaamheden uit aan de daken van de aangrenzende woningen om verspreiding via de NOK te voorkomen. Het hele rijtje van 9 woningen is ontruimd. 2 bewoners zijn nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hebben geen verdere zorg nodig.
0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Krinkiewicz presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Warschau.

al in de kiem te smoren, zonder uit te zijn op een totale nederlaag van de tegenstander. Een 14-jarige leerling heeft maandag op een middelbare school in het Zuid-Franse Aubagne met een jachtgeweer geschoten op een rector en een docent. Beiden raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De jongen had het wapen meegenomen in een gitaarkoffer en werd aangehouden. Het Franse Openbaar Ministerie in Marseille opent een moordonderzoek en draagt de zaak over aan een afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde en gespecialiseerde misdaad. Een motief is nog niet duidelijk en de jongen heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd. Door een explosie in het noorden van Israël zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie gebeurde niet ver van de Libanese grens en werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Soldaten van het Israëlische leger en legerhelikopters zijn naar het gebied gestuurd. Een schilderij van Pierre-Auguste Renoir heeft een scheurtje in het doek. Bij het andere werk is alleen de lijst beschadigd. De twee doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. Ze zijn overgebracht naar het Interdisciplinair Centrum voor de Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed in Marseille om onderzocht te worden. Vorige week werden 6 mensen opgepakt tijdens een grootschalige zoekactie. Op 8 oktober werden de gestolen werken teruggevonden tijdens een huiszoeking, verborgen achter een betonnen muur. Paus Leo wordt dinsdagochtend opgenomen voor een operatie aan een longknobbeltje dat onlangs bij hem is ontdekt. De paus maakte zondag zelf bekend dat hem iets mankeerde. De knobbel werd in een vroeg stadium gevonden en beperkt zich tot zijn long. Maar artsen vonden tijdig ingrijpen wel noodzakelijk. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week. De Europese Commissie wijst erop dat het livestreamen van een executie op grote social media platforms niet is toegestaan in de EU. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei vorige week dat de executie van Nidal Malik Hassan op 3 december via een vuurpeloton publiek moet worden uitgezonden. Social media platforms zijn verplicht zich aan hun eigen voorwaarden te houden. Meta verbiedt het livestreamen van doodstraffen en zowel X als TikTok verbieden beelden die geweld verheerlijken. Hassan krijgt de doodstraf voor het doodschieten van 13 ongewapende militairen op een legerbasis in Texas in 2009. En nu het economisch nieuws. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam.
Eerder was het plan

0: om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel, dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een tweejarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste 2 Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met ongeveer 16 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuid naar zuidoost. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan wat regen vallen. De wind wordt aan de kust vrij krachtig. Vannacht valt er van tijd tot tijd motregen, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig. Morgen blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond klaart het geleidelijk op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen door een botsing met 3 voertuigen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht bij knooppunt Ridderkerk in de richting van Rotterdam. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Tijdens de spits zijn maar 2 rijstroken open richting Rotterdam. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 6 uur 's avonds weer vrij te geven. Experts en belangenorganisaties waarschuwen voor overhaaste conclusies over de sterke stijging van het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 jaar. Het gaat om een kleine groep, waardoor de cijfers van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen. Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 ruim 2,5 keer zo hoog is als een jaar eerder. Vorig jaar waren er 163 abortussen bij meisjes onder de 15, het jaar ervoor 65 en in 2023 107. Abortusarts Claire Houtvast zegt in de dagelijkse praktijk geen signalen te zien van een forse stijging bij deze groep. Defensieminister Dilan Yeşilgöz is blij met de overwinningsstrategie die de hoogste commandant van de NAVO maandag presenteerde. De NAVO-generaal, die de verdediging van Europa leidt, verzekerde dat een aanval op de NAVO zinloos is. Het bondgenootschap zou zo'n aanval blokkeren, krachteloos maken en breken. Yeşilgöz zei op de veiligheidsconferentie in Warschau dat de urgentie niet minder wordt. Ze kan zich voorstellen dat mensen ervan schrikken, maar dat is volgens haar niet nodig. Een grote brand in een loods aan de Aalsmerenweg in Aalsmeer veroorzaakt maandag een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. Het gaat om een loods waar auto's in staan. De brandweer zet volop in op het voorkomen van overslag naar omliggende panden. Op Schiphol is de Buitenvelderbaan gesloten. Hoe lang dat duurt hangt af van hoe de brand zich ontwikkelt. Het heeft vooralsnog geen effect op aankomende of vertrekkende vluchten. De politie heeft 2 nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een minderjarige jongen in Venlo in juli 2025. De 2 mannen waren destijds 19 jaar oud en komen allebei uit Venlo. Ze zitten in beperkingen. In oktober hield de politie al 3 mannen aan in verband met het overlijden. Deze verdachten zitten nog vast en worden verdacht van betrokkenheid bij drugsproductie en mensenhandel. Eind juni 2025 werden een man en 2 jongens opgenomen in het ziekenhuis van Venlo. Een van de jongens overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen moet in elk geval de komende 2 weken dicht blijven na een explosie zondagavond laat. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft de sluiting opgelegd om de veiligheid van omwonenden, ondernemers en bezoekers te beschermen en om nieuwe incidenten te voorkomen. Het gebouw was vorig jaar meerdere keren beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker explosies bij kapperszaken. In mei en augustus waren er explosies bij een kapperszaak aan het Liesveld. Diezelfde salon was eind vorig jaar 2 keer besmeurd met witte verf. In augustus besloot de burgemeester om die zaak voor meerdere weken te sluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
0: Elon Musk heeft sinds juli meer dan $270 miljoen gedoneerd aan republikeinse groepen en zijn eigen politiek actiecomité. Daarmee is hij, voor zover bekend, de grootste donateur in aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Musk gaf $158 miljoen aan het Senate Leadership Fund, een comité dat republikeinse kandidaten voor de Senaat steunt. Die ene donatie is meer dan dat de Democraten in diezelfde periode van alle donoren samen ontvingen. Via zijn eigen comité besteedde Musk meer dan $76 miljoen aan een campagne om moeilijk te bereiken republikeinse kiezers naar de stembus te krijgen. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van nieuwszender Fox News loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Het ministerie van Justitie bevestigt dat er huiszoeking is gedaan in de regio Washington, maar geeft geen details. Omar hoopt herkozen te worden in haar thuisstaat Minnesota. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden de tussentijdse verkiezingen gehouden. De NAVO zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Krinkiewicz presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Warschau. Landstrijdkrachten zullen invasietroepen tegenhouden. De luchtmacht en marine nemen snel de vrije hand in het luchtruim en de wateren. Ze helpen de grondtroepen om de aanvallers te vernietigen. Als de aanvallers doorzetten of versterkingen oproepen, breekt de NAVO alles dat de troepenmacht ondersteunt, op gang houdt of aanstuurt. De NAVO streeft er volgens Krinkiewicz naar om iedere aanval in de kiem te smoren, zonder uit te zijn op een totale nederlaag van de tegenstander. Door een explosie in het noorden van Israël zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie gebeurde niet ver van de Libanese grens en werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Soldaten van het Israëlische leger en legerhelikopters zijn naar het gebied gestuurd. Een 14-jarige leerling heeft maandag op een middelbare school in het Zuid-Franse Aubagne met een jachtgeweer geschoten op een rector en een docent. Beiden raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De jongen had het wapen meegenomen in een gitaarkoffer en werd aangehouden. Het Franse Openbaar Ministerie in Marseille opent een moordonderzoek en draagt de zaak over aan een afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde en gespecialiseerde misdaad. Een motief is nog niet duidelijk en de jongen heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd. Een schilderij van Pierre-Auguste Renoir heeft een scheurtje in het doek. Bij het andere werk is alleen de lijst beschadigd. De twee doeken werden vorige maand gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer bij Nice. Ze zijn overgebracht naar het Interdisciplinair Centrum voor de Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed in Marseille om onderzocht te worden. Vorige week werden 6 mensen opgepakt tijdens een grootschalige zoekactie. Op 8 oktober werden de gestolen werken teruggevonden tijdens een huiszoeking, verborgen achter een betonnen muur.
4: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal kampen sinds zondag met een IT-incident.
0: De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn uit voorzorg uitgeschakeld. Ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel open en de kassa's werken. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem binnen zijn netwerk. Maar het is nog onduidelijk of het om een hack gaat en wanneer de diensten weer beschikbaar zijn.
4: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University.
0: Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse wielrenster Gerike Schreurs heeft zaterdag bij een val tijdens het WK gravelrijden in Australië meerdere breuken opgelopen. De 37-jarige brak onder meer een nek- en rugwervel, dat meldt de wielerunie KNWU. Schreurs is inmiddels succesvol geopereerd. Haar landgenote Marianne Vos werd in Australië voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een tweejarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam-toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met een temperatuur rond de 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en kan er in het westen wat regen vallen. De wind draait naar het zuiden en wordt aan de kust vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen bij temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuiden. Morgen is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur komt rond de 18 graden uit. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, aan de kust soms krachtig. Morgenavond droogt het op en klaart het later op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een rijtjeshuis aan de Wildforster in Ede is onder controle. De brand woedde zo hard dat alleen nog kale muren over zijn. Het huis is voorlopig niet bewoonbaar. De brandweer brak de daken van naastgelegen woningen deels af om verspreiding te voorkomen. Of de bewoners van die woningen hun huis weer in kunnen, wordt nog onderzocht. Experts en belangenorganisaties waarschuwen voor overhaaste conclusies over de sterke stijging van het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 jaar. Het gaat om een kleine groep, waardoor de cijfers van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen. Vorig jaar waren er 163 abortussen bij meisjes onder de 15. Het jaar ervoor 65 en in 2023 107. Abortusarts Claire Houtvast zegt in de dagelijkse praktijk geen signalen te zien van een forse stijging. Belangenorganisatie AVA vindt dat het onderzoek de verkeerde vraag beantwoordt en dat de focus moet liggen op toegang tot kennis en middelen om vruchtbaarheid te reguleren. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun. Pro-Kamerlid Luc Stultiens wil een forse koerswijziging, maar noemt nog geen bedrag. Ja21er Michiel Hogeveen stelt voorwaarden die niet over geld gaan en wil liever bezuinigen dan lasten verschuiven. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen door een botsing met 3 voertuigen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht bij knooppunt Ridderkerk in de richting van Rotterdam. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Tijdens de spits zijn maar 2 rijstroken open richting Rotterdam. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 6 uur 's avonds weer vrij te geven. Defensieminister Dilan Yeşilgöz is blij met de overwinningsstrategie die de hoogste commandant van de NAVO maandag presenteerde. De NAVO-generaal, die de verdediging van Europa leidt, verzekerde dat een aanval op de NAVO zinloos is. Het bondgenootschap zou zo'n aanval blokkeren, krachteloos maken en breken. Yeşilgöz zei op de veiligheidsconferentie in Warschau dat de urgentie niet minder wordt. Ze kan zich voorstellen dat mensen ervan schrikken, maar dat is volgens haar niet nodig. De
0: De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een minderjarige jongen in Venlo in juli 2025. De twee mannen waren destijds 19 jaar oud en komen allebei uit Venlo. Ze zitten in beperkingen. In oktober hield de politie al drie mannen aan in verband met het overlijden. Deze verdachten zitten nog vast en worden verdacht van betrokkenheid bij drugsproductie en mensenhandel. Eind juni 2025 werden een man en twee jongens opgenomen in het ziekenhuis van Venlo. Een van de jongens overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van nieuwszender Fox News loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Het ministerie van Justitie bevestigt dat er huiszoeking is gedaan in de regio Washington, maar geeft geen details. Omar hoopt herkozen te worden in haar thuisstaat Minnesota. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden de tussentijdse verkiezingen gehouden. Elon Musk heeft sinds juli meer dan 270 miljoen dollar gedoneerd aan republikeinse groepen en zijn eigen politiek actiecomité. Daarmee is hij, voor zover bekend, de grootste donateur in aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Musk gaf 158 miljoen dollar aan het Senate Leadership Fund, een comité dat republikeinse kandidaten voor de Senaat steunt. Die ene donatie is meer dan wat de Democraten in diezelfde periode van alle donoren samen ontvingen. Via zijn eigen comité besteedde Musk meer dan 76 miljoen dollar aan een campagne om moeilijk te bereiken republikeinse kiezers naar de stembus te krijgen. De NAVO zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Krinkiewicz presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Warschau. Landstrijdkrachten zullen invasietroepen tegenhouden. De luchtmacht en marine nemen snel de vrije hand in het luchtruim en de wateren. Ze helpen de grondtroepen om de aanvallers te vernietigen. Als de aanvallers doorzetten of versterkingen oproepen, breekt de NAVO alles dat de troepenmacht ondersteunt, op gang houdt of aanstuurt. De NAVO streeft er volgens Krinkiewicz naar om iedere aanval in de kiem te smoren, zonder uit te zijn op een totale nederlaag van de tegenstander. Een 14-jarige leerling heeft maandag op een middelbare school in het Zuid-Franse Aubagne met een jachtgeweer geschoten op een rector en een docent. Beiden raakten gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De jongen had het wapen meegenomen in een gitaarkoffer en werd aangehouden. Het Franse Openbaar Ministerie in Marseille opent een moordonderzoek en draagt de zaak over aan een afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde en gespecialiseerde misdaad. Een motief is nog niet duidelijk en de jongen heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd. Door een explosie in het noorden van Israël zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie gebeurde niet ver van de Libanese grens en werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Soldaten van het Israëlische leger en legerhelikopters zijn naar het gebied gestuurd.
4: En nu het economisch nieuws.
0: Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal kampen sinds zondag met een IT-incident. De websites, apps en klantenservice van de ketens zijn uit voorzorg uitgeschakeld. Ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel open en de kassa's werken. Moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem binnen zijn netwerk. Maar het is nog onduidelijk of het om een hack gaat en wanneer de diensten weer beschikbaar zijn.
4: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een tweejarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van de Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam-toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League duel met 1-0 bij Napoli.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met een graad of 16. De wind is zwak tot matig en draait van zuid naar zuidoost. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en kan het in het uiterste westen gaan regenen. De wind wordt aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen blijft het bewolkt met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De man uit de Meren moet 15 maanden de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging. Dat eiste het Openbaar Ministerie maandag. De 35-jarige Mike K. stak tijdens de afgelopen jaarwisseling twee bestelbussen in brand, stak een politiehond neer en bedreigde agenten met messen. Hij vertelde op de zitting dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. K. werd uiteindelijk neergeschoten door de dienst speciale interventies en overmeesterd op een heuvel langs de A2 bij Nieuwegein. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3 leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3. Experts en belangenorganisaties waarschuwen voor overhaaste conclusies over de sterke stijging van het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 jaar. Het gaat om een kleine groep, waardoor de cijfers van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen. Vorig jaar waren er 163 abortussen bij meisjes onder de 15. Het jaar ervoor 65 en in 2023 107. Abortusarts Claire Houtvast zegt in de dagelijkse praktijk geen signalen te zien van een forse stijging. Belangenorganisatie AVA vindt dat het onderzoek de verkeerde vraag beantwoordt en dat de focus moet liggen op toegang tot kennis en middelen om vruchtbaarheid te reguleren. De brand in een loods in Aalsmeer die maandagmiddag voor een grote rookpluim zorgde, is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. Een kraan zal het pand slopen, zodat de brandweer goed kan nablussen. 5 woningen zijn ontruimd vanwege de rook. Op Schiphol is de buitenvelderbaan weer in gebruik. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen door een botsing met 3 voertuigen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht bij knooppunt Ridderkerk in de richting van Rotterdam. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Tijdens de spits zijn maar 2 rijstroken open richting Rotterdam. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 6 uur 's avonds weer vrij te geven. Defensieminister Dilan Yeşilgöz is blij met de overwinningsstrategie die de hoogste commandant van de NAVO maandag presenteerde. De NAVO-generaal, die de verdediging van Europa leidt, verzekerde dat een aanval op de NAVO zinloos is. Het bondgenootschap zou zo'n aanval blokkeren, krachteloos maken en breken. Yeşilgöz zei op de veiligheidsconferentie in Warschau dat de urgentie niet minder wordt. Ze kan zich voorstellen dat mensen ervan schrikken, maar dat is volgens haar niet nodig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De EU wil dat de VN-klimaattop volgende maand een keerpunt wordt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De EU-ministers die over klimaat gaan, zijn het daar maandag in Luxemburg over eens geworden. Ze erkennen dat de doelstelling van 1,5 graden opwarming waarschijnlijk wordt overschreden. Toch pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen. Zo willen ze elke verdere fractie van een graad opwarming voorkomen. De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van nieuwszender Fox News loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Het ministerie van Justitie bevestigt dat er huiszoeking is gedaan in de regio Washington, maar geeft geen details. Omar hoopt herkozen te worden in haar thuisstaat Minnesota. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden de tussentijdse verkiezingen gehouden. Elon Musk heeft sinds juli meer dan $270 miljoen gedoneerd aan republikeinse groepen en zijn eigen politiek actiecomité. Daarmee is hij, voor zover bekend, de grootste donateur in aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Musk gaf $158 miljoen aan het Senate Leadership Fund, een comité dat republikeinse kandidaten voor de Senaat steunt. Die ene donatie is meer dan wat de Democraten in diezelfde periode van alle donoren samen ontvingen. Via zijn eigen comité besteedde Musk meer dan $76 miljoen aan een campagne om moeilijk te bereiken republikeinse kiezers naar de stembus te krijgen. De NAVO zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De Amerikaanse generaal Alexis Krinkiewicz presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Warschau. Landstrijdkrachten zullen invasietroepen tegenhouden. De luchtmacht en marine nemen snel de vrije hand in het luchtruim en de wateren. Ze helpen de grondtroepen om de aanvallers te vernietigen. Als de aanvallers doorzetten of versterkingen oproepen, breekt de NAVO alles dat de troepenmacht ondersteunt, op gang houdt of aanstuurt.
6: De NAVO streeft er, volgens Krinkewitsch, naar om iedere aanval in de kiem te smoren, zonder uit te zijn op een totale nederlaag van de tegenstander.
7: Door een explosie in het noorden van Israël zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens Israëlische media gaat het om 20 gewonden, onder wie kinderen. Onder de slachtoffers zouden leerlingen van een middelbare school zijn. De explosie gebeurde niet ver van de Libanese grens en werd vermoedelijk veroorzaakt door niet eerder ontplofte munitie. Soldaten van het Israëlische leger en legerhelikopters zijn naar het gebied gestuurd.
8: En nu het economisch nieuws. Volgens de NOS ligt het werk in meerdere distributiecentra van Albert Heijn stil door een online veiligheidsincident. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt dat dit gevolgen heeft voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De supermarktketen heeft de systemen preventief uitgezet. Albert Heijn kan nog niet bevestigen of het om een cyberaanval gaat. Het onderzoek loopt nog.
7: De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
6: Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een tweejarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste 2 Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van 2 heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog, met een temperatuur rond 16 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In het uiterste westen kan het later op de avond wat gaan regenen. Aan de kust waait het vrij krachtig uit het zuiden. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Morgen blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. Morgenavond trekt de regen weg en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Paus Leo heeft de Nederlandse priester Antoine Baudard benoemd tot zijn kapelaan. Met deze eretitel eert de paus Baudard voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De 81-jarige Baudard maakte tv-programma's over heiligen en de interviewreeks Eeuwig gaat voor ogenblik. Hij treedt geregeld op in talkshows om kwesties binnen de kerk te duiden en is sinds enkele jaren rector van de Friese Kerk in Rome. Door de benoeming mag Baudard zich voortaan Monseigneur noemen en klein paars dragen. Een zwart priestergewaad met een paarse zoom en sjerp. Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 35-jarige Mike K. uit De Meren. Hij wordt ervan verdacht dat hij tijdens de afgelopen jaarwisseling 2 bestelbussen in brand stak, een politiehond neerstak en agenten bedreigde met messen. K. vertelde op de zitting dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. Hij kreeg eerder tbs voor een bedreiging die eind 2019 werd opgelegd en in januari 2025 eindigde.
10: De verdachte werd uiteindelijk neergeschoten door de dienst speciale interventies en overmeesterd op een heuvel langs de A2 bij Nieuwegein.
11: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen

0: Vijf woningen zijn ontruimd vanwege de rook. Op Schiphol is de buitenvelderbaan weer in gebruik. Experts en belangenorganisaties waarschuwen voor overhaaste conclusies over de sterke stijging van het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 jaar. Het gaat om een kleine groep, waardoor de cijfers van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen. Vorig jaar waren er 163 abortussen bij meisjes onder de 15. Het jaar ervoor 65 en in 2023 107. Abortusarts Claire Houtvast zegt in de dagelijkse praktijk geen signalen te zien van een forse stijging. Belangenorganisatie AVA vindt dat het onderzoek de verkeerde vraag beantwoordt en dat de focus moet liggen op toegang tot kennis en middelen om vruchtbaarheid te reguleren. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen door een botsing met 3 voertuigen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht bij knooppunt Ridderkerk in de richting van Rotterdam. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Tijdens de spits zijn maar 2 rijstroken open richting Rotterdam. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 6 uur 's avonds weer vrij te geven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een tiener is omgekomen en 23 mensen zijn gewond geraakt bij een explosie tijdens een schoolreisje in het noorden van Israël, vlak bij de grens met Libanon. Uit eerste onderzoek blijkt dat een scholier munitie zou hebben opgeraapt en in zijn tas zou hebben gedaan. Het explosief ging vervolgens af. Het gaat mogelijk om een onderdeel van een raket met clustermunitie van Hezbollah. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe. De EU wil dat de VN-klimaattop volgende maand een keerpunt wordt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De EU-ministers die over klimaat gaan, zijn het daar maandag in Luxemburg over eens geworden. Ze erkennen dat de doelstelling van 1,5 graad opwarming waarschijnlijk wordt overschreden. Toch pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen. Zo willen ze elke verdere fractie van een graad opwarming voorkomen. De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van nieuwszender Fox News loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Het ministerie van Justitie bevestigt dat er huiszoeking is gedaan in de regio Washington, maar geeft geen details. Omar hoopt herkozen te worden in haar thuisstaat Minnesota. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden de tussentijdse verkiezingen gehouden. Elon Musk heeft sinds juli meer dan $270 miljoen gedoneerd aan republikeinse groepen en zijn eigen politiek actiecomité. Daarmee is hij, voor zover bekend, de grootste donateur in aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Musk gaf $158 miljoen aan het Senate Leadership Fund, een comité dat republikeinse kandidaten voor de Senaat steunt. Die ene donatie is meer dan wat de Democraten in diezelfde periode van alle donoren samen ontvingen. Via zijn eigen comité besteedde Musk meer dan $76 miljoen aan een campagne om moeilijk te bereiken republikeinse kiezers naar de stembus te krijgen. De NAVO zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap.

0: De Amerikaanse generaal Alexis Grinkevich presenteerde maandag bij uitzondering zijn overwinningsstrategie op een veiligheidsconferentie in Warschau. Landstrijdkrachten zullen invasietroepen tegenhouden. De luchtmacht en marine nemen snel de vrije hand in het luchtruim en de wateren. Ze helpen de grondtroepen om de aanvallers te vernietigen. Als de aanvallers doorzetten of versterkingen oproepen, breekt de NAVO alles dat de troepenmacht ondersteunt, op gang houdt of aanstuurt. De NAVO streeft er volgens Grinkevich naar om iedere aanval in de kiem te smoren, zonder uit te zijn op een totale nederlaag van de tegenstander. En nu het economisch nieuws. Volgens de NOS ligt het werk in meerdere distributiecentra van Albert Heijn stil door een online veiligheidsincident. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt dat dit gevolgen heeft voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De supermarktketen heeft de systemen preventief uitgezet. Albert Heijn kan nog niet bevestigen of het om een cyberaanval gaat. Het onderzoek loopt nog. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een tweejarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste 2 Grand Slam-toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van 2 heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog met zo'n 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en in het westen kan later wat regen vallen. Aan de kust en boven het IJsselmeer wordt de wind vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind is matig, aan de kust soms vrij krachtig tot krachtig. Morgen is het bewolkt met regelmatig regen of motregen, bij een graad of 18. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond klaart het geleidelijk op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 35-jarige Mike K. uit De Meren. Hij wordt ervan verdacht dat hij tijdens de afgelopen jaarwisseling 2 bestelbussen in brand stak, een politiehond neerstak en agenten bedreigde met messen. K. vertelde op de zitting dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. Hij kreeg eerder tbs voor een bedreiging die eind 2019 werd opgelegd en in januari 2025 eindigde. De verdachte werd uiteindelijk neergeschoten door de dienst speciale interventies en overmeesterd op een heuvel langs de A2 bij Nieuwegein. Paus Leo heeft de Nederlandse priester Antoine Baudard benoemd tot zijn kapelaan. Met deze eretitel eert de paus Baudard voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De 81-jarige Baudard maakte tv-programma's over heiligen en de interviewreeks Eeuwig gaat voor ogenblik. Hij treedt geregeld op in talkshows om kwesties binnen de kerk te duiden en is sinds enkele jaren rector van de Friese Kerk in Rome. Door de benoeming mag Baudard zich voortaan Monseigneur noemen en klein paars dragen. Een zwart priestergewaad met een paarse zoom en sjerp. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3 leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3. Experts en belangenorganisaties waarschuwen voor overhaaste conclusies over de sterke stijging van het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 jaar. Het gaat om een kleine groep, waardoor de cijfers van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen. Vorig jaar waren er 163 abortussen bij meisjes onder de 15. Het jaar ervoor 65 en in 2023 107. Abortusarts Claire Houtvast zegt in de dagelijkse praktijk geen signalen te zien van een forse stijging. Belangenorganisatie AVA vindt dat het onderzoek de verkeerde vraag beantwoordt en dat de focus moet liggen op toegang tot kennis en middelen om vruchtbaarheid te reguleren. Een brand in een rijtjeshuis aan de Wildforster in Ede is onder controle. De brand woedde zo hard dat alleen nog kale muren over zijn. Het huis is voorlopig niet bewoonbaar. De brandweer brak de daken van naastgelegen woningen deels af om verspreiding te voorkomen. Of de bewoners van die woningen hun huis weer in kunnen, wordt nog onderzocht. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is maandagmiddag een persoon om het leven gekomen door een botsing met 3 voertuigen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht bij knooppunt Ridderkerk in de richting van Rotterdam. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Tijdens de spits zijn maar 2 rijstroken open richting Rotterdam. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 6 uur 's avonds weer vrij te geven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran en de revolutionaire garde. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie met 3 busjes plaats. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosieve wet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten. Op 20 november vindt in Brussel een top plaats tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Andy Burnham ontmoet dan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders. Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De top stond eerder gepland in de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. Een tiener is omgekomen en 23 mensen zijn gewond geraakt bij een explosie tijdens een schoolreisje in het noorden van Israël, vlakbij de grens met Libanon. Uit eerste onderzoek blijkt dat een scholier munitie zou hebben opgeraapt en in zijn tas zou hebben gedaan. Het explosief ging vervolgens af. Het gaat mogelijk om een onderdeel van een raket met clustermunitie van Hezbollah. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe. De EU wil dat de VN-klimaattop volgende maand een keerpunt wordt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De EU-ministers die over klimaat gaan, zijn het daar maandag in Luxemburg over eens geworden. Ze erkennen dat de doelstelling van 1,5 graad opwarming waarschijnlijk wordt overschreden. Toch pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen. Zo willen ze elke verdere fractie van een graad opwarming voorkomen. De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen.
5: De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van nieuwszender Fox News loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Het ministerie van Justitie bevestigt dat er huiszoeking is gedaan in de regio Washington, maar geeft geen details. Omar hoopt herkozen te worden in haar thuisstaat Minnesota. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden de tussentijdse verkiezingen gehouden. En nu het economisch nieuws. Volgens de NOS ligt het werk in meerdere distributiecentra van Albert Heijn stil door een online veiligheidsincident. Topvrouw Margaret Verstede van Duin zegt dat dit gevolgen heeft voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De supermarktketen heeft de systemen preventief uitgezet. Albert Heijn kan nog niet bevestigen of het om een cyberaanval gaat. Het onderzoek loopt nog. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting.
4: Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Luis Miguel Ramis is ontslagen als trainer van de Spaanse voetbalclub Osasuna. Het besluit kwam een dag na de nederlaag van 5-2 tegen Real Betis. Ramis tekende afgelopen juni nog een 2-jarig contract. Na 8 wedstrijden staat Osasuna 16e in La Liga met 8 punten. Jagoba Arrasate, die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was van Osasuna, volgt Ramis op. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste 2 Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van 2 heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog, met een temperatuur rond 16 graden. De wind draait van zuid naar zuidoost en is zwak tot matig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. En in het uiterste westen kan wat regen vallen. Aan de kust en boven het IJsselmeer neemt de wind toe naar vrij krachtig. Vannacht valt er van tijd tot tijd motregen, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust soms vrij krachtig. Morgen blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Aan de kust af en toe krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De top van het Openbaar Ministerie wil de officieren van justitie het wettelijke taakstrafverbod laten negeren. Dat meldt het NRC. Verdachten die binnen 5 jaar meermaals hetzelfde strafbare feit plegen, mogen volgens de wet slechts 1 maal een taakstraf krijgen. Officieren zouden dit verbod opzij mogen zetten en vaker taakstraffen opleggen. Na interne onrust en kritiek van de ondernemingsraad en hoofdofficieren werd het plan vorig jaar op het laatste moment uitgesteld. Het voornemen hing samen met de koerswijziging van het OM om verdachten van veel voorkomende criminaliteit veel vaker zelf te bestraffen via een strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 35-jarige Mike K. uit De Meren. Hij wordt ervan verdacht dat hij tijdens de afgelopen jaarwisseling 2 bestelbussen in brand stak, een politiehond neerstak en agenten bedreigde met messen. K. vertelde op de zitting dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. Volgens deskundigen heeft K. een ernstige psychiatrische stoornis, maar is hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak. In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Dat zijn 3 op de 5 gemeenten in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De meeste gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd hebben om aanvragen te beoordelen en niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar hebben. Zo'n 30 gemeenten willen wel ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Van bijna 100 gemeenten is nog niet bekend of ze ontheffingen willen verlenen. Paus Leo heeft de Nederlandse priester Antoine Baudard benoemd tot zijn kapelaan. Met deze eretitel eert de paus Baudard voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De 81-jarige Baudard maakte tv-programma's over heiligen en de interviewreeks Eeuwig gaat voor ogenblik. Hij treedt geregeld op in talkshows om kwesties binnen de kerk te duiden en is sinds enkele jaren rector van de Friese Kerk in Rome. Door de benoeming mag Baudard zich voortaan Monseigneur noemen en klein paars dragen. Een zwart priestergewaad met een paarse zoom en sjerp. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3 leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3. Experts en belangenorganisaties waarschuwen voor overhaaste conclusies over de sterke stijging van het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 jaar. Het gaat om een kleine groep, waardoor de cijfers van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen. Vorig jaar waren er 163 abortussen bij meisjes onder de 15. Het jaar ervoor 65 en in 2023 107. Abortusarts Claire Houtvast zegt in de dagelijkse praktijk geen signalen te zien van een forse stijging. Belangenorganisatie AVA vindt dat het onderzoek de verkeerde vraag beantwoordt en dat de focus moet liggen op toegang tot kennis en middelen om vruchtbaarheid te reguleren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden op 20 november een top in Brussel. De bijeenkomst stond eerder gepland voor de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. De Britse premier Andy Burnham spreekt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders. Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran en de revolutionaire garde. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie met 3 busjes plaats. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosieve wet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten.
6: Een tiener is omgekomen en 23 mensen zijn gewond geraakt bij een explosie tijdens een schoolreisje in het noorden van Israël, vlak bij de grens met Libanon. Uit eerste onderzoek blijkt dat een scholier munitie zou hebben opgeraapt en in zijn tas zou hebben gedaan. Het explosief ging vervolgens af. Het gaat mogelijk om een onderdeel van een raket met clustermunitie van Hezbollah. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe.
4: De EU wil dat de VN-klimaattop volgende maand een keerpunt wordt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De EU-ministers die over klimaat gaan, zijn het daar maandag in Luxemburg over eens geworden. Ze erkennen dat de doelstelling van 1,5 graad opwarming waarschijnlijk wordt overschreden. Toch pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen. Zo willen ze elke verdere fractie van een graad opwarming voorkomen. De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen.
8: De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Volgens bronnen van nieuwszender Fox News loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Het ministerie van Justitie bevestigt dat er huiszoeking is gedaan in de regio Washington, maar geeft geen details. Omar hoopt herkozen te worden in haar thuisstaat Minnesota. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden de tussentijdse verkiezingen gehouden.
9: En nu het economisch nieuws. De websites en apps van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal zijn sinds zondag uit de lucht vanwege een IT-incident. Het moederbedrijf Ahold Delhaize spreekt van een beveiligingsprobleem binnen het netwerk. Online bestellingen kunnen niet worden bezorgd en in meerdere distributiecentra ligt het werk stil. Hierdoor kunnen lege schappen in winkels ontstaan. De winkels zelf blijven wel open. Of er sprake is van een cyberaanval is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt nog.
10: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
12: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag.
13: Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Vakbonden FNV en CNV willen dat Shell duidelijkheid geeft over de toekomst van het chemiecomplex in Moerdijk. De naar schatting 1400 medewerkers worden volgens de bonden in het ongewisse gelaten. Er wordt openlijk gespeculeerd over scenario's die uiteenlopen van verkoop tot sluiting. Shell bevestigt dat het met een strategische blik naar de chemieactiviteiten kijkt. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan voor het geval het tot een reorganisatie of verkoop komt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. RB Leipzig heeft geen blessures overgehouden aan de zaterdag met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Dat zei trainer Martin de Michelis op een persconferentie. Daarin keek hij vooruit op de ontmoeting van dinsdag met PSV in de Champions League. De Michelis noemde PSV een zeer interessante tegenstander met een duidelijk spelplan. Leipzig scoorde tegen Eintracht Frankfurt 2 keer in de eerste 5 minuten. In de Champions League verloor de club de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi met 4-1 bij Como. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste 2 Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van 2 heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters wijzigt zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije dinsdag nauwelijks. Oranje won vrijdag in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8 in Hongarije. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties van zijn speelsters. Hij wil doorpakken, maar houdt ook rekening met de volgende interlandperiode. Oranje speelt normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog, met een temperatuur rond de 16 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuid naar zuidoost. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en kan het in het uiterste westen wat gaan regenen. Vannacht valt er af en toe motregen, met minimumtemperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt met geregeld wat regen of motregen. De temperatuur komt rond de 18 graden uit. Morgenavond wordt het in het westen eerst droog en klaart het later ook elders op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het eerst de naam van een bedrijf bekendgemaakt dat volgens het waterschap illegaal blijft lozen. Het gaat om tuinbouwbedrijf Meerkant BV in de gemeente Midden-Delfland. Het bedrijf teelt vruchtgroenten en loost volgens Delfland illegaal drainwater met voedingsstoffen en mogelijk resten gewasbeschermingsmiddelen. Delfland legde Meerkant vorig jaar al een dwangsom van 100.000 euro op. Bij een nieuwe overtreding moest het bedrijf dit bedrag betalen. Bij een daaropvolgende illegale lozing moet het bedrijf 200.000 euro en daarna 300.000 euro betalen. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten kondigde vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en willen de komende 6 maanden in gesprek met de VS om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen. Woensdag rijden er geen bussen van vervoersbedrijf RET in de regio Rotterdam. De trams en metro's rijden wel. Vakbonden FNV en CNV kondigden vorige week landelijke stakingen in het streekvervoer aan, na mislukte cao-onderhandelingen. Hoewel een deel van de Rotterdamse buschauffeurs niet onder die cao valt, rijden er helemaal geen bussen, omdat de diensten en voertuigen nauw met elkaar verweven zijn. Ook de buurtbus rijdt niet. In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Dat zijn 3 op de 5 gemeenten in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De meeste gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd hebben om aanvragen te beoordelen en niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar hebben. Zo'n 30 gemeenten willen wel ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Van bijna 100 gemeenten is nog niet bekend of ze ontheffingen willen verlenen. De top van het Openbaar Ministerie wil de officieren van justitie het wettelijke taakstrafverbod laten negeren. Dat meldt het NRC. Verdachten die binnen 5 jaar meermaals hetzelfde strafbare feit plegen, mogen volgens de wet slechts 1 maal een taakstraf krijgen. Officieren zouden dit verbod opzij mogen zetten en vaker taakstraffen opleggen. Na interne onrust en kritiek van de ondernemingsraad en hoofdofficieren werd het plan vorig jaar op het laatste moment uitgesteld. Het voornemen hing samen met de koerswijziging van het OM om verdachten van veel voorkomende criminaliteit veel vaker zelf te bestraffen via een strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 35-jarige Mike K. uit De Meren. Hij wordt ervan verdacht dat hij tijdens de afgelopen jaarwisseling 2 bestelbussen in brand stak, een politiehond neerstak en agenten bedreigde met messen. K. vertelde op de zitting dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. Volgens deskundigen heeft K. een ernstige psychiatrische stoornis, maar is hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
15: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. Hapoel Be'er Sheva speelt op 15 oktober in Alkmaar tegen AZ. De lokale autoriteiten maken zich zorgen over de veiligheid. Daarom moeten Israëlische supporters wegblijven. Minister Gideon Saar zou erover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen.
18: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden op 20 november een top in Brussel. De bijeenkomst stond eerder gepland voor de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. De Britse premier Andy Burnham spreekt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders. Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
19: De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran en de Revolutionaire Garde. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie met 3 busjes plaats. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosieve wet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten.
20: Een tiener is omgekomen en 23 mensen zijn gewond geraakt bij een explosie tijdens een schoolreisje in het noorden van Israël, vlak bij de grens met Libanon. Uit eerste onderzoek blijkt dat een scholier munitie zou hebben opgeraapt en in zijn tas zou hebben gedaan. Het explosief ging vervolgens af. Het gaat mogelijk om een onderdeel van een raket met clustermunitie van Hezbollah. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe.
21: De EU wil dat de VN-klimaattop volgende maand een keerpunt wordt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De EU-ministers die over klimaat gaan, zijn het daar maandag in Luxemburg over eens geworden. Ze erkennen dat de doelstelling van 1,5 graden opwarming waarschijnlijk wordt overschreden. Toch pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen. Zo willen ze elke verdere fractie van een graad opwarming voorkomen. De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya.
22: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen.
23: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen door een cybersecurity incident. In meerdere distributiecentra ligt het werk stil. Diepvriesproducten, brood en langer houdbare producten blijven naar verwachting beter beschikbaar dan vers producten zoals groente en fruit. De supermarktketen houdt enkele systemen preventief uitgeschakeld om de IT-omgeving te beschermen. Websites, apps en klantenservice zijn tijdelijk niet beschikbaar, maar de winkels blijven open.
24: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
4: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
5: KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
6: Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam-toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt de geblesseerde Jordi Hagenaar, dat meldt Turnbond KNGU. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden.

0: Temperaturen tussen 7 en 15 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuiden. In het Waddengebied mogelijk krachtig. Morgen is het bewolkt met regelmatig regen of motregen. De middagtemperatuur komt rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Morgenavond trekt de regen weg en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en willen de komende 6 maanden in gesprek met de VS om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen. Woensdag rijden er geen bussen van vervoersbedrijf RET in de regio Rotterdam. De trams en metro's rijden wel. Vakbonden FNV en CNV kondigden vorige week landelijke stakingen in het streekvervoer aan, na mislukte cao-onderhandelingen. Hoewel een deel van de Rotterdamse buschauffeurs niet onder die cao valt, rijden er helemaal geen bussen, omdat de diensten en voertuigen nauw met elkaar verweven zijn. Ook de buurtbus rijdt niet. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het eerst de naam van een bedrijf bekendgemaakt dat volgens het waterschap illegaal blijft lozen. Het gaat om tuinbouwbedrijf Meerkan BV in de gemeente Midden-Delfland. Het bedrijf teelt vruchtgroenten en loost volgens Delfland illegaal drainwater met voedingsstoffen en mogelijk resten gewasbeschermingsmiddelen. Delfland legde Meerkan vorig jaar al een dwangsom van €100.000 op. Bij een nieuwe overtreding moest het bedrijf dit bedrag betalen. Bij een daaropvolgende illegale lozing moet het bedrijf €200.000 en daarna €300.000 betalen. In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Dat zijn 3 op de 5 gemeenten in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De meeste gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd hebben om aanvragen te beoordelen en niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar hebben. Zo'n 30 gemeenten willen wel ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Van bijna 100 gemeenten is nog niet bekend of ze ontheffingen willen verlenen. De top van het Openbaar Ministerie wil de officieren van justitie het wettelijke taakstrafverbod laten negeren. Dat meldt het NRC. Verdachten die binnen 5 jaar meermaals hetzelfde strafbare feit plegen, mogen volgens de wet slechts 1 maal een taakstraf krijgen. Officieren zouden dit verbod opzij mogen zetten en vaker taakstraffen opleggen. Na interne onrust en kritiek van de ondernemingsraad en hoofdofficieren werd het plan vorig jaar op het laatste moment uitgesteld. Het voornemen hing samen met de koerswijziging van het OM om verdachten van veel voorkomende criminaliteit veel vaker zelf te bestraffen via een strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 35-jarige Mike K. uit De Meren. Hij wordt ervan verdacht dat hij tijdens de afgelopen jaarwisseling 2 bestelbussen in brand stak, een politiehond neerstak en agenten bedreigde met messen. K. vertelde op de zitting dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. Volgens deskundigen heeft K. een ernstige psychiatrische stoornis, maar is hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. Hapoel Be'er Sheva speelt op 15 oktober in Alkmaar tegen AZ. De lokale autoriteiten maken zich zorgen over de veiligheid. Daarom moeten Israëlische

0: supporters wegblijven. Minister Gideon Saar zou erover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen.
1: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden op 20 november een top in Brussel. De bijeenkomst stond eerder gepland voor de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. De Britse premier Andy Burnham spreekt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders. Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran en de revolutionaire garde. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie met 3 busjes plaats. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosievenwet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten. Een tiener is omgekomen en 23 mensen zijn gewond geraakt bij een explosie tijdens een schoolreisje in het noorden van Israël, vlak bij de grens met Libanon. Uit eerste onderzoek blijkt dat een scholier munitie zou hebben opgeraapt en in zijn tas zou hebben gedaan. Het explosief ging vervolgens af. Het gaat mogelijk om een onderdeel van een raket met clustermunitie van Hezbollah. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe. De EU wil dat de VN-klimaattop volgende maand een keerpunt wordt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De EU-ministers die over klimaat gaan, zijn het daar maandag in Luxemburg over eens geworden. Ze erkennen dat de doelstelling van 1,5 graden opwarming waarschijnlijk wordt overschreden. Toch pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen. Zo willen ze elke verdere fractie van een graad opwarming voorkomen. De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen.
2: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen door een cybersecurity incident. In meerdere distributiecentra ligt het werk stil. Diepvriesproducten, brood en langer houdbare producten blijven naar verwachting beter beschikbaar dan vers producten zoals groente en fruit. De winkels blijven open en klanten kunnen daar boodschappen blijven doen. Online bestellingen kunnen niet worden geplaatst of bezorgd en de klantenservice is niet bereikbaar. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
3: Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyad. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyad en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyad op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen. Twee grote Franse supermarktketens zijn getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben op afstand het geforceerd ontdooien van koelsystemen in gang gezet. Bij Intermarché waren ongeveer 150 tot 200 winkels het doelwit. Bij coöperatieve U bijna 100 vestigingen. Hierdoor gaan voorraden verse en diepgevroren producten verloren. De schade kan landelijk in de miljoenen lopen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Botik van der Zandschulp heeft in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5, 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Van der Zandschulp werkte in de eerste set 5 breakpoints weg. Daarna sloeg hij zelf toe op 5-5. In de tweede set brak de Nederlander zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Later herstelde hij de marge met een break op 3-3. Hij treft de Spanjaard Rafael Jodar in de vierde ronde. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam-toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt de geblesseerde Jordi Hagenaar, dat meldt Turnbond KNGU. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het zonnig en droog, met een graad of 16. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en draait later naar het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan het in het westen wat gaan regenen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het vrij krachtig uit het zuiden. In het Waddengebied mogelijk krachtig. Morgen blijft het bewolkt met regelmatig regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond klaart het geleidelijk op.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen gaat omhoog, naar 965 per jaar. Dat schrijft minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer. De Kamer had eerder gevraagd om 1240 plekken, maar daarvoor is volgens de minister geen budget. In 2027 komen er eerst 691 plekken, omdat de verhoging niet op tijd kan worden doorgevoerd. In 2028 en 2029 worden dat er 1102, om de vertraging te compenseren. Woensdag rijden er geen bussen van vervoersbedrijf RET in de regio Rotterdam. De trams en metro's rijden wel. Vakbonden FNV en CNV kondigden vorige week landelijke stakingen in het streekvervoer aan, na mislukte cao-onderhandelingen. Hoewel een deel van de Rotterdamse buschauffeurs niet onder die cao valt, rijden er helemaal geen bussen, omdat de diensten en voertuigen nauw met elkaar verweven zijn. Ook de buurtbus rijdt niet. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en willen de komende 6 maanden in gesprek met de VS om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het eerst de naam van een bedrijf bekendgemaakt dat volgens het waterschap illegaal blijft lozen. Het gaat om tuinbouwbedrijf Meerkan BV in de gemeente Midden-Delfland. Het bedrijf teelt vruchtgroenten en loost volgens Delfland illegaal drainwater met voedingsstoffen en mogelijk resten gewasbeschermingsmiddelen. Delfland legde Meerkan vorig jaar al een dwangsom van €100.000 op. Bij een nieuwe overtreding moest het bedrijf dit bedrag betalen. Bij een daaropvolgende illegale lozing moet het bedrijf €200.000 en daarna €300.000 betalen. In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Dat zijn 3 op de 5 gemeenten in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De meeste gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd hebben om aanvragen te beoordelen en niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar hebben. Zo'n 30 gemeenten willen wel ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Van bijna 100 gemeenten is nog niet bekend of ze ontheffingen willen verlenen. De top van het Openbaar Ministerie wil de officieren van justitie het wettelijke taakstrafverbod laten negeren. Dat meldt het NRC. Verdachten die binnen 5 jaar meermaals hetzelfde strafbare feit plegen, mogen volgens de wet slechts 1 keer een taakstraf krijgen. Officieren zouden dit verbod opzij mogen zetten en vaker taakstraffen opleggen. Na interne onrust en kritiek van de ondernemingsraad en hoofdofficieren werd het plan vorig jaar op het laatste moment uitgesteld. Het voornemen hing samen met de koerswijziging van het OM om verdachten van veel voorkomende criminaliteit veel vaker zelf te bestraffen via een strafbeschikking.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio.
8: Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. Hapoel Be'er Sheva speelt op 15 oktober in Alkmaar tegen AZ. De lokale autoriteiten maken zich zorgen over de veiligheid. Daarom moeten Israëlische supporters wegblijven. Minister Gideon Saar zou erover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen.
10: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden op 20 november een top in Brussel. De bijeenkomst stond eerder gepland voor de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. De Britse premier Andy Burnham spreekt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders. Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
11: De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran en de revolutionaire garde. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie met 3 busjes plaats. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosieve wet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten.
12: Een tiener is omgekomen en 23 mensen zijn gewond geraakt bij een explosie tijdens een schoolreisje in het noorden van Israël, vlak bij de grens met Libanon. Uit eerste onderzoek blijkt dat een scholier munitie zou hebben opgeraapt en in zijn tas zou hebben gedaan. Het explosief ging vervolgens af. Het gaat mogelijk om een onderdeel van een raket met clustermunitie van Hezbollah. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe.
13: De EU wil dat de VN-klimaattop volgende maand een keerpunt wordt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De EU-ministers die over klimaat gaan, zijn het daar maandag in Luxemburg over eens geworden. Ze erkennen dat de doelstelling van 1,5 graad opwarming waarschijnlijk wordt overschreden. Toch pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen. Zo willen ze elke verdere fractie van een graad opwarming voorkomen. De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya.
14: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen.
15: En nu het economisch nieuws. De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe en Airlines for Europe waarschuwen opnieuw voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem in de Europese Unie. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen via het Entry-Exit System. Hierdoor lopen de wachttijden bij de grenscontrole flink op. In extreme gevallen wachten passagiers tijdens piekuren tot 5 uur en regelmatig meer dan 2 uur. De organisaties roepen op tot onmiddellijke aanpassingen aan het systeem. Ahold Delhaize was maandag de grootste verliezer op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Albert Heijn kampt sinds zondagmiddag met een cybersecurity-incident. Om de IT-systemen te beschermen zijn websites, apps en klantenservices tijdelijk uitgeschakeld en worden er geen online boodschappen bezorgd. Het werk in meerdere distributiecentra ligt volledig stil, wat gevolgen heeft voor de winkelbevoorrading. Het aandeel daalde bijna 3%.
16: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford.
17: Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt de geblesseerde Jordi Hagenaar, dat meldt Turnbond KNGU. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense wedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig presteert dit seizoen wisselvallig en won zaterdag met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er speculaties waren over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV-aanvoerder Mauro Junior zegt dat zijn ploeg vrijdag goed wegkwam met de zege op Heerenveen. Hij wil dinsdag 3 punten pakken om door te gaan naar de volgende ronde. PSV speelde gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan het later wat gaan regenen. De wind is matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het zuiden. Vannacht valt er af en toe motregen, bij 7 tot 15 graden. Morgen blijft het bewolkt, met regelmatig wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden, met een matige zuidwestenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond klaart het op en wordt het droog.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat heeft de A16 bij Hendrik Ido Ambacht volledig vrijgegeven na een dodelijk ongeluk maandagmiddag. Bij de botsing waren 3 voertuigen betrokken. 1 persoon kwam om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Door het ongeluk waren urenlang maar 2 rijstroken open, wat leidde tot lange files rond Rotterdam tijdens de spits. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.
23: Minister Mirjam Sterk verhoogt het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen naar 965 per jaar. Dat is minder dan de 1240 plekken waar de Tweede Kamer om vroeg. Volgens Sterk is er geen budget voor dat hogere aantal. In 2027 zijn er eerst 691 plekken, maar in 2028 en 2029 komen er 1102 plekken. Vanaf 2028 kunnen psychologen met een universitaire master en kinder- en jeugdpsychologen een verkorte opleiding volgen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het eerst de naam van een bedrijf bekendgemaakt dat volgens het waterschap illegaal blijft lozen. Het gaat om tuinbouwbedrijf Meerkan BV in de gemeente Midden-Delfland. Het bedrijf teelt vruchtgroenten en loost volgens Delfland illegaal drainwater met voedingsstoffen en mogelijk resten gewasbeschermingsmiddelen. Delfland legde Meerkan vorig jaar al een dwangsom van €100.000 op. Bij een nieuwe overtreding moest het bedrijf dit bedrag betalen. Bij een daaropvolgende illegale lozing moet het bedrijf €200.000 en daarna €300.000 betalen. Woensdag rijden er geen bussen van vervoersbedrijf RET in de regio Rotterdam. De trams en metro's rijden wel. Vakbonden FNV en CNV kondigden vorige week landelijke stakingen in het streekvervoer aan, na mislukte cao-onderhandelingen. Hoewel een deel van de Rotterdamse buschauffeurs niet onder die cao valt, rijden er helemaal geen bussen, omdat de diensten en voertuigen nauw met elkaar verweven zijn. Ook de buurtbus rijdt niet. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en willen de komende 6 maanden in gesprek met de VS om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen. In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Dat zijn 3 op de 5 gemeenten in Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De meeste gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd hebben om aanvragen te beoordelen en niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar hebben. Zo'n 30 gemeenten willen wel ontheffingen verlenen aan verenigingen en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Van bijna 100 gemeenten is nog niet bekend of ze ontheffingen willen verlenen.
20: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie plaats met 3 busjes. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosieve wet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten. Buitenlandministers van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en 25 andere landen veroordelen Iraanse aanvallen in een gezamenlijke verklaring.
1: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. Hapoel Be'er Sheva speelt op 15 oktober in Alkmaar tegen AZ. De lokale autoriteiten maken zich zorgen over de veiligheid. Daarom moeten Israëlische supporters wegblijven. Minister Gideon Saar zou erover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen.
2: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden op 20 november een top in Brussel. De bijeenkomst stond eerder gepland voor de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. De Britse premier Andy Burnham spreekt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders. Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
3: Een tiener is omgekomen en 23 mensen zijn gewond geraakt bij een explosie tijdens een schoolreisje in het noorden van Israël, vlak bij de grens met Libanon. Uit eerste onderzoek blijkt dat een scholier munitie zou hebben opgeraapt en in zijn tas zou hebben gedaan. Het explosief ging vervolgens af. Het gaat mogelijk om een onderdeel van een raket met clustermunitie van Hezbollah. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe.
24: De EU wil dat de VN-klimaattop volgende maand een keerpunt wordt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. De EU-ministers die over klimaat gaan, zijn het daar maandag in Luxemburg over eens geworden. Ze erkennen dat de doelstelling van 1,5 graad opwarming waarschijnlijk wordt overschreden. Toch pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen. Zo willen ze elke verdere fractie van een graad opwarming voorkomen. De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya.
25: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand. Volgens hem wil Moskou doorgaan met aanvallen op Oekraïne. Rusland viel maandag 6 energievoorzieningen in Oekraïne aan. Daarbij vielen 33 gewonden. Zelensky bedankt de Europese Unie voor uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven die de Russische oorlog steunen. Meer druk op Russische bedrijven is volgens hem het juiste signaal als de oorlog moet eindigen.
26: En nu het economisch nieuws. De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe en Airlines for Europe waarschuwen opnieuw voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem in de Europese Unie. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen via het Entry-Exit System. Hierdoor lopen de wachttijden bij de grenscontrole flink op. In extreme gevallen wachten passagiers tijdens piekuren tot 5 uur. En regelmatig meer dan 2 uur. De organisaties roepen op tot onmiddellijke aanpassingen aan het systeem. Ahold Delhaize was maandag de grootste verliezer op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Albert Heijn kampt sinds zondagmiddag met een cybersecurity-incident.
4: Om de IT-systemen te beschermen zijn websites, apps en klantenservices tijdelijk uitgeschakeld en worden er geen online boodschappen bezorgd. Het werk in meerdere distributiecentra ligt volledig stil, wat gevolgen heeft voor de winkelbevoorrading. Het aandeel daalde bijna 3%.
5: De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
7: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
8: KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League duel met 1-0 bij Napoli.
27: Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 9:15 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt de geblesseerde Jordi Hagenaar, dat meldt Turnbond KNGU. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan er in het westen wat regen vallen. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtig. Morgen blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit rond 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond wordt het in het westen droog en klaart het later ook elders op.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijne, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt 9 november over de belastingen en het plan voor box 3.
12: Rijkswaterstaat heeft de A16 bij Hendrikido Ambacht volledig vrijgegeven na een dodelijk ongeluk maandagmiddag. Bij de botsing waren 3 voertuigen betrokken. 1 persoon kwam om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Door het ongeluk waren urenlang maar 2 rijstroken open, wat leidde tot lange files rond Rotterdam tijdens de spits. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.
13: Minister Mirjam Sterk verhoogt het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen naar 965 per jaar. Dat is minder dan de 1240 plekken waar de Tweede Kamer om vroeg. Volgens Sterk is er geen budget voor dat hogere aantal. In 2027 zijn er eerst 691 plekken, maar in 2028 en 2029 komen er 1102 plekken. Vanaf 2028 kunnen psychologen met een universitaire master en kinder- en jeugdpsychologen een verkorte opleiding volgen.
14: Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het eerst de naam van een bedrijf bekendgemaakt dat volgens het waterschap illegaal blijft lozen. Het gaat om tuinbouwbedrijf Meerkan BV in de gemeente Midden-Delfland. Het bedrijf teelt vruchtgroenten en loost volgens Delfland illegaal drainwater met voedingsstoffen en mogelijk resten gewasbeschermingsmiddelen. Delfland legde Meerkan vorig jaar al een dwangsom van €100.000 op. Bij een nieuwe overtreding moest het bedrijf dit bedrag betalen. Bij een daaropvolgende illegale lozing moet het bedrijf €200.000 en daarna €300.000 betalen.
15: Woensdag rijden er geen bussen van vervoersbedrijf RET in de regio Rotterdam.
25: De trams en metro's rijden wel. Vakbonden FNV en CNV kondigden vorige week landelijke stakingen in het streekvervoer aan, na mislukte cao-onderhandelingen. Hoewel een deel van de Rotterdamse buschauffeurs niet onder die cao valt, rijden er helemaal geen bussen, omdat de diensten en voertuigen nauw met elkaar verweven zijn. Ook de buurtbus rijdt niet. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en willen de komende 6 maanden in gesprek met de VS om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Navanethan Pillay, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft het internationaal strafhof in Den Haag bezocht. De oud-rechter prees het belangrijke werk dat het hof in deze uitdagende tijden verricht. Het hof staat onder grote Amerikaanse druk. Kopstukken gaan gebukt onder sancties en de Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd voor over een half jaar. Pillay sprak haar waardering uit voor de toewijding van het personeel.
15: Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en schreef dat ze zich niet monddood laat maken. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden in de VS parlementsverkiezingen gehouden. Via nog meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en Russen publiekelijk als schuldigen aan te wijzen na een hybride aanval, wil de EU de druk op Rusland verder opvoeren. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag na een vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Druk op Moskou is de snelste weg naar een einde aan de oorlog, aldus Kallas. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Sport en cultuur mogen niet worden gebruikt om de Russische agressie wit te wassen, zei de topdiplomaat. De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie plaats met 3 busjes. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosieve wet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten. Buitenlandministers van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en 25 andere landen veroordelen Iraanse aanvallen in een gezamenlijke verklaring.
16: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. Hapoel Be'er Sheva speelt op 15 oktober in Alkmaar tegen AZ. De lokale autoriteiten maken zich zorgen over de veiligheid. Daarom moeten Israëlische supporters wegblijven. Minister Gideon Saar zou erover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen.
17: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden op 20 november een top in Brussel. De bijeenkomst stond eerder gepland voor de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. De Britse premier Andy Burnham spreekt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders.
25: Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
1: En nu het economisch nieuws. De IT-problemen bij Ahold Delhaize treffen niet alleen Nederland, maar ook winkels in het buitenland. Bij het Belgische Delhaize is de klantendienst tijdelijk niet bereikbaar. Ook de bezorgdienst werkt daar maar beperkt. In de Verenigde Staten zijn de websites van Stop & Shop, Giant Food, Hannaford en Food Lion helemaal niet beschikbaar. Klanten zien alleen een melding dat er aan een technisch probleem wordt gewerkt. De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe en Airlines for Europe waarschuwen opnieuw voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem in de Europese Unie. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen via het Entry-Exit System. Hierdoor lopen de wachttijden bij de grenscontrole flink op. In extreme gevallen wachten passagiers tijdens piekuren tot 5 uur en regelmatig meer dan 2 uur. De organisaties roepen op tot onmiddellijke aanpassingen aan het systeem.
2: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
18: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
19: KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden.
24: Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam toernooien.
27: Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli.

0: Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt de geblesseerde Jordi Hagenaar, dat meldt Turnbond KNGU. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. En later op de avond kan het in het westen gaan regenen. Vannacht valt er af en toe motregen, bij temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig tot vrij krachtig. Morgenavond trekt de regen naar het oosten en later klaart het overal op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden 2 agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten veel meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van 2 privacygroepen. Privacy First en Bits of Freedom waarschuwen voor grootschalige massasurveillance en inbreuken op fundamentele rechten en vrijheden. De organisaties maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenteren met AI. Eerder schreven de 2 toezichthouders, CTIVD en TIB, ook al dat het voorstel niet in balans is. Volgens hen moet tegenover meer bevoegdheden voor de diensten ook meer toezicht staan. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijnen, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3. Rijkswaterstaat heeft de A16 bij Hendrik Ido Ambacht volledig vrijgegeven na een dodelijk ongeluk maandagmiddag. Bij de botsing waren 3 voertuigen betrokken. 1 persoon kwam om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Door het ongeluk waren urenlang maar 2 rijstroken open, wat leidde tot lange files rond Rotterdam tijdens de spits. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.
4: Minister Mirjam Sterk verhoogt het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsycholoog

0: verhogen naar 965 per jaar. Dat is minder dan de 1240 plekken waar de Tweede Kamer om vroeg. Volgens Sterk is er geen budget voor dat hogere aantal. In 2027 zijn er eerst 691 plekken, maar in 2028 en 2029 komen er 1102 plekken. Vanaf 2028 kunnen psychologen met een universitaire master en kinder- en jeugdpsychologen een verkorte opleiding volgen. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en willen de komende 6 maanden in gesprek met de VS om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
3: Navanethan Pillay, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft het internationaal strafhof in Den Haag bezocht. De oud-rechter prees het belangrijke werk dat het Hof in deze uitdagende tijden verricht. Het Hof staat onder grote Amerikaanse druk. Kopstukken gaan gebukt onder sancties en de Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd voor over een half jaar. Pillay sprak haar waardering uit voor de toewijding van het personeel.
4: Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en schreef dat ze zich niet monddood laat maken. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden in de VS parlementsverkiezingen gehouden.
5: De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie plaats met 3 busjes. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosievenwet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten. Buitenlandministers van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en 25 andere landen veroordelen Iraanse aanvallen in een gezamenlijke verklaring.
6: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. Hapoel Be'er Sheva speelt op 15 oktober in Alkmaar tegen AZ. De lokale autoriteiten maken zich zorgen over de veiligheid. Daarom moeten Israëlische supporters wegblijven. Minister Gideon Saar zou erover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen.
0: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden op 20 november een top in Brussel.
7: De bijeenkomst stond eerder gepland voor de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. De Britse premier Andy Burnham spreekt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders. Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
2: En nu het economisch nieuws. De politie staat in contact met Albert Heijn na een cybersecurity incident bij de supermarktketen. Tot nu toe is nog geen strafbaar feit vastgesteld. Sinds zondag kampen de website van Albert Heijn met een IT-incident. Daarom zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice zijn tijdelijk niet beschikbaar. Online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel gewoon open. De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe en Airlines for Europe waarschuwen opnieuw voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem in de Europese Unie. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen via het Entry-Exit System. Hierdoor lopen de wachttijden bij de grenscontrole flink op. In extreme gevallen wachten passagiers tijdens piekuren tot 5 uur en regelmatig meer dan 2 uur. De organisaties roepen op tot onmiddellijke aanpassingen aan het systeem. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident. KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt de geblesseerde Jordi Hagenaar, dat meldt Turnbond KNGU. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan het in het westen wat gaan regenen. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen blijft het bewolkt met af en toe motregen of regen. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond droogt het van west naar oost op en klaart het geleidelijk op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden twee agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten veel meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van twee privacygroepen. Privacy First en Bits of Freedom waarschuwen voor grootschalige massasurveillance en inbreuken op fundamentele rechten en vrijheden. De organisaties maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenteren met AI. Eerder schreven de twee toezichthouders, CTIVD en TIB, ook al dat het voorstel niet in balans is. Volgens hen moet tegenover meer bevoegdheden voor de diensten ook meer toezicht staan.
11: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijnen, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3. Rijkswaterstaat heeft de A16 bij Hendrik Ido Ambacht volledig vrijgegeven na een dodelijk ongeluk maandagmiddag. Bij de botsing waren 3 voertuigen betrokken. 1 persoon kwam om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Door het ongeluk waren urenlang maar 2 rijstroken open, wat leidde tot lange files rond Rotterdam tijdens de spits. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Minister Mirjam Sterk verhoogt het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen naar 965 per jaar. Dat is minder dan de 1240 plekken waar de Tweede Kamer om vroeg. Volgens Sterk is er geen budget voor dat hogere aantal. In 2027 zijn er eerst 691 plekken, maar in 2028 en 2029 komen er 1102 plekken. Vanaf 2028 kunnen psychologen met een universitaire master en kinder- en jeugdpsychologen een verkorte opleiding volgen. Binnen de Europese Unie is brede steun voor de bescherming van het internationaal strafhof. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Europese collega's. De Verenigde Staten kondigde vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en willen de komende 6 maanden in gesprek met de VS om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlandsnieuws.
11: De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
13: Navanethan Pillay, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft het internationaal strafhof in Den Haag bezocht. De oud-rechter prees het belangrijke werk dat het Hof in deze uitdagende tijden verricht. Het Hof staat onder grote Amerikaanse druk. Kopstukken gaan gebukt onder sancties en de Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd voor over een half jaar. Pillay sprak haar waardering uit voor de toewijding van het personeel.
14: Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en schreef dat ze zich niet monddood laat maken. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden in de VS parlementsverkiezingen gehouden.
11: De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran.
15: Eind september vond bij de basis een verdachte situatie plaats met 3 busjes. 5 mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosieve wet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog 2 anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten. Buitenlandministers van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en 25 andere landen veroordelen Iraanse aanvallen in een gezamenlijke verklaring.
16: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. Hapoel Be'er Sheva speelt op 15 oktober in Alkmaar tegen AZ. De lokale autoriteiten maken zich zorgen over de veiligheid. Daarom moeten Israëlische supporters wegblijven. Minister Gideon Saar zou erover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen.
17: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden op 20 november een top in Brussel. De bijeenkomst stond eerder gepland voor de zomer, maar ging toen niet door omdat premier Keir Starmer aftrad. De Britse premier Andy Burnham spreekt met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders. Ze praten over defensie, energie, landbouw en migratie. Ook bespreken ze mogelijke volgende stappen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.
18: En nu het economisch nieuws. De politie staat in contact met Albert Heijn na een cybersecurity incident bij de supermarktketen. Tot nu toe is nog geen strafbaar feit vastgesteld. Sinds zondag kampen de websites van Albert Heijn met een IT-incident. Daarom zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice zijn tijdelijk niet beschikbaar. Online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel gewoon open. De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe en Airlines for Europe waarschuwen opnieuw voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem in de Europese Unie. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen via het Entry-Exit System. Hierdoor lopen de wachttijden bij de grenscontrole flink op. In extreme gevallen wachten passagiers tijdens piekuren tot 5 uur en regelmatig meer dan 2 uur. De organisaties roepen op tot onmiddellijke aanpassingen aan het systeem.
19: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
21: Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
22: KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyad. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyad en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten.
3: Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld in de derde ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. Hij verloor van de Belg Zizou Berghs met 5-7, 6-7. Door die nederlaag wordt de Duitse Alexander Zverev in de komende weken de nieuwe nummer 1 van de wereld. Zverev is 29 jaar en won dit jaar zijn eerste twee Grand Slam toernooien. Hij is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats verovert, na Boris Becker in de jaren 90. En de oudste speler ooit die voor het eerst het jaar bovenaan de wereldranglijst eindigt. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt de geblesseerde Jordi Hagenaar, dat meldt Turnbond KNGU. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan het in het westen wat gaan regenen. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen blijft het bewolkt met af en toe motregen of regen. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond droogt het van west naar oost op en klaart het geleidelijk op.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
0: De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele Hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
2: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
6: Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden twee agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
7: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijnen, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3.
8: Rijkswaterstaat heeft de A16 bij Hendrik Ido Ambacht volledig vrijgegeven na een dodelijk ongeluk maandagmiddag. Bij de botsing waren 3 voertuigen betrokken. 1 persoon kwam om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Door het ongeluk waren urenlang maar 2 rijstroken open, wat leidde tot lange files rond Rotterdam tijdens de spits. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.
25: Minister Mirjam Sterk verhoogt het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen naar 965 per jaar. Dat is minder dan de 1240 plekken waar de Tweede Kamer om vroeg. Volgens Sterk is er geen budget voor dat hogere aantal. In 2027 zijn er eerst 691 plekken, maar in 2028 en 2029 komen er 1102 plekken. Vanaf 2028 kunnen psychologen met een universitaire master en kinder- en jeugdpsychologen een verkorte opleiding volgen.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.
29: Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei.
28: De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
29: De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
1: Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en schreef dat ze zich niet monddood laat maken. De inval komt op een politiek gevoelig moment, want over een paar weken worden in de VS parlementsverkiezingen gehouden.
9: Navanethan Pillay, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag bezocht. De oud-rechter prees het belangrijke werk dat het Hof in deze uitdagende tijden verricht. Het Hof staat onder grote Amerikaanse druk. Kopstukken gaan gebukt onder sancties en de Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd voor over een half jaar. Pillay sprak haar waardering uit voor de toewijding van het personeel.
10: De Britse premier Andy Burnham zegt dat de verdachte situatie bij luchtmachtbasis RAF Fairford hoogstwaarschijnlijk is gecoördineerd in Iran. Het incident is vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Burnham kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran. Eind september vond bij de basis een verdachte situatie plaats met drie busjes. Vijf mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosieve wet. Later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Daarna werden nog twee anderen opgepakt. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten. Buitenlandministers van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en 25 andere landen veroordelen Iraanse aanvallen in een gezamenlijke verklaring.
1: En nu het economisch nieuws.
11: De politie staat in contact met Albert Heijn na een cybersecurity incident bij de supermarktketen. Tot nu toe is nog geen strafbaar feit vastgesteld. Sinds zondag kampen de websites van Albert Heijn met een IT-incident. Daarom zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice zijn tijdelijk niet beschikbaar. Online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel gewoon open.
12: De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe en Airlines for Europe waarschuwen opnieuw voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem in de Europese Unie. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen via het Entry-Exit System. Hierdoor lopen de wachttijden bij de grenscontrole flink op. In extreme gevallen wachten passagiers tijdens piekuren tot 5 uur en regelmatig meer dan 2 uur. De organisaties roepen op tot onmiddellijke aanpassingen aan het systeem.
1: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
14: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
15: KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyadh. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh op zaterdag zijn 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 300 personen raakten gewond. Passagiers, van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt de geblesseerde Jordi Hagenaar, dat meldt Turnbond KNGU. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 20:15 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië.
17: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint.
3: De WK in Shanghai van 14 tot en met 18 oktober vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan er in het westen wat regen vallen. De wind is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig uit het zuiden. Vannacht valt er af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind uit het zuiden is matig, aan de kust krachtiger. Morgen blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond eerst nog regen in het midden en oosten, later wordt het droog en klaart het op.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
18: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
19: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
20: Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden 2 agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
21: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijnen, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3.
22: Minister Mirjam Sterk verhoogt het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen naar 965 per jaar. Dat is minder dan de 1240 plekken waar de Tweede Kamer om vroeg. Volgens Sterk is er geen budget voor dat hogere aantal. In 2027 zijn er eerst 691 plekken,
29: maar in 2028 en 2029 komen er 1102 plekken. Vanaf 2028 kunnen psychologen met een universitaire master en kinder- en jeugdpsychologen een verkorte opleiding volgen.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
2: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan.
6: Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Urzulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
7: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.
8: De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
23: Navanethan Pillay, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag bezocht. De oud-rechter prees het belangrijke werk dat het Hof in deze uitdagende tijden verricht. Het Hof staat onder grote Amerikaanse druk. Kopstukken gaan gebukt onder sancties en de Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd voor over een half jaar. Pillay sprak haar waardering uit voor de toewijding van het personeel.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over ongewenst filmen. Alex Himmel, directeur van Meta's brillentak, zegt dat de commotie niet verrassend is. Hij vergelijkt het met de ophef die ontstond toen de eerste smartphones met camera uitkwamen. Online doken beelden op van mensen die stiekem gefilmd zijn. Bij opnames gaat normaal een lampje knipperen aan de voorkant, maar mensen wisten dat te verhinderen. Meta grijpt volgens Himmel in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid.
1: De politie staat in contact met Albert Heijn na een cybersecurity incident bij de supermarktketen. Tot nu toe is nog geen strafbaar feit vastgesteld. Sinds zondag kampen de websites van Albert Heijn met een IT-incident. Daarom zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice zijn tijdelijk niet beschikbaar. Online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel gewoon open. De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe

0: De organisaties roepen op tot onmiddellijke aanpassingen aan het systeem. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van

0: Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck doet volgende week toch mee aan de WK turnen in Rotterdam. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft geblesseerd. Hagenaar raakte afgelopen zaterdag tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk geblesseerd bij het onderdeel sprong. Een echo maakte vandaag duidelijk dat de blessure ernstiger is dan gedacht. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan er in het westen wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het noordoosten en blijft rond de 15 graden in het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het vrij krachtig, in het Waddengebied mogelijk krachtig. Morgen blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur komt rond de 18 graden uit. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij tot krachtig. Morgenavond klaart het geleidelijk op en wordt het droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
4: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
5: Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden 2 agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
6: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijnen, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3.
3: Minister Mirjam Sterk verhoogt het aantal opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen naar 965 per jaar. Dat is minder dan de 1240 plekken waar de Tweede Kamer om vroeg. Volgens Sterk is er geen budget voor dat hogere aantal. In 2027 zijn er eerst 691 plekken, maar in 2028 en 2029 komen er 1102 plekken. Vanaf 2028 kunnen psychologen met een universitaire master en kinder- en jeugdpsychologen een verkorte opleiding volgen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
8: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
9: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.
10: De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
11: Navanethan Pillay, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag bezocht. De oud-rechter prees het belangrijke werk dat het Hof in deze uitdagende tijden verricht. Het Hof staat onder grote Amerikaanse druk. Kopstukken gaan gebukt onder sancties en de Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd voor over een half jaar. Pillay sprak haar waardering uit voor de toewijding van het personeel.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over ongewenst filmen. Alex Himmel, directeur van Meta's brillentak, zegt dat de commotie niet verrassend is.
14: Hij vergelijkt het met de ophef die ontstond toen de eerste smartphones met camera uitkwamen. Online doken beelden op van mensen die stiekem gefilmd zijn. Bij opnames gaat normaal een lampje knipperen aan de voorkant, maar mensen wisten dat te verhinderen. Meta grijpt volgens Himmel in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid.
15: De politie staat in contact met Albert Heijn na een cybersecurity incident bij de supermarktketen. Tot nu toe is nog geen strafbaar feit vastgesteld. Sinds zondag kampen de websites van Albert Heijn met een IT-incident. Daarom zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice zijn tijdelijk niet beschikbaar. Online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel gewoon open. De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe en Airlines for Europe waarschuwen opnieuw voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem in de Europese Unie. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen via het Entry-Exit System. Hierdoor lopen de wachttijden bij de grenscontrole flink op. In extreme gevallen wachten passagiers tijdens piekuren tot 5 uur en regelmatig meer dan 2 uur. De organisaties roepen op tot onmiddellijke aanpassingen aan het systeem.
16: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
18: Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Aanvoerder Jamal Amova van SC Cambuur kan de rest van dit voetbalseizoen niet meer spelen. Hij viel zondag in de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een kwartier voor tijd uit met een Achillespeesblessure. Amova werd met een brancard van het veld gedragen en is inmiddels geopereerd. Zijn herstel duurt 9 tot 12 maanden. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 20:15 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck doet volgende week toch mee aan de WK turnen in Rotterdam. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft geblesseerd. Hagenaar raakte afgelopen zaterdag tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk geblesseerd bij het onderdeel sprong. Een echo maakte vandaag duidelijk dat de blessure ernstiger is dan gedacht. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan er in het westen wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen. De temperatuur daalt naar 7 graden in het noordoosten en blijft rond de 15 graden in het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het vrij krachtig, in het Waddengebied mogelijk krachtig. Morgen blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur komt rond de 18 graden uit. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij tot krachtig. Morgenavond klaart het geleidelijk op en wordt het droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws, Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
21: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
22: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
0: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
4: Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden 2 agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
5: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijnen, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. 2 Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
25: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan.
26: De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
27: Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
3: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding. De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
8: De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
9: De politie staat in contact met Albert Heijn na een cybersecurity incident bij de supermarktketen. Tot nu toe is nog geen strafbaar feit vastgesteld. Sinds zondag kampen de websites van Albert Heijn met een IT-incident. Daarom zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice zijn tijdelijk niet beschikbaar. Online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel gewoon open.
10: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
12: Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald.
2: Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 20:15 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en kan het in het westen wat gaan regenen. Aan de kust waait het vrij krachtig uit het zuiden. Landinwaarts is het rustiger. Vannacht valt er van tijd tot tijd motregen bij temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuiden. Morgen blijft het bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en steekt vooral aan de kust flink op. Morgenavond trekt de regen weg en klaart het op.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws, Den Haag.
1: De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
15: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
16: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
17: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
18: Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden twee agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
19: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijnen, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
0: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Urzulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling. De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding. De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
4: En nu het economisch nieuws.
5: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
22: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
23: De politie staat in contact met Albert Heijn na een cybersecurity-incident bij de supermarktketen. Tot nu toe is nog geen strafbaar feit vastgesteld. Sinds zondag kampen de websites van Albert Heijn met een IT-incident. Daarom zijn een aantal systemen uit voorzorg uitgeschakeld. De websites, apps en klantenservice zijn tijdelijk niet beschikbaar.
3: Online bestelde boodschappen kunnen niet worden bezorgd. De winkels zijn wel gewoon open.
6: De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
8: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Arsenal kan dinsdag in de Champions League tegen Lille niet beschikken over verdediger Piero Hincapier en middenvelder Martin Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd tijdens het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United. Trainer Mikel Arteta spreekt van twee heel ongelukkige acties. Vandaag ondergaan beide spelers scans om te bepalen hoe lang ze uit de roulatie zijn. Arsenal won in september het eerste Champions League-duel met 1-0 bij Napoli. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 20:15 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië.
26: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munk was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en kan het in het westen wat gaan regenen. Aan de kust waait het vrij krachtig uit het zuiden. Landinwaarts is het rustiger. Vannacht valt er van tijd tot tijd motregen bij temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuiden. Morgen blijft het bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Het wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en steekt vooral aan de kust flink op. Morgenavond trekt de regen weg en klaart het op.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws, Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
11: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
12: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
13: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
14: Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden twee agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
1: coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box

0: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
2: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
3: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.
4: De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
2: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid.

0: en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak. En optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV mist de aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Later op de avond kan het in het westen wat gaan regenen. Vannacht is er af en toe wat motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer is het vrij krachtig. Morgen blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenavond droogt het op en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws, Den Haag. De 13 weken echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%. Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden 2 agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
5: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA bieden oppositiepartijen nog geen concrete voorstellen om het belastingplan aan te passen. In het debat over het pakket aan belastingen voor volgend jaar zeiden de partijen af en toe wel dat ze ook niet blij zijn met bepaalde maatregelen. Maar ze gingen niet in op alternatieve opties. Ook de oppositie liet nog niet concreet doorschemeren wat zij bereid is te accepteren in ruil voor steun aan het belastingplan. Het aanpassingsvoorstel voor het heffen van belasting op de winst uit vermogen in box 3, een vurige wens van VVD-minister Eelco Heijnen, Financiën, leidde wederom tot chagrijn. De Tweede Kamer stemt half november over de belastingen en het plan voor box 3.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. 2 Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
7: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Urzulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
8: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts 25% van de bevolking voor afscheiding. De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen.
9: EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
10: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
11: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije.
2: Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai van 14 tot en met 18 oktober vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Later op de avond kan het in het westen wat gaan regenen. Vannacht is er af en toe wat motregen, met temperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer is het vrij krachtig. Morgen blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenavond droogt het op en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027.
14: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
15: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
16: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
17: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
18: Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden twee agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
21: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan.
22: De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader.
0: Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
4: Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
5: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.
23: De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
24: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
25: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
26: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
27: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
6: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan het in het uiterste westen wat gaan regenen. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen blijft het bewolkt met geregeld regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit rond 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten. Aan de kust en op het water vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond trekt de regen weg en klaart het op.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
10: Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
11: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
12: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
13: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
14: Familieleden van Jan G. zeggen dat ze rechtstreekse bedreiging hebben gekregen, maar nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen. Dat meldt Omroep Gelderland. De familie heeft al jaren afstand genomen van Jan G., maar wordt door de gedeelde achternaam steeds meegesleurd in de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt. In de nacht van 1 september kreeg Jan G. een groep van meer dan 30 gewapende mannen voor zijn deur. Zij schoten zijn beveiliger dood en verwonden twee agenten. Een dag later verscheen er een video waarin zwaar bewapende mannen Jan G. en iedereen om hem heen bedreigen.
15: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlandsnieuws. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
17: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
18: Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Urzulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
19: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.
20: De Europese Unie wil de druk op Rusland verder opvoeren door meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters en het publiekelijk aanwijzen van Russen na hybride aanvallen. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat druk op Moskou de snelste weg is naar een einde aan de oorlog. Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet. Kallas benadrukt dat sport en cultuur niet mogen worden gebruikt om Russische agressie wit te wassen. Kallas komt samen met de Europese Commissie met voorstellen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld. Ook wil ze de bewegingsvrijheid van Russische diplomaten beperken.
21: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
22: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem.
0: Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
4: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
5: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
23: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
24: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië.
27: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lavrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai van 14 tot en met 18 oktober vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode

0: beslissing van de dag. De munk was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. In de loop van de avond kan het in het uiterste westen wat gaan regenen. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen blijft het bewolkt met geregeld regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit rond 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten. Aan de kust en op het water vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond trekt de regen weg en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%. De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berends.

0: van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele Hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump. De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er motregen binnen vanuit het zuidwesten. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer neemt die toe naar vrij krachtig. Vannacht valt er zo nu en dan motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droger en klaart het op.
0: Omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
4: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
5: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
6: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
8: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
7: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur.
9: De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
10: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
11: De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
12: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
13: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 20:15 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië.
16: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como.
17: Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint.
18: De WK in Shanghai van 14 tot en met 18 oktober vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
19: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er motregen binnen vanuit het zuidwesten. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer neemt die toe naar vrij krachtig. Vannacht valt er zo nu en dan motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droger en klaart het op.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog.
1: Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
2: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
22: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
25: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan.
26: De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
27: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.
28: Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving.
27: De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Urzulay. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
0: En nu het economisch nieuws.
3: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
4: De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
5: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
6: De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
8: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg.
11: Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er motregen binnen vanuit het zuidwesten. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer neemt die toe naar vrij krachtig. Vannacht valt er zo nu en dan motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droger en klaart het op.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
14: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Den Haag.
2: De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027.
15: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad.
16: Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek.
17: De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn.
18: In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
19: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer.
20: Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem.
21: Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld.
29: De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog.
30: Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
31: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie.
32: Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is.
33: Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
34: De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
35: De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof.
36: De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig.
37: De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen.
38: Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen.
25: Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger.
26: Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
27: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken.
28: Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten.
1: De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden.
2: Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement.
15: De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli.
16: Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan.
17: De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar.
18: Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren.
0: Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De info komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
3: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding.
4: Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
5: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
6: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
7: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
8: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
10: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag.
11: Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbal.

0: om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er motregen binnen vanuit het zuidwesten. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer neemt die toe naar vrij krachtig. Vannacht valt er zo nu en dan motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droger en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027.

0: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%. De Europese Unie steunt breed de bescherming van het internationaal strafhof, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten kondigden vrijdag sancties aan tegen het hele hof. De EU-ministers betreuren die sancties en noemen ze onnodig. De ministers willen het komende half jaar de dialoog met de VS aangaan om de sancties van tafel te krijgen. Nederland is bereid daarin een rol te spelen, maar kijkt ook naar de Europese Commissie en andere landen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De info komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
2: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts 25% van de bevolking voor afscheiding. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
3: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
4: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
5: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
6: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn voorzichtig begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers wachten op kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley. Ook komen de belangrijke cijfers uit de chipsector. Chipmachinemaker ASML en de Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 51.835 punten.
8: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag.
2: Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er motregen binnen vanuit het zuidwesten. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer neemt die toe naar vrij krachtig. Vannacht valt er zo nu en dan motregen. Het wordt tussen de 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond wordt het geleidelijk droger en klaart het op.
2: Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren.
11: Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
12: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
13: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
14: Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
15: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
16: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen.
19: Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
20: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
21: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
24: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt en ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
25: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
26: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak
0: en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
3: De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
4: Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië.
7: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK Turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure.
1: Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er motregen over vanuit het zuidwesten. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer waait het stevig uit het zuiden. Vannacht valt er af en toe wat motregen. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en blijft 15 graden in het zuidwesten. De wind blijft uit het zuiden komen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Morgen blijft het bewolkt met regelmatig regen of motregen. De temperatuur komt uit op een graad of 18. De wind draait naar het zuidwesten en is aan de kust vrij krachtig. Morgenavond droogt het in het westen eerst op. Later ook elders en dan klaart het ook op.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat meldde de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
10: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
11: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
12: Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
27: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
28: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyad. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyad hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyad blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
15: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
16: De Canadese premier Mark Carney roept op tot nationale eenheid voor een referendum in Alberta. In de olierijke provincie stemmen kiezers deze maand over de vraag of ze werk willen maken van onafhankelijkheid. Separatisten hebben kritiek op milieuwetgeving voor de oliesector en zorgen over migratie. Het referendum op 19 oktober leidt niet meteen tot afscheiding. Volgens peilingen is slechts een kwart van de bevolking voor afscheiding. Een Italiaanse speleoloog is na ruim 27 uur in een grot op Sardinië gered. Hij kwam zondagmiddag vast te zitten op een diepte van 10 meter nadat de ingang was geblokkeerd door een aardverschuiving. De brandweer en meer dan 30 specialisten verwijderden de puinstukken bij de ingang van de grot bij Ursulei. De 31-jarige man werd naar boven gehaald en met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen voor onderzoek en verdere behandeling.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
0: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
19: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
20: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
21: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
22: Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters brengt weinig veranderingen aan in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met 0-8. Veurink zegt heel tevreden te zijn over de prestaties en wil daarop doorbouwen. De wedstrijd begint dinsdagavond om 8:45 in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Bij winst speelt Oranje normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië.
25: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como.
1: Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er motregen over vanuit het zuidwesten. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer waait het stevig uit het zuiden. Vannacht valt er af en toe wat motregen. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten en blijft 15 graden in het zuidwesten. De wind blijft uit het zuiden komen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Morgen blijft het bewolkt met regelmatig regen of motregen. De temperatuur komt uit op een graad of 18. De wind draait naar het zuidwesten en is aan de kust vrij krachtig. Morgenavond droogt het in het westen eerst op, later ook elders en dan klaart het ook op.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
4: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
5: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
6: Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027.
7: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
8: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
9: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat.
12: Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen.
26: Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
27: De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan.
28: De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar.
0: Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
13: Een Italiaanse speleoloog is na ruim

0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak. En optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel.

0: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
1: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyad. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyad hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyad blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt

0: met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak. En optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappenbezorger Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV mist de aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanaf het zuidwesten motregen het land in. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer steekt een stevige zuidelijke wind op. Vannacht valt er af en toe motregen bij temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. De wind blijft matig tot vrij krachtig, vooral langs de kust. Morgen is het bewolkt met regelmatig regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 18 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgenavond wordt het in het westen droog en klaart het later ook elders op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het zuidwesten motregen over het land. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen blijft het bewolkt met regelmatig wat regen. Het wordt zo'n 18 graden. Aan de kust waait het flink door. Morgenavond stopt de regen geleidelijk en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood zei dat de huidige regelingen tekortschieten. De beveiliging wordt geëvalueerd van onder meer leden van het Koninklijk Huis en parlementsleden. Ook komt er meer ondersteuning voor oud-parlementsleden en prominente politici buiten het parlement. De mededeling volgt op de moord op politica Anne Widdecombe in juli. Een indringer zou haar in haar eigen huis met een hamer te lijf zijn gegaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen.